0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de Haagse Schilderswijk hebben Marokkaanse voetbalsupporters de uitschakeling op het WK op straat verwerkt. Buurtvrijwilligers zorgden ervoor dat het lang goed ging, maar uiteindelijk moest de politie ingrijpen. In Rotterdam moest de politie ook in actie komen om mensen weg te sturen. Daar waren zo'n 15 busjes en de ME voor nodig. In het zuiden van Spanje zijn zeker 6 doden gevallen door de bosbranden daar. Volgens een lokaal radiostation werden 6 mensen gevonden in hun auto. De bosbranden waren zo hevig dat het dorpje Bedar geëvacueerd moest worden. Daar liep een man brandwonden op. Door de branden was de belangrijkste toegangsweg naar het dorp geblokkeerd. In Iran is voormalig Ayatollah Ali Khamenei begraven, ruim 4 maanden na zijn dood. De begrafenis zelf was besloten, maar Iran had wel een week van nationale rouw. Miljoenen mensen deden daaraan mee. Aanhangers van Khamenei zien hem als een martelaar die is gesneuveld in de strijd tegen een veel sterkere vijand. En er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens de Hollywood Reporter gaat het om een nieuwe interpretatie van het oude verhaal over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. In 2010 werd er ook al een nieuwe Free Willy gemaakt, maar die had niks te maken met de originele trilogie. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Veronica.
4: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam heeft de politie ingegrepen toen het onrustig werd met Marokkaanse voetbalsupporters. Die zagen hun ploeg op het WK uitgeschakeld worden door Frankrijk. Mensen gingen de straat op en staken vuurwerk af. Toen ze niet naar huis wilden, greep de politie in. Die werd in Den Haag ook bekogeld. Een groepje tieners wilden een liquidatie plegen in Amsterdam, meldt regiozender NH. 3 Nederlandse mannen werden deze week aangehouden. Eerder werden ook 2 Scandinavische tieners opgepakt, van wie er 1 nog minderjarig was. Zij werden met een boel wapens en munitie betrapt op een hotelkamer in Amsterdam. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek gisteravond. De nieuwe lokale politici werden buiten opgewacht door mensen in regenboogkleuren. Dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag en beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. En Donald Trump heeft het voor elkaar. Het vliegveld van Palm Beach in Florida draagt nu ook zijn naam. Het bord is gisteren onthuld en zijn privévliegtuig, de Trump Force One, is er geland om dat te vieren. De belangrijkste toegangsweg naar het vliegveld is ook naar president Trump vernoemd en zijn landgoed ligt er heel dichtbij. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. PostNL krijgt vanaf maandag 2 dagen om de post te bezorgen, maar de regels moeten nog soepeler worden, vindt het bedrijf. Een bezorgtermijn van 3 dagen zou nog beter zijn. Daarnaast wil het postbedrijf een flink aantal brievenbussen weghalen. Ze vinden de regels in de postwet te streng en niet meer van deze tijd. Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa, heeft de Wageningen Universiteit uitgezocht. Bij ons doodt 1 wolf gemiddeld meer dan 25 dieren, veel meer dan in andere landen. Daarom wil Nederland graag de Duitse aanpak hebben om problemen te voorkomen. Daar mag de wolf worden afgeschoten in het jachtseizoen. Het aantal doden door de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen naar 12. De meeste mensen werden gegrepen door de vlammen toen ze met hun auto probeerden te vluchten. Een dorpje in het rampgebied moest zelfs helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door het vuur. En in een Duits plaatsje vlakbij Frankfurt heeft een man zijn eigen moeder vermoord door haar in brand te steken. De twee hadden ruzie. De vrouw overleed vrijwel meteen. De 103-jarige oma van de man was er ook bij. Zij raakte zwaar gewond. De man probeerde na de moord nog te vluchten, maar hij werd na een klopjacht opgepakt. Het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.

0: genieten.
1: Radio Veronica.
2: Echt, Veronica is helemaal tof.
3: De beste muziek aller tijden. Veronica.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Niet alleen in Nederlandse steden was het onrustig na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. In Londen liep het uit op rellen en raakte zeker 1 politieagent gewond. De oproerpolitie moest in actie komen om de rust terug te brengen. In Antwerpen werd de politie bekogeld met vuurwerk en werden 7 mensen aangehouden. Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker in de zomer en dat komt door extreme hitte, schrijft het AD. Normaal is de winter de drukste periode. Maar tijdens de hittegolf vorige maand was het in veel ziekenhuizen bijna net zo druk. En daar zijn ze niet op voorbereid. Die extra drukte werd bij ziekenhuizen in het hele land gezien. Japan zet zich schrap voor tyfoon Bavi. Die wordt gezien als de meest vernietigende tyfoon in jaren. Vooral eilanden in het zuidwesten van Japan lopen gevaar voor aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten zijn geschrapt vandaag en morgen. Taiwan krijgt ook met de storm te maken, maar krijgt niet de volle laag. En op een snelweg in de buurt van Dortmund is een vrachtwagen meer

Dan 100 kratten bier verloren gisteren. Volgens Duitse media ging het mis nadat de vrachtwagen tegen de vangrail botste. De chauffeur raakte niet gewond, maar moest voor de zekerheid naar het ziekenhuis. Het opruimen van de kapotte flessen bier duurde bijna de halve dag. Het Veronica weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Als het aan PostNL ligt, wordt de postwet een stuk minder streng. Die is niet meer van deze tijd, vinden ze. Vanaf maandag mag PostNL er 2 dagen over doen om de post te bezorgen. Maar 3 dagen zou nog beter zijn, vinden ze. Om de kosten nog verder omlaag te brengen, wil PostNL ook minder brievenbussen op straat hebben. Marokko is door Frankrijk uitgeschakeld op het WK voetbal. Na de 2-0 nederlaag gingen fans van Marokko de straat op. De politie moest ingrijpen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam om de rust weer terug te brengen. Agenten werden bekogeld met glas en met eieren. In Den Haag zijn meerdere mensen aangehouden. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen overleden door een bosbrand. De meeste mensen probeerden weg te vluchten met de auto, maar werden ingesloten door het vuur. Een dorpje in het rampgebied moest zelfs helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door de vlammen. En Israël heeft Amerika opnieuw gewaarschuwd dat Iran president Trump zou willen vermoorden. Dat zeggen anonieme bronnen tegen de Wall Street Journal. Trump lijkt daar zelf ook al rekening mee te houden. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat hij op alle lijsten staat en dat hij tot nu toe geluk heeft gehad dat nog geen enkel moordplan is gelukt. Het weer nog. In het noorden begint de dag bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Even bollen, iedereen moet het weten.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: vrolijkheid en meteen sfeer. Taxi's, Midnight Runners en Come On Eileen. Het is, och jongens, het is vrijdag.
1: Het gebeurt bij Radio Veronica.
2: It's Friday. Oh yeah.
0: De volle vrijdag is in volle gang. Juiste frequentie even goed vinden. Hij is gevonden, kijk. Het is fijn tot 10 uur een nieuwe editie van Ekdom in de Morgen. Gaat er een telefoon af?

0: Creedence Clearwater Revival. The Bad Moon Rising. En daarvoor, I wish I was like 6'9". Ja, hij was klein. Kilo. En dat kan ik me niet meer voorstellen.
1: Is het dan een plaat die nog net even wat meer met jou doet dan met andere mensen?
0: Ik kan me er goed in vinden, absoluut.
1: Ja, okay, ja.
0: Ik ben gewoon niet zo heel erg groot geworden. Maar ik had al vrij snel issues met mijn lijf. Want ik was 8 en had 2 keer de snor van Giel Montagne al groeien onder mijn oksels. Mijn moeder dacht, dit gaat niet goed. Dus ik was echt overal. Ik had 11 en ik had de baard in de keel. Ik was gewoon overal supersnel mee. Ik leek wel een kerel van 35 op de 12.
1: Maar dus ook al snel de baard in de keel?
0: Ja, heel snel. Als eerste.
1: Hoe oud was je toen je al een goedemorgen?
0: 11.
1: Ja.
0: Dus mijn moeder heeft mij op mijn 9e laten onderzoeken door het ziekenhuis. En ik moest allerlei testjes doen. En ze waren heel bang dat ik namelijk heel snel de grootste van de klas zou zijn. En daarna zou stoppen met groeien dat ik dan de kleinste van de klas zou blijven.
1: Ja.
0: En ze hebben uitgerekend. En ik wil mijn geld nog steeds terug. Ik zou 1,78 worden.
1: Oh.
0: Het is maar 1,75 geworden. Dus ik wil gewoon die 3 centimeter wil ik gewoon alsnog terug.
1: Ja. Heb jij je melk wel gedronken, jongen?
0: Melk.
1: Melk.
0: Melk, ja. Misschien had ik dat niet moeten doen, want ik hoor van iedereen dat het niet goed is om melk te drinken.
1: Oh.
0: Dus niet, it's not supposed to drink.
1: Maar ik dacht dat we er wel heel groot van werden met z'n allen.
2: Ja, maar dat was vroeger, hè?
0: Dat was vroeger,
2: melk is goed voor elk.
0: Maar dan moest je ook sigaretten roken om gezond over te komen.
1: Ja.
0: Die tijden zijn veranderd gewoon, dus ik weet het niet.
1: Maar ze zijn dus, jouw moeder is dus met jou naar de dokter geweest om erachter te komen of iets mis met jou was. Maar dat ging niet over de baard in de keel, toch?
0: Maar het was gewoon heel snel.
1: Ja, okay, ja.
0: Dus ik leek ook altijd 4 jaar ouder dan ik feitelijk was. Toen ik 12 was, leek ik 16. Toen ik 16 was, leek ik 20. Toen ik 20 leek ik 5. En nu ben ik hopelijk aan het stilstaan.
1: Het had me gewoon geniaal geleken als die dokter gewoon zeg maar de kamer binnenkomt en zegt, mevrouw, er is niks mis met uw zoon. Uw zoon is gewoon radio-dj.
0: Dat is het, ja, precies. We hebben een definitie hier. Ja. Hij wordt disjockey. Ja. Dan weet u dat.
2: Ja, of dat ze zei, er is niks mis met uw man. Dan hadden we pas echt een probleem.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, precies. Er is niks mis met uw man. Maar goed, hoe dan ook, het is vrijdag, jongens. 10 juli, er staat me weer. Er is een hoop aan de hand.
1: Oh ja.
0: Onderweg hierheen heb ik het nieuwe album van de Rolling Stones even gedraaid. Zo. Dat ging hard de snelweg op. Ik moest echt elke keer proberen. Oh, niet te hard, niet te hard. Het is echt. Ik rijd de snelweg op track 1. Het is meteen bam.
1: Maar jij vindt het goed, hè? Wat vind je er zo goed aan eigenlijk?
0: Het is goed geproduceerd. Ze zijn in vorm. Dat is zo mooi. Dan ben je gewoon in de 80 als band. En je bent in vorm. Dat vind ik gewoon knap.
1: En klinkt Mick nog een beetje als Mick ook?
0: Ja. Hij is natuurlijk. Hij wordt wat ouder. Je hoort aan zijn stem ook wel dat hij wat ouder is. Maar hij heeft het nog steeds.
1: Mm.
0: Hij heeft het bereikt nog steeds. Het is goed geproduceerd. Die Keith Richards staat ook de hengst op de gitaar. Het is de drums klinken exact als Charlie Watts.
1: Ja?
0: De hele stijl. Ik echt denk, wauw, het lijkt gewoon of Charlie er nog is. Maar het is iemand die zijn stijl heel goed heeft gehanteerd. Dus het nieuwe album van de Rolling Stones, ik vind wel wat.
1: En gaan we er nog wat van horen vandaag? Of?
0: Zal ik nu wel draaien?
1: Nou ja, waarom niet?
0: Ja, ze hebben, het is moeilijk kiezen. Want ze hebben, als je het eerste nummer opzet, dit pakte me meteen. Misschien kwam het ook omdat ik op de snelweg zat. En ik gewoon meteen. Ik denk, oh, dit klinkt toch.
1: Oh joh, maar laat dit gewoon. Laat dit gewoon aanstaan.
0: Ik vind het heerlijk. Het is Rough and Twisted. Maar ze hebben ook You Know I'm No Good gedaan.
1: Oh.
0: Die is ook echt
1: van
0: fantastisch. Amy Winehouse. Dit is ook fantastisch. Zal ik deze even wel.
1: Hey, joh.
0: Ja. Oké. Rolling Stones. Foreign Tongues is uit. En dit is meteen track 1. Het is meteen gewoon recht zo die gaat.

0: Let op het einde. Dat is het eerste nummer. Dit is gewoon track 1. Je zet die plaat op, je zet de naald in de groef en je hoort dit. Het is gewoon de nieuwe Rolling Stones. Bam. Je bent in de 80.
1: Zo vet.
0: Die band bestaat al 6000 jaar. En je komt nog een keer met een goede plaat. Onvoorstelbaar. Dus ik zat in de auto en ik was blown away. Ik ben niet de enige, geloof ik. Ik zie de hele app ook volstromen.
2: Ik zit ook net in de auto en ik snap helemaal wat je bedoelt.
0: Rock and roll, hè?
2: Wauw. Wat goed.
0: Dat is goed, hè? Het is echt gek.
1: Het is vooral heel mooi als er een plaat op staat en iedereen begint te kijken alsof het ergens heel slecht ruikt. Weet je,
0: wat ruik ik? Wat is dat allemaal? Maar hij is vandaag uitgekomen. Gisteravond hebben we met een aantal luisteraars hebben dus hier in de studio dat hele album zitten luisteren. En ik geloof dat iedereen enthousiast is. De Stones zijn gewoon terug. Het is 2026, het is ongelooflijk. Dit was het eerste nummer en je moet gewoon maar eens even doorheen. Ik ben nog niet... Het was hier, het moesten er drie nummers.
1: Nou, misschien als mensen zich heel lief gedragen, dat ze er nog al eentje
0: hebben. Straks over. Ja, joh. Het is een rare dag vandaag.
1: Goeie. Vrijdag.
0: Het is New Music Friday ook natuurlijk. En we hebben straks in dat kader ook nog iets heel tofs, want het komt eraan volgende week. Kaarten voor de Zwarte Cross van hier te winnen. Dus ik weet niet wanneer ze precies weggegeven, maar ergens vandaag kun je kans maken op 2 kaarten voor Zwarte Cross. Dat is dat. De ticketalarm gaat ergens af vandaag. Als je dat hoort, dan is dat jouw moment om langzaam maar zeker toch te gaan reageren op ons via de Radio Veronica.
1: Dat lijkt me wel.
0: En dan hebben we campingkaarten zelfs.
1: Echt?

0: Simple Minds. En eentje die je niet zo gek vaak hoort, wordt daarom juist zo lekker in. All the things she said. En de dingen die zij gaat zeggen, hebben altijd te maken met het nieuws. Dat komt eraan zometeen namelijk. Het nieuws van 6:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Ziekenhuizen drukker door de hitte en de vreemdste verzoeken op North Sea Jazz.
2: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Crazip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica-app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Veronica Verkeer met twee hele files. Ja, het is vrijdag. Hè? De A4 Den Haag Amsterdam bij het Liemers Aquaduct, 13 minuten. En de A20 Gouda Hoek van Holland bij Prins Alexander. Daar wordt het verkeer wordt omgeleid. En dan ben je 10 minuten mee bezig. Voor de rest staat er helemaal niks. Het is 6:55, het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Door extreme hitte is het in de zomer veel drukker in ziekenhuizen dan vroeger. Zo weet het AD. In Eindhoven verdubbelde de instroom van kwetsbare patiënten. Een ander ziekenhuis zette extra personeel stand-by. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen door bosbranden. De meesten probeerden met hun auto te ontsnappen aan het vuur, zo melden Spaanse media. Een brandweerman raakte gewond. Na de uitschakeling van Marokko op het WK is het in een paar grote steden onrustig geweest. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moest de ME uitrukken. Teleurgestelde fans bekogelden de politie. Ja, en dit weekend weer North Sea Jazz.
0: Ja, oh man, ik ben er helemaal klaar voor.
1: Ja, je staat er ook, hè?
0: Ja, ik sta morgenavond op het dak.
1: Op het dak.
0: Dat heet Tigris. En dat mag ik voor de 13e keer al gaan funken, 2,5 uur.
1: Leuk.
0: Ja, het is zo'n fijne traditie. I love it. En het is ook gewoon een heel tof festival.
1: Hoe hou je dat dan? Dat is even een ander onderwerp, maar ik ben eigenlijk zelf ook nieuwsgierig naar elk jaar dan weer nieuw. Dan kun je een tipje van de sluier geven, wat mensen kunnen verwachten.
0: Ja, het is gewoon. Ik begin rustig, maar ik eindig snel. En het soort,
13: met vijf is vaak zo, hè?
0: Een soort grand mix is het.
13: Veel dingen.
0: Ja, nee, ja. Ik sta gewoon, het is echt te gek. En het is altijd mooi, want er is altijd een Prince fanclub. En die staan er altijd. En die verwachten dan ook Prince. En ik heb altijd een stuk of 5, 6, soms 7 als ze mazzel hebben, Prince-related tracks erin. En dit jaar ook. Ik hou rekening met ze.
13: En dan
0: dus
13: is
0: mooi.
13: Er altijd wel één zo'n klein groepje wat een beetje begint te klappen.
0: Ja, Prince! Ja, superleuk. Dus, maar zeggen wel, je kunt er gewoon echt spannende platen draaien die je normaal gesproken nergens aanslaan. Daar snappen ze hem.
1: Ja, leuk.
0: Echt
1: leuk.
0: Tof. Dus, maar het, sowieso, het festival, het is al. Ik ga er elk jaar heen. Het is gewoon een soort pre-vakantie is het.
1: Het is een beetje de aftrap van de vakantie.
0: Beetje de aftrap, ja.
13: Het is dus geen gesponsord bericht over.
1: Nee, helemaal niet. Nee. Het is, ik heb het uit het AD gehaald, dit bericht. Het is de 50ste editie. En het AD is dus gedoken over de riders van de artiesten. Wat ze allemaal wilden hebben in North Sea Jazz. Je begon al over Prince. Die had een heel grappig verzoek ooit. Dat hij wilde dat de hele backstage afdeling, om het zo maar even te noemen, in het paars werd ingericht.
0: Ja.
1: Omdat zijn huis is blijkbaar ook helemaal paars.
0: Ja, dat Paisley Park. Ja, ja. Ziet er wel, zitten paarse tinten in.
13: Dus
0: ja.
13: De platen zijn ook allemaal paars.
1: Allemaal paars. Ja. Ik dacht, ik had eerst huidkleur. In de krant staat zijn huiskleur is paars. Vandaar alles paars. En ja, dacht, huidkleur paars.
0: Nou, dat zou wel zijn als je een paarse huidkleur hebt. Maar goed,
1: er zijn wat gekke verzoeken binnengekomen. Zo heeft Candy Dulfer, dat vond ik nog redelijk kinderlijk eigenlijk. Die wilde chocolademelk bij haar optreden hebben. Dat valt nog best wel mee.
0: Mooie.
1: Miles Davis wilde een limousine achter hebben gereden.
0: Ja, ik moest zo lachen. Jij zei, ja, hij wilde limo. Dus jij dacht dat dat limonade was.
13: Candy Dulfer wilde chocolademelk.
0: En hij wilde limonade.
1: Ja, dat was de kop van het AD. Candy vroeg om chocolademelk inderdaad. Miles Davis eiste een limo. En toen dacht ik, nou, misschien is dat wel voor je keel te smeren wel heel lekker door het lessen, dacht ik. Dat kan toch wel.
13: Ik vind het gewoon vooral zo grappig dat er soms artiesten zijn die heel diva zijn, waarvan je het helemaal niet verwacht.
1: Zoals?
13: Van Miles Davis bijvoorbeeld.
1: Ja.
13: Want die hele mooie trompetmuziek en heel gevoelige jazz en dan wel een limo.
1: Ja,
0: dat is wel Miles fucking Davis.
13: Ja, dat is wel waar. Ja.
1: Maar goed, wat staat er op jouw rider?
0: Spaarrood.
1: Maar je wilde dan toch het onderste uit de kan halen? Je wilt toch iets lekkers hebben daar?
0: Je wil eigenlijk gewoon dat ik een fles Ek Dom Perignon erop zet.
1: Eigenlijk wel.
0: Om in stijl te blijven. Wat een goed idee.
1: Want je hebt het al 13 jaar, dit is de 13e keer, zei je net?
0: Ja.
1: Nou, dan mag er toch wel minstens een krat spaarrood staan.
0: Oh,
1: toch?
0: Een krat. Dan neem ik de rest voor jullie mee.
1: Ja, dat is goed.
0: Of ik doe net als met Max vroeger deed. 3 pakjes sigaretten en ze nooit krijgen.
13: Ja, je kan het altijd proberen, toch?
1: Het weer nog. In het noorden begint de dag bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. En het wordt tussen de 25 en de 30 graden.
0: Och, dat is een prima temperatuur.
2: Dit is Radio Veronica.
14: Het

0: nothing in your chicks for free. Dire Straits van Veronica, daarvoor Kylie Minogue. Can't get you out of my head. Nou, daar gaan we weer.
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja, we duiken even de platenkast in. Want er is zoveel moois te vinden als je die platenkast goed onder de loep neemt. Elke keer vind je wat anders. Ik ga even terug naar gisteravond. Want dat was ook weer een concert. De Royal Park Live was er weer. En gisteren was Nile Rodgers daar. Chic en Nile Rodgers. En dat is altijd feest. Maakt niet uit als je de kans krijgt om daarbij te zijn. Het is gewoon één grote potpourri aan knijters. Die man heeft zoveel geproduceerd. Los van zijn eigen beentje Chic deed hij natuurlijk ook alles voor Sister Sledge. Hij deed Madonna Like a Virgin produceerde hij. Let's Dance van David Bowie produceerde hij. We hebben ook nog Diana Ross natuurlijk. Heeft hij ook nog geproduceerd. Upside Down, I'm Coming Out. Heeft hij allemaal gedaan. Daft Punk, hallo. Get Lucky, het zit er allemaal in. Dus ik dacht, ik ga even een plaat draaien van Nile Rodgers. Het is wel een bijzondere. Deze plaat is namelijk alleen in Nederland om top 10 hit geweest. Is in 3 landen uitgebracht. Volgens mij in Canada, Frankrijk en in Nederland. In Amerika is het niet eens een single geweest. Het laatste Chic album waar het vanaf kwam, 1984. Believer, zo heet het. En dit is bij ons in de top 10 terechtgekomen. Maar alleen bij ons. Dus vandaar, uit de platenkast. You are beautiful.

0: uit de platenkast. En hij is nog niet weg hoor, want aankomende zondag sluit hij North Sea Jazz af. En hij staat in de Nile. Dat is zo mooi. Dat Nile staat in de Nile, zo heet die zaal. De grote zaal waar alle grote orkesten, maar ook Borneboy staat.
1: Oh, die staat er ook, hè?
0: Ja, die staat morgenavond.
1: Er was toch een beetje kritiek op, hè?
0: Ja, iedereen zei, wat doet die dan op het festival North Sea Jazz? Maar ze zijn natuurlijk, dat is, Pinkpop doet het ook. Ze moeten verjongen.
1: En verbreden.
0: En verbreden. Dus dat gaan ze doen. Dus dat hoort er allemaal bij. He, dus alle Miles David, Ella Fitzgerald fans, die denken...
2: Wat doen die mensen hier?
1: En volgend jaar K3, hè, had ik geloofd.
0: Ja, K3 dat. Dit was You Are Beautiful en hij staat in de playlist van de platenkast. Hoor.

0: Vergeet het nooit. Daarin testen wij elke dag het inschattingsvermogen van onze Marijke Ketel. Ze krijgt een vraag over een audiofragment. Heeft ze dat goed? Krijgt ze een punt? Heeft ze het fout? Dan gaat het punt naar mij. Slaat nergens op, maar...
1: is wel.
0: Gezellig. De stand is nu, en het is ongelooflijk, het is 3-1 voor
1: ja,
0: mij.
1: Ja, ik neem de titel van dit item wel erg letterlijk.
0: Ja, je raadt het inderdaad nooit. Ja, ik zie ook onze vijfde Beatle, Luc, die alle statistieken bijhoudt. Het is gewoon de zesde week op rij 3-2.
1: Ja, ik heb echt
0: als je wint, tenminste.
1: Ja.
0: We gaan het zien. Fragment van vandaag komt namelijk van het altijd gezellige... naar worst en brood ruikende Omroep Brabant. Ja, ze gingen langs bij de 26-jarige Nick. En Nick woont in Etten-Leur en is daar onlangs een broodjeszaak begonnen. Vind ik altijd moedig, hè, als iemand dan het roer helemaal omgooit... en iets compleet anders gaat doen. Dus laten we even naar Nick luisteren.
2: Ik werkte gewoon fulltime en toen dacht ik... ja, het wordt wel tijd voor een keer wat anders. En toen is dat dit dus geworden. En na een video online van een expert is dit een klein beetje ontploft. Dus die kan ik wel een kerstkaart sturen, denk ik.
0: Nou, dat is mooi, hè.
3: Maar jij hebt het al gezien.
1: Ik denk dat ik dit weet.
0: Oké. Wil je de keuze nog horen of ga je ze zelf bedenken?
1: Ik wil het heel graag horen, ja.
0: De plek namelijk van zijn broodjeszaak is ronduit bijzonder. En aan jou de schone taak om te achterhalen... vanuit waar verkoopt Nick zijn broodjes? Is dit A vanuit de achtertuin van zijn oma? Is dit B vanuit een bunker uit de Koude Oorlog?
1: Leuk.
0: Of C vanuit een ambulance uit 1979?
1: Een rijdende broodjeszaak.
0: Met een zwaailicht erop.
1: Ja. Nou, leuk bedacht allemaal. Maar ik zit natuurlijk ook dagelijks bij Omroep Brabant. Leuke Tuurlijk, site, aanrader. Ja. Nee, dit is vanuit de achtertuin. Van zijn oma. Dit is antwoord nummer A.
4: Het is goed druk hier bij jou in de achtertuin, hè?
5: Ja, broodjesmaken.
2: We staan hier in de achtertuin van mijn oma. En daar sta ik nu broodjes te smeren.
4: Waarom in godsnaam in de achtertuin van je oma niet in een winkel staan?
2: Goedkope huur, denk ik.
0: Eindelijk een puntje weer, hè. Dat is toch fijn, zeg.
1: Maar toch weer die mooie 3-2, hè?
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja, ik denk dat we daar ook maar bij moeten houden.
0: Ja, vind ik ook. Maar wil je nog even... Hij heeft dus de winkel gebouwd in haar garage. En vervolgens vraagt de interviewer nog wel even... waar ze dan nu de auto en de fiets van oma heeft moeten stallen.
4: En waar is oma's auto gebleven en de fiets?
2: Ja, daar klaagt ze zelf wel veel over. Maar ze mag helemaal niet meer fietsen en niet meer auto rijden.
5: Alles kwijt.
2: Maar ze vindt het wel heel leuk.
0: Ze is alles kwijt. Maar goed, 3-2.
1: Ja.
0: Toch nog even een eervolle 2, dat is mooi.
1: Score is.
0: Je raadt het soms. Je raadt het af en toe. Zo heet dit item binnenkort.

0: Zo makkelijk retour.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper.

0: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
3: Kippie.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
6: Goedemorgen.
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleine formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 7 uur.
15: Marijke Ketel.
16: Goedemorgen. De extreme hitte zorgt voor bovengemiddelde drukte in ziekenhuizen. En daar zijn zorgen over, zo schrijft het AD. In een ziekenhuis in Eindhoven zijn bijna 2 keer zoveel kwetsbare patiënten opgenomen dan normaal. Het was bijna net zo druk als in de winter, bijvoorbeeld door de griep. Een ziekenhuis in Delft hield extra personeel achter de hand. In een paar grote steden is het onrustig geweest na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. De ME moest in actie komen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In die laatste stad zijn in de Schilderswijk buurtvrijwilligers de straat opgegaan om de rust te bewaren. Dat zien we bij de NOS.
17: Op het moment zoals nu vuurwerk wordt aangestoken of dat er mensen gaan duwen of problemen zoeken, dan proberen we ze wel allemaal te kalmeren. Als het niet lukt, dan roepen we politie bij.
16: Ja, die vond het na een uur wel goed geweest, want er werd ook inderdaad weer gegooid met vuurwerk en flesjes. En dus grepen ze in. In het buitenland ging het trouwens ook mis. In Londen raakte een politieman gewond. De wolven die hier rondlopen zijn gevaarlijker dan hun soortgenoten in de rest van Europa, dat schrijft de Telegraaf. Onderzoekers hebben gekeken hoeveel dieren een wolf gemiddeld doodt en de Nederlandse staan bovenaan, met gemiddeld 25 slachtoffers. Een reden zou kunnen zijn dat hier veel vee dicht op elkaar staat. En in Arnhem is vannacht een man opgepakt om een schietincident, zo weet Omroep Gelderland. De politie werd getipt dat er in een appartementencomplex was geschoten. Toen agenten daar aankwamen, hoorden ze nog een schot. In een woning werd een luchtdrukwapen gevonden. Nou, waarom er werd geschoten, dat is nog niet bekend. Het weer dan. De dag begint in het noorden met lage wolken. Lokaal ook wat nevel en mist. Nou, die grijzigheid verdwijnt straks. Ah. En de zon zal in de rest van de dag volop schijnen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.
18: Zijn er mensen die daar een kleurspoeling verlangen vandaag? De grijzigheid verdwijnt langzaam. Kijk. Ik doe er niet aan, overigens.
16: Nee, jij bent nog mooi bruin, hè?
18: Ik doe mijn best.
16: Ja.
18: Nou, hoe dan ook, hebben wij 1 vertraging gevonden.
16: Oh.
18: Ja, het is ongelooflijk. Hij staat op de A4. Er gaan geruchten over dat hij er ook nog steeds staat. Den Haag, Rotterdam, bij Delft. Door een ongeval.

0: minuten.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
11: Oh
10: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Waar ben jij?
14: Ik zit nog in de trein.
15: Het volgende station is station Antwerpen.
14: Ik denk dat het wat later wordt.
13: Je zat zeker weer je serie te kijken.
14: Nee.
13: Ja?
14: Ja, oké, sorry.
16: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
19: Let's go! Dit is Radio Veronica. You're the

0: Deze vrijdagochtend, ja, je hoort wat heerlijk, hè? Vrijdagochtend, weekend voor die deur. Of misschien wel een vakantie, dat weet je niet. Het is Act van de Morgen en Max en Marijke zijn er ook weer als de kippen bij.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Deze hele week vergeet het niet. En ook volgende week elke dag kaarten te winnen hier voor de Zwarte Cross. Hoor jij het Veronica Ticket Alarm? Dan hoef je maar één ding te doen. App even naar de Radio Veronica app. En dan maak je kans op vandaag campingkaart ook. Dat je gewoon ook met je tent en alles mag je naar de camping komen.
2: Kijk eens aan. En wat moeten de mensen dan appen?
0: Nou ja, gewoon Zwarte Cross appen. Of ticket met een ticket alarm.
2: Mag allemaal.
0: Maar als je ticket alarm hoort, Zwarte Cross appen. Dat is eigenlijk telefoon. En we hebben even de kranten doorgespeeld natuurlijk op deze vrijdagochtend. En Marijke, wat heb jij voor schokkers gevonden?
1: Nou, een bezoekje naar Zolder kan weer lucratief zijn, lieve mensen. Na de Pokémon-kaarten moet je nu alleen even zoeken naar oude telefoons. Volgens de Panorama kan je daar nog een leuk zakcentje aan verdienen. Heb je bijvoorbeeld nog een Nokia 3310?
0: Een originele in de doos zeker?
1: Ja, daar begin je toch over een pijnlijk punt, want dat wel het allerliefst. Ze zijn wel dan eigenlijk die nieuw old stock toestellen. Dat mag je verder vergeten, maar dat zijn telefoons die dus nooit zijn gebruikt. Ja, wie heeft er nu nou nog?
0: Ja, een beetje crimineel wil erin hebben natuurlijk.
1: Ja, maar goed, je kan nog steeds, al heb je er wel al 800 keer Snake op gespeeld, kan er nog steeds geld opleveren. Als je inderdaad de originele verpakking nog hebt. Ja, maar ik gooi bijvoorbeeld ook nooit die Apple iPhone dozen weg. Dat vind ik gewoon eng.
2: Ja?
1: Ik heb er nog wel 5, denk ik.
0: Je bent bang dat ze ooit nog wat waard worden.
1: Ja, en dat blijkt dus ook wel te kloppen.
0: Maar heb jij dan zo'n la waar al die oude dozen in?
1: Ja, met draden waarvan ik niet eens meer weet waar ze voor zijn.
0: Iedereen heeft zo'n bak met draden en laders en adapters en weet ik veel wat allemaal. Over een jaar of 25 moeten we ze toch echt weggooien allemaal.
1: Ja, nou ja, maar de nieuwslezers van de toekomst over 20 jaar, die hebben het dan over, ja, had jij dat draadje van de Apple iPhone 14? Ja,
0: dat ene draadje nog maar.
1: Ja, dan ga ik die zoeken,
0: Nou, ik help hem mee zoeken als je het kwijt bent. Maar onthoud even de Nokia uit prehistorische tijden.
1: Ja, en vooral de Motorola Dynatec 8000X moet je zoeken.
0: Ja, die nu erover begint. Nou, toevallig. Die moest je nog aanviezen in die tijd, hè? Ja. Anders bleef hij het niet doen. Max, toch geen voetbal, hè?
2: Toch voetbal. Ach. Ja. Ik vind het toch een momentje, jongens. Ik bedoel, Ronald Koeman die stopt bij het Nederlands elftal. Dat wisten we al.
0: Oh,
2: dat wisten we al.
0: Oh, dat wisten
2: we al. Dat is te graag. Maar als hij heeft ook een zoon.
0: Wat?
2: Jezus. Zijn zoon Ronald Koeman junior, die speelt natuurlijk bij Telstar, werd geïnterviewd door het AD. En als we hem mogen geloven, dan was dit ook zijn laatste klus als trainer.
0: Wat?
2: Ja. Nee, sowieso. Dat wisten we nog niet, klopt.
0: Oh, dat wisten we nog niet.
1: Van alles in de wereld.
2: Ook geen clubs meer, ook geen landenteams meer. Dat denkt zijn zoon in ieder geval. Hij vertelt namelijk dat de nacht dat Oranje werd uitgeschakeld, er al een lang bericht van hem in de familie-app terecht kwam. En daar stuurde hij alles wat er in hem omging. Zijn gevoelens en hoe vervelend hij het vond en hoe jammer hij het vond. Maar hij sloot af met tijd voor mama.
0: Tijd voor mama.
2: Ja, en dat is toch vaak wel een signaal dat het allemaal een beetje klaar is, toch?
0: Nou, dan is dit was het. Tot zover Ronald Koeman.
2: Precies. En wie hem gaat opvolgen, dat is nog niet duidelijk. Maar sinds gisteren weten we ook dat het niet Erik ten Hag wordt.
1: Nee, dat
2: niet,
1: was ik inderdaad.
0: Niet Erik ten Hag.
2: Die is niet beschikbaar, mensen.
1: Okay. Ja, die zit bij FC Twente. Daar vroeg ik me nog af. Korte vraag, zou hij daar dan nu van balen? Dat hij daar getekend heeft voor 2 jaar?
0: Dat hij liever bondscoach was geworden?
1: Nou ja, weet ik niet.
3: Dat nou, misschien wel een beetje balen, maar ja, ik heb ook deze functie gewoon bewust gekozen, dus.
0: Hé, hey, dat is eigenlijk best een goede imitatie, Max. Dat kan hij ook al. Ongelooflijk.
2: Wat had jij, Geer?
0: Nou, ik heb het er eerder over gehad.
4: Radio Veronica, we're just musicians, presenteert The Rolling Stones.
0: Ja, jongens, het nieuwe album is uit van The Rolling Stones op deze vrijdag 10 juli. Vannacht om 12 uur verscheen die, kon je hem streamen. En dat heb ik meteen gedaan. Ik heb hem onderweg hier naartoe helemaal beluisterd. Ik heb een uur geleden al track 1 gedraaid. Wat een plaat was dat, hè? Kanonnen zeg. Maar hij is geweldig. Het is echt fantastisch. Het is geweldig geproduceerd. Ze zijn in vorm. Het is niet normaal. Je bent in de 80 en je maakt deze plaat. Dat is gewoon wauw. Gisteren was hier bij Radio Veronica een exclusieve luistersessie. Voordat de hele wereld naar het album kon luisteren, kon een handjevol luisteraars samen met onze Niek van der Brugge hier genieten van het gloedje nieuwe album van de Rolling Stones. En daar ben je de luisteraars wel stil van.
5: Ik ben helemaal stil ervan. Ik vind het geweldig. Ja, super, super, super plaat. En ik hoop dat ze, dat die gewoon gigantisch gaat verkopen en dat ze gaan toeren.
0: Nou, die gaat wel verkocht worden, maak je daar geen zorgen over. Het is ook een indrukwekkend album, niet alleen nieuwe nummers, maar gastbijdragen van onder andere Paul McCartney. Bruno Mars hebben wij teruggevonden, ongelooflijk. Steve Winwood speelt mee, het zijn niet de minste. Maar er staat ook een cover op. En die is interessant, en daar waren onze luisteraars ook over te spreken. Een cover van Amy Winehouse.
6: Amy cover. Is het goed?
7: Ja, heel goed. Ja, bijna zo goed als origineel.
6: Ja. Vind jij het goed wat de Stones doen hier op dit album met Amy?
5: Ik vind het echt fantastisch. Het is zo gaaf. Ja, het is echt top.
6: Ja, iedereen zit hier aandachtig te luisteren. Ja. Ja, ik wil je niet storen, want je zit midden in de luistersessie. Maar wat vind je hiervan?
8: Ja, echt super top. Echt waanzinnig.
0: Zal ik het hier maar even draaien dan?
2: Ja, doe maar.
0: De nieuwe plaat van de Stones ligt hier. En ik zat in de auto en ik zat op weg hierheen. En ik denk, ik ken dit. Dat je dit hoort. En dat je nog niet helemaal wakker bent misschien. Maar je... en ik dacht, oh natuurlijk, het is die Amy Winehouse cover. Ja. Geweldig gedaan.

0: live op het Avicii. Scheur naar je werk. Addicted to you. En daarvoor de Rolling Stones. Van het nieuwe album. De meningen zijn verdeeld. Vind ik wel leuk. Als je de app opent, denk je ook... Oh, de ene helft vindt het helemaal ruk.
1: Ja.
0: Hou je bek dicht.
1: Ik vind het geschreeuw.
0: Dat zei mijn oma ook altijd toen ik vroeger Michael Jackson draaide. Maar aan de andere helft zegt... Wauw, kippenvel, fantastisch. Je bent in de 80 en je maakt zo'n plaat. Maar het was een cover inderdaad van Amy Winehouse. Maar daar praten we de hele wereld over. En wij willen graag de discussie meedoen. Daar waar de hele wereld over gaat praten. Vandaag de Rolling Stones. Nieuwe album en een cover van Amy Winehouse. Dan moet je die laten horen.
1: Ja,
0: of je nou een kattengejak vindt of niet. Dat maakt mij niet uit. Iedereen heeft het erover. Wij draaien het. Radio Veronica is in het moment. En daarover gesproken...
2: Bij Radio Veronica win je tickets voor de Zwarte Cross.
0: Ja, de heilige ronde van Lichtenvoorde. Open volgende week donderdag weer een van de grootste festivals van Nederland. Ronkende motoren, hectoliters bier. En meer dan 400 acts zijn allemaal te vinden op de Zwarte Cross. En wij van Radio Veronica zijn daarbij. En jij, lieve luisteraar, kan daar ook gewoon bij zijn. Het ticketalarm... Is dat voorbij gekomen?
1: Jawel.
0: Is dat voorbij gekomen? Dat mee, als je goed geluisterd hebt. Ik heb volgens mij de legendarische Luc uit Leen aan de lijn. Luc uit Leen aan de lijn. Wauw.
3: Goedemorgen.
0: Luc, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat leuk dat ik jou spreek. Wat was je snel?
3: Ja, ik hoorde hem en ik denk, stuur meteen een appje.
0: Nou, ik weet niet hoe hard je kan gillen, maar doe eens.
3: Boom!
0: Yeah! En 2 weekendtickets, inclusief camping voor de Zwarte Cross.
3: Wow,
0: dat is toch fantastisch. Wens je daar heel veel plezier, Luc.
3: Dankjewel.
0: Stel hem op, maak een foto voor ons. Bye bye, man.
3: Ja, zal ik doen.
0: Bye bye. Zijn de Kings. She walked up to me.

0: uitvoering van de gig Lola. Het nieuws komt eraan zometeen van 7:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Zorgen in ziekenhuizen om de hitte en een uitvaart met een spannend pikant tintje.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
6: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van de Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
5: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
8: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3+1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade. 50 centiliter. 1+1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
0: Veronica, verkeer met 5 hele vertragingen. Dit zijn de 3 grootste, om alle 5 voor te lezen, bij Jan Pieper de Clown. A4 Den Haag, Rotterdam bij het Gaga Aquaduct door een ongeval. 21 minuten, de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. Gezellig, auto met pech staat daar. 8 minuten en de A16 Ridderkerk ter Brechtseplein. Ja, is die weer hoor. Daar staat op dit moment 11 minuten vertraging. 7:58, het allerlaatste nieuws. Het allerheetste nieuws. Marijke Ketel.
1: Goedemorgen, ja, heet zeker, want ziekenhuizen vergelijken de drukte tijdens de hittegolf met die in de winter. Ze maken zich zorgen om die drukte. In de winter speelt griep een grote rol. Het AD schrijft dat de instroom van nieuwe patiënten in Eindhoven bijna verdubbelde, vergeleken met normaal. De wolven die in ons land rondlopen zouden meer slachtoffers maken dan de wolven in andere Europese landen. De Telegraaf heeft daar een nieuw artikel over. Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 dieren. In een paar grote steden moest de ME in actie komen na het verlies van Marokko op het WK voetbal gisteravond. In Rotterdam, Amsterdam en Utrecht zorgden Marokkaanse fans voor onrust. In Amsterdam werden 8 mensen daarvoor opgepakt. En dan nog meer heet nieuws eigenlijk. Online gaat een video rond van een uitvaart, maar niet zoals je dat al eerder hebt gezien.
0: Oh.
1: Deze uitvaart heeft een erotisch tintje.
0: Oh, sorry, ik denk, ik pak deze er even bij. Dit hoor je vaak op een uitvaart.
1: Ik vind het ook wel sensueel.
0: In Les Ossiantais. Van de Sweet People. Met de koekoek erin op een gegeven moment. Dan word ik altijd een beetje melig.
1: Dat snap ik wel.
0: Ja. Maar er moet eigenlijk een pornomuziekje dus.
1: Ja, misschien iets meer inderdaad dat je de rode lederen bank voor je ziet. En dat muziekje. Heb je dat ook liggen?
12: You Can Leave Your Head On is altijd
0: ja, dat een beetje een strip.
1: Ja, dat vind ik ook wel. Dat is toch dat intro met...
0: Ja, dat is die. Maar ik moet eigenlijk even Barry White erbij pakken.
12: Nou, doe jij dat, Marijke?
1: Ga ik ondertussen het verhaal verder vertellen?
0: We lopen uit.
12: Godsamme zeg.
1: Het was een uitvaart van een ouder echtpaar uit Amsterdam. En ze waren allebei een... Oh ja.
12: Kijk, dan zijn we er toch?
0: Juist.
1: Nu zijn we er echt. Het was dus de uitvaart van een wat ouder echtpaar uit Amsterdam. En ze waren allebei een begrip op de wallen. Nou, dan voel je misschien al een klein beetje aankomen wat die uitvaart precies inhield. Er was gewoon een paaldanseres bij.
0: Wat een goed idee.
1: Ja, je ziet dan twee van die kisten. De video gaat dus rond. Twee van die kisten naast elkaar. Ze zijn overigens niet tegelijkertijd overleden. Eén van de twee is opgegraven, zodat ze samen nog naar hun laatste bestemming gebracht konden worden. En tussen die twee kisten zie je gewoon een paal. En op een gegeven moment komt er een vrouw tevoorschijn die haar cape afdoet. En die gaat gewoon een hele paaldansact opvoeren.
4: Zijn er ook mensen die op dat moment denken, nu moet ik huilen?
1: Ongetwijfeld.
0: Dit is gelukkig waarschijnlijk. Maar het is wel jammer dat de overledenen dat niet meer kan meemaken.
1: Ja, die hebben dat, denk ik, omdat ze inderdaad een begrip zijn op de wallen, denk ik dat ze daar wel al genoeg graantjes van mee hebben gepikt. Want dat past dus heel goed bij ze. Dus daarom kan ik me oprecht wel voorstellen dat dat emotioneel maakt.
4: Ja, ik vind het ook wel mooi.
0: Nou, het is wel ongebruikelijk. Vroeger waren natuurlijk trouwen en rouwen ligt dicht bij elkaar. Kost allebei. Ja. Trouwen of rouwen kost klauwen. Maar er kwam in zo'n rouwzaal in en een stemmige orgelmuziek stond aan.
1: Ja.
0: En dat is voorbij. Het is gewoon je viert tegenwoordig mensen in hun leven.
1: Ja, ik hou daar wel van. Want ik vind een uitvaart vaak ook, het hoort er ook een beetje bij, maar ook een beetje gespeeld. Weet je, het is ook een beetje, ja, we zijn nu allemaal verdrietig. En dat zijn we ook. Maar nu moeten we elkaar dan wel de hand schudden. En dan moeten we elkaar allemaal condoleren. Ik zou het heerlijk vinden als er ineens iets is om het ijs te breken.
4: Ja, ik vind een beetje party is misschien wel leuk. Maar ik heb ook dan wel dat emotiemoment nodig, hoor. Dat ik wel even denk, jongens, het is wel ook gewoon zielig.
0: Moet ook gejankt worden.
4: Moet ook gejankt worden,
0: ja,
4: toch?
0: Vind ik wel.
4: Ja.
0: Maar laat ik even uit eigen ervaring spreken. Ik heb een keer op een uitvaart gestaan.
4: Ja.
0: En ik dacht echt, gebeurt dit nou serieus? We stonden allemaal een beetje stemmig. Hè? Je zat er een beetje met je handen over elkaar vouwen. Zo,
4: ja.
0: En ineens. Serieus, dit werd keihard ingestart.
1: Fantastisch.
0: Dit stond op de playlist van de overledene. Hij was vrij jong, moet ik er wel bij zeggen. Dus dit werd gewoon gedaan. Gigi D'Agostino, iedereen stond een beetje te houden. Ik dacht, wat een goed idee.
1: Dat is toch super?
0: Ineens was dat er.
1: Ja, heerlijk.
0: Heel apart. Maar misschien zijn er wel meer luisteraars die denken, nou, ik heb een keer, ik stond op een uitvaart en toen gebeurde er fill in the blank.
4: Ja.
0: Nou ja, ben benieuwd wat er binnenkomt. Er zijn vast meer mensen die
4: dat er ineens een ballonartiest gewoon opkomt of zo.
0: Een clown.
4: Een clown.
0: Ja.
4: En de meeste afwijkende verzoeken zoeken we dus eigenlijk.
0: Is er iets raars gebeurd? Dat kan ook. Vind ik wel geinig.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Iets onverwacht. Laat maar weten in de Radio Veronica app. Dan maken we zo meteen een boek.
1: Heel leuk. Het weer nog. De dag begint in het noorden met wat lage bewolking en grijzigheid. Ik vind het toch een mooi woord om erin te houden.
0: Grijzigheid.
1: Die grijzigheid gaat straks verdwijnen. En dan de rest van de dag volop zon. Overal 21 tot 30 graden.
0: Tot 21 tot 30?
1: 21 op de Wadden, hè. Daar
0: de Wadden, ja. Tot 30 altijd in het zuiden. Altijd. Een zomerse vrijdags

0: tochtje gedaan met elkaar. En daar kwam die voorbij, deze Pino Dancio. En ik heb het gelaten. Ik denk, ik ga me er niet mee bemoeien. Ja. Laat jullie de ballen maar eens doen. Ik, nou ja, dat je toch de ballen verstand van hebt.
1: En dat je heel hard pingpong. En dat er dan
0: gebeurt niks. Ja. Ach, wat een heerlijke plaat is toch. Pino Dancio en Macquale Idea op de radio. Want het is vandaag een lekker dagje. Dus ik dacht, we pakken er even bij. En over een lekker dagje gesproken, misschien wel jouw kans. Op een prijsie. Het zal toch mooi zijn, vlak voor het weekend nog even keihard in de prijzen vallen. En dat kan hier gewoon. En nog wel het leukste taalspel ooit. Het woordenboekspel.
1: Toch weer, hè?
0: En nu hoor ik je denken, moet ik daarvoor daar een taalnatie zijn of wat dan ook? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. We hebben gewoon een moeilijk woord uit de Vandalen gehaald. En misschien dat jij weet wat de betekenis daarvan is. En we hebben vandaag het muziekpuzzelboek te winnen. Dat is leuk voor vakantie. Het muziekpuzzelboek kun jij winnen als je mee durft te spelen zometeen met het woordenboekspel. Je hoeft maar één woord te appen naar de Radio Veronica app en dat is woordenboekspel. En dan komt dat helemaal goed. Dus app maar even woordenboekspel als je mee wilt spelen. Direct voor jou de nieuwe single van Taylor Swift.

0: Het is vroeg. Heel vroeg.
1: Ja, vraag mij maar waarom. Ik heb er geen verklaring voor.
0: Maar hij staat al lang te stralen via de zendmast.
2: Geniet van het mooie weer. Halli hallo, daar zijn we weer.
0: Ekdom in de morgen van 6 tot 10.

voor. Dat is de nieuwe Taylor Swift. Komt uit de film, hè. En dat heet I Knew It, I Knew You. Zo is wel leuk. We hebben het net even gehad over de uitvaart waar een paaldanseres bij aanwezig was. Heel opmerkelijk, vonden wij. Maar we vroegen ons ook af of jij, de luisteraar, wel eens iets opmerkelijks hebt meegemaakt bij een uitvaart, begrafenis, crematie, wat dan ook. Er komt ongelooflijk veel binnen, dus blijf het doorsturen. We gaan zo meteen even een rondje langs de velden doen, want het is te leuk, het is te veel. Het is

0: woordenboekspel. Het is weer tijd voor het woordenboekspel, waarbij wij toch een heel moeilijk woord uit de vandalen hebben gehaald. En we hebben alle drie een andere omschrijving. En ja, wie van ons drieën spreekt de waarheid? Wij hebben een geweldige kandidaat gevonden. Ja. De komende week is hier het baasje van twee Hongaarse jachthonden aan de telefoon. Lex uit Zaandam.
1: Goedemorgen.
0: Hey, Lex, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Hongaarse jachthonden, ben jij één week de baas van?
1: Ja.
0: Hoe zit dat?
1: Ja, die hebben een oppas nodig omdat baasjes op vakantie gaan. En toen werd er aan mij gedacht. Ik denk, nou, dan ga ik dat doen.
0: En heb je er een enorme kluif aan, om even in de termen te blijven?
1: Nee, dat zijn de ene is 10 en de andere is 11 jaar oud. Dus de rondjes hoeven niet zo heel erg groot te zijn. En dat komt wel goed.
0: Oh, komt goed. Ja. Dat gaat helemaal goed, ik voel het nu al. En ik hoop dat je met je natte neus klaar zit voor het woord van de dag.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Want dit is me doorheen.
1: Ja.
0: Gaan ervoor zitten. Lex, het woord is...
2: Spanjolet.
0: Waar ga je naar vakantie?
2: Spanjolet.
0: Marijke, wat is dat nou weer?
3: Een spanjolet, dat is een enkelbandje. Je ziet het vaak op vakantie met van die schelpjes eraan.
0: Heet dat een...
2: Spanjolet.
3: Ja.
0: Max, wat is het volgens jou?
4: Ja, het is, dit zie je trouwens ook vaak op vakantie. Het is een beetje een nep Spanjaard. Ik weet niet of je dat kent, Geert. Daar gaat dat natuurlijk vaak heen. Maar het is iemand die dan in een café komt en eigenlijk doet alsof hij Spaans is door te zeggen dos cervezas, por favor, en hola.
0: Ja, zit je mij nou belachelijk te maken, ja?
4: Ja, jij bent misschien een halve Spanjolet.
0: Me gustaría pagar la cuenta.
4: Oké. Okay. Nou, dat klonk eigenlijk best overtuigend.
0: Ja, als je het gewoon laag zegt, dan ben je een nep Spanjaard. Jongens, het is iets heel anders. Lex, luister goed. Het is die typische sluiting die je vaak op dubbele deuren ziet, waarmee je beide deuren tegelijkertijd opent en sluit.
4: Van die enkel glasdeuren.
0: Enkel glas.
4: Ja.
1: Tja.
0: Ja, wie heeft gelijk?
1: Nou, zal ik eerlijk zeggen dat ik gewoon weet wat het is. Ik wist het al toen het woord voorbij kwam.
0: Oh joh, je zit gewoon te acteren. Nou, vertel het maar dan.
1: Nou, ja, hebt gelijk, Gerard.
0: Heb ik gelijk?
1: Gerard, jij hebt gelijk.
0: Ik heb gelijk, het is een dubbele deursluiting.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd hoor. Heb ik gelijk.
2: Spanjolet is de typische sluiting die je vaak op dubbele deuren ziet, waarmee je beide deuren tegelijk opent en sluit. Gerard heeft gelijk.
0: Ongelooflijk. Nou Lex, dat is helemaal goed.
1: Mooi.
0: Dat betekent dat jij een mooie prijs in de wacht hebt weten te slepen. Het muziekpuzzelboek.
1: Ik ben heel benieuwd. Lijkt me leuk.
0: Ik hoop dat je daar met al die honden wat tijd voor kan maken. Kom maar goed. En je krijgt ook nog een nuts erbij.
1: Ook nog. Lekker.
0: Ook nog helemaal. Wat een feest. Hè. Veel plezier.
1: Hey, dankjewel.
0: En een goed weekend.
1: Fijne uitzending verder.
0: Dankjewel.
1: Jullie ook.
0: Bye bye. We moeten wakker worden. Hoor maar. Wake up.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja? Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
8: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
8: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvaniams.nl/radio.
10: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
11: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar...

0: kaas. Vers van eigen land. 500 gram, maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 8 uur.
6: Marijke Ketel.
7: Goedemorgen. Een nieuwe vorm van oplichting waar de fraude helpdesk voor waarschuwt. Oplichting via Apple Pay en Google Pay. De techjournalist van RTL Nieuws legt uit hoe het werkt.
8: Cybercriminelen verleiden je eigenlijk om je creditcardgegevens te delen. Met die gegevens kunnen ze een creditcard, jouw creditcard, aan hun Apple of Google Pay toevoegen. En daarmee kunnen ze geld pinnen van jouw rekening.
7: Maar waarom gebeurt dit dan juist nu?
8: Het is sinds kort mogelijk om bij pinautomaten contactloos geld op te nemen. En dat levert mogelijkheden op voor cybercriminelen die opeens met een creditcard ook geld kunnen pinnen.
7: Slachtoffers die zich hebben gemeld zijn soms meer dan 1000 euro kwijt. Japan maakt zich op voor orkaan Bavi. Die wordt gezien als de meest verwoestende in jaren. Vooral de eilanden in het zuidwesten van Japan lopen risico op aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten zijn geannuleerd. Ook Taiwan krijgt te maken met de storm, maar wordt minder zwaar getroffen. De politie heeft in Amsterdam 8 mensen opgepakt na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. Teleurgestelde Marokko-fans gingen de straat op en bekogelden de politie met vuurwerk. In Rotterdam en Utrecht liep het ook uit de hand. In Den Haag zijn zeker 4 mensen opgepakt nadat ze met glas hadden gegooid. En PostNL krijgt vanaf maandag na het weekend 2 dagen om de post te bezorgen. Maar de regels moeten nog soepeler worden, dat vindt het bedrijf. Een bezorgtermijn van 3 dagen zou beter zijn. Daarnaast wil het postbedrijf een flink aantal brievenbussen gaan weghalen. Ze vinden de regels in de postwet te streng en niet meer van deze tijd. Het weer dan. De dag begint in het noorden met wat nevel en mist. Wat grijs. Maar goed, dat gaat zo weg. De zon zal de rest van de dag overal volop schijnen. En het wordt 21 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Ja.
9: Het grijzige verdwijnt langzaam. En 4 vertragingen. Ik lees er gewoon alle 4 even voor. Daar gaan we. Hè. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Marhezen. Er liggen diverse voorwerpen op de weg. Uitkijken daar, 6 minuten. A2 Utrecht en Bos bij Waardenburg, 6 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland. Zij zeggen, dat zal de grenscontrole zijn. Nee, zijn auto met pech. En dat weer, 9 minuten. En de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein voor dat Terbrechtseplein. Ja, 5 minuten.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog 1 keer brullende motoren.
12: Ja, goed.
11: Dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de

0: A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
11: Let's go!
12: Dit is Radio Veronica. Join the club.

0: het slotakkoord van Nena en 99 Luftballons. Jawohl, op vrijdag. Het is 10 juli 2026.
1: Join the club.
0: Goedemorgen.
2: Once again, back to the incredible.
0: 10 juli alweer. Het gaat hard. Vandaag krijgt het zuiden krijgt vakantie, hè? Zomervakantie, het zuiden. Max, jij weet dat soort dingen altijd.
3: Ja, dat klopt. Het zuiden krijgt zomervakantie.
0: Gelukkig, dan heb ik dat bij het juiste eind.
3: Ja, mooi
0: afgekeken. Ja, we raken niet over uitgepraat. Er gaat een video viral op dit moment. Of viraal, om het maar even in Nederlands te zeggen. Van een uitvaart van een echtpaar uit Amsterdam. Uit een bepaalde buurt waar veel rode lampen te zien zijn. En daarbij is een paaldanseres aanwezig. We dachten, wat een goed idee. Een uitvaart met een paaldanseres. Maar we vroegen ook meteen even, wat is nou het meest opmerkelijke wat jij hebt meegemaakt op een begrafenis, uitvaart, wat dan ook. Ja, en dat is nogal wat. Er komen nogal wat dingen binnen. Zo zie ik een appje van Angelo. Die zegt, jaar geleden is mijn stiefvader overleden. Als laatste toast hebben wij een vlugel gedronken op zijn kist. En als bedankje kregen alle gasten een slaatje bij de uitgang.
3: Oh, wow.
0: Een slaatje. Onder het motto, geef maar een slaatje in plaats van een rouwkaartje.
3: Oh, dat vind ik wel
0: dat
3: leuk.
0: Dat is toch wel mooi. Dat is gewoon onverwacht.
3: Ja. Nou, Ronald die zegt, op de uitvaart van een collega werd aan het einde van de dienst zijn favoriete liedje Driving Home for Christmas van Chris Rea gedraaid. Tot iedereen de zaal verlaten had.
0: Dat is mooi zeg.
3: Gek, hè?
0: En Ed zegt, een vriend van mij die had moeder mag ik hier roken op zijn crematielijst gezet.
3: Oh, dat is tijdens een crematie
0: mag
3: toch
0: hier ook is van crematie alweer geinig, ja.
3: Ja, Alexander zegt over muziek gesproken, ik ben net als Max Ajax-fan, dus dan is het best wel zwaar om hand in hand kameraden door de speakers te horen vallen. Dat is janken. Ja, dat is huilen.
0: Oh ja, dit is ook mooi. Regina, de uitvaart van mijn vriendin was in een café en haar kist, daar stond op het bericht met erop de tekst Return to Sender.
3: Oh god.
0: Dat is hetzelfde als dat ik op mijn als grafsteen gewoon gratis parkeren.
3: Ja.
0: Daarop laat zetten. Dat is alweer raar. Nou,
3: Andrea die zegt tijdens de uitvaart van mijn man, dat is heel sneu natuurlijk, maar ik wilde alleen gewoon een bloemstuk op de kist. Maar de uitvaartverzorger die bedacht, de bezoekers moeten gewoon allemaal een witte roos mee. Nou, ze zegt, mijn man was best wel jong overleden. Uiteindelijk kwamen er 1000 gasten op de uitvaart en ongeveer net zoveel witte rozen.
0: 1000 witte rozen? Oh
3: ja,
0: nee!
3: Ja, in de hele wijde omgeving was geen witte roos meer te krijgen, maar de uitvaartverzorger die was de hele tijd in de weer met die emmers voor de rozen. De ene was vol en ze liep weer heen en weer voor een nieuwe emmer. En ze kregen het maar niet geregeld. Emmers die omvielen. Ze zegt, ja, het werd een beetje slapstick. Maar mijn man zou zich rot hebben gelachen.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. En natuurlijk ook een paar audio-appies. Jimmy die studeert.
4: Wij waren op een crematie van een vriend. Zijn vader. En die is helemaal weg van de mondharmonica. En toen dat vrouwtje eigenlijk in een droevig verhaal zat, zei ze uit het niks. En dan komt er nu een stukje muziek van Bassie en Adriaan.
0: Die mondharmonica, die zat in de fietstas natuurlijk.
3: Ja, natuurlijk. Hè.
0: Ja, en Alfons, die werkt bij een uitvaartcentrum. Daar maak je ook wat mee.
5: Ik ben medewerker van crematorium. En ik heb een keertje bij het binnendragen van de kist tsunami moeten opzetten. En dat moest loeihard. Dus het ging op standje 12. Het was het favoriete nummer van de overledene. En de oudjes voorin die vonden het misschien niet zo heel erg gepast. Maar de rest van de zaal stond wel redelijk open voor het idee. En na afloop zei de familie van, leid jij die man even af. Dan stelen we hier de audio-apparatuur. Want dat was wel heel erg vet om zo lekker hard te horen.
0: Nou, daar gaan we. Dit. Tsunami.
3: Hans is 45 jaar geworden.
0: Oh ja, dat is toch verschrikkelijk. Maar wel onverwacht in ieder geval. Er gebeurt wel iets, dat is wel geinig. En ik kan me ook niet voorstellen hoe je reageert als uitvaartondernemer op de vraag, mogen we hier roken? En dat speel je dan af. Of een paaldanser is in uren. Maar iemand die daar wel antwoord op kan geven, die gaan we zo even bellen.

0: gaat de hele ochtend al over hier, bijzondere verzoeken op uitvaart. Er komt zoveel binnen. Mensen maken dingen mee. De aanleiding daarvoor was een paaldanseres op de uitvaart van een ouder echtpaar in Amsterdam. Ze waren een begrip op de Amsterdamse wallen, dus eigenlijk paste het daar perfect. Maar ik kan me voorstellen dat je toch even raar staat te kijken als iemand dit verzoek indient. Dus ja, uitvaartondernemer Ide Hoorn die heeft dit verzoek in ieder geval serieus genomen. Want hij heeft deze uitvaart begeleid. En als het goed is, hebben we hem aan de telefoon. Ide...
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Kijk, André is die.
1: Hi.
0: Ja, Ide, jij bent dus de uitvaartondernemer die de paaldanseres heeft geregeld. Hoe gaat dat bij jullie? Ja. Als dat verzoek binnenkomt, wat doen jullie dan?
1: Nou, allereerst, als ik zo'n verzoek krijg, dan ja, vind ik dat fantastisch natuurlijk. Omdat ik dan denk, ja, het is niet alledaags. Dus ik zat aan tafel bij deze mensen en die gaven aan van, joh, de ouders, die waren de oprichter van deze club. Dus ja, hoe zou jij, wat vind je ervan als daar inderdaad een paal komt te staan in de aula? Ik zei, ja, dat lijkt mij fantastisch en zo passend bij jouw ouders. Dus niks is te gek. Ik heb het verzoek nog nooit gehad, maar ik zeg doen. Ja.
0: En hoe reageerden de mensen in de zaal?
1: Nou, de mensen zaten, op een gegeven moment was daar het slotnummer. En ik moest inderdaad bij de aankondiging vertellen, dames en heren, we zijn aan het slot gekomen. Dadelijk start het laatste muziekstuk. Die gaan we met z'n allen volledig afluisteren. En aansluitend nodig ik jullie uit voor de koffiekamer. Ja. De mensen hadden dus geen idee dat op dat moment er dus iemand naar voren zou komen voor de slotact, zeg maar. En zo geschiedde. Ja, mensen vonden het fantastisch. En eigenlijk ook zo passend bij dit echtpaar. Want eigenlijk was ook niet een mooier afscheid, of in ieder geval de afsluiting van het afscheid, denkbaar dan deze paaldanseres. Ja.
0: Het is ongelooflijk. Ja, ik merk dat het is toch een andere beleving geworden. Hè? De uitvaart en de business is voor jou natuurlijk ook compleet anders. Het is een soort van greatest hits die je tegenwoordig krijgt van iemands leven.
1: Ja, yes. Kan wel. Kijk, en elke keer weer kijk je naar wat past bij de persoon die is overleden. Dat hoeft natuurlijk niet altijd heel groot of inderdaad met een act te zijn. Maar in dit geval, bij dit echtpaar zou het eigenlijk eerder gek zijn geweest als daar niet een slotact was met een paaldanseres. Omdat de club nog steeds is nog steeds van die familie. Is een begrip op de wallen. Dus geen wonder dat dit voorbij moest komen bij de uitvaart. Uitvaarten eigenlijk, ja.
0: Is dat, ja. Dit was geen geval dat je Mieke Telkamp met koffie en cake. Dit werd anders.
1: Waarheen, waarvoor? Dit werd heel anders. Ja, en ik denk ook wel dat de mensen die bij deze uitvaart in de zaal hebben gezeten, zullen ook niet een uitvaart meemaken, die dat gaat overtreffen. En niet dat het overtroffen hoeft te worden, maar ik zelf denk ook wel eens van, goh, wat bijzonder dat je als uitvaartverzorger dit dan mag organiseren en dat dit mijn werk is. Dus ik zat ook in die zaal te genieten eigenlijk van het feit
0: dat
1: dit is wat ik voor mijn werk mag doen.
0: Paaldans act even, dat is toch niet alledaags.
1: Nee, dat is dan je werkdag. Ja,
0: ja precies. Nog een leuke werkdag gehad.
1: En nogmaals zo passend bij deze mensen. En zij kijken er ook met heel veel plezier op terug, hoor. En denken van, ja, dit is het allermooiste wat we hebben kunnen doen voor mijn ouders. En daar gaat het om. Je kijkt elke keer weer van wat past bij de nabestaanden en hoe stond de overledene in het leven. En dan ontstaat dit.
0: Ik ben wel benieuwd, wat heb je nog meer aan opvallende dingen meegemaakt de laatste tijd?
1: Zoals dat een jonge kerel die kwam te overlijden en zijn vrienden die wilden een feestje organiseren na zijn uitvaart. Een soort van party voor hem. Ja. Dus ik zei, goh, dus dan is er na zijn uitvaart een feestje waar hij dus niet zelf bij is. Met andere woorden, waarom doen we het niet andersom? En komt daar een technofeestje waar zijn kist komt te staan en waar hij dus onderdeel is van het feestje. Ja. En zo geschiedde. Dus daar was dan echt een technoparty met hem. Centraal.
0: Hey,
1: dus dat vond ik een heel mooi en bijzonder verzoek.
0: Ik vind het fantastisch.
2: Voor hem was het Silent Disco, maar het was verder.
0: Ja, voor de zaal niet.
1: Voor de rest van de zaal zeker niet. Dus er werd ook gewoon gedanst en zijn favoriete muziek werd gedraaid. En kijk, en dan denk ik, ja, dat is toch eigenlijk waar het om gaat. En je kijkt, oké, wat past bij die persoon? In dit geval was het de technoparty. Weet je, hoe bijzonder is het dat je dit dan kan organiseren met een vriendengroep? En ik had pas alleen een jonge dame op het strand. Zij was hield van het strand. Dus in een strandpaviljoen met een goede borrel en aankomst met paard en wagen. Weet je, dus dat paste weer heel erg bij haar. Maar ik heb ook niet zo heel lang geleden een uitvaart georganiseerd van een oma van 98. Dat was gewoon in de aula. Allereerst nog een kerk en aansluitend een begrafenis. Ja, dat past er weer bij die dame. Dus ja, het mooie van mijn vak is dat we elke keer kijken, oké, wie mogen we bijstaan en hoe doen we dus eer aan de persoon om wie het draait.
0: En hoe zit het bij jou? Stel de rare vraag trouwens. Stel, jij overlijdt binnenkort. Dat verzeg ik nooit.
2: Ja, we doen het even afkloppen.
0: Ja, even afkloppen.
1: Ik ben aan het kloppen hier al. Ja.
0: Heb je dan zelf ook een gek verzoek? Of wordt het gewoon toch Mieke Telkamp?
1: Ja. Toch niet. Geen van mij. Nou ja, geen gek verzoek. En zeker geen Mieke. Lekker thuis. Gewoon, we hebben een heel fijn huis. Gewoon hier. Mij in de woonkamer. En een muziekje erbij. Goede cateraar. En gewoon fijn. Zonder te veel poespas. Gewoon gezellig. Oh, leuk. Dus het verjaardag wordt dan even anders.
0: Je laat je nog lang niet kisten, hè?
1: Zeker niet.
0: Nee,
1: zeker
0: dat duurt nog heel lang.
1: Van plan.
0: Toch
1: heel lang, heel lang.
0: Fijn om je even gesproken te hebben, Ide. En ik wens jou een... ik hoop dat je vandaag ook weer een hele verrassende dag tegemoet gaat.
1: Heel veel dank. Ik laat me verrassen. Dankjewel voor dit gesprek.
0: Alles behalve een dode boel. Okay.

0: mag niet dubbel zijn. Hadden wij net ideale telefoon, uitvaartondernemer. En ik krijg een appje van Mel, die zegt, nou ja, go your own way. Dit werd gedraaid als laatste nummer op de begrafenis van de oom van mijn vrouw. Stom mogelijke toeval. You can go your own way.
1: Zing!
0: Ja, dat wel. En zometeen tijd voor jouw kans om €150 bij elkaar te zingen in Zing naar de Ping. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf kwalificeren om mee te mogen doen. En dat doe je door dit af te zingen naar de Ping.
2: Always believe in your soul. You've got the power to know. You're indestructible.
0: Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. En wellicht kun je meedoen. Zal ik hem nog één keer?
3: Ja,

0: moeten doen zijn. Spenno Ballet. Nou, laat me weten. Zing het in en stuur het via de app. Misschien spelen we zometeen met jou. Zing naar de ping, wat leuk. Maar eerst komt het nieuws eraan van 8:30. Wat zit daar allemaal in?
1: Een orkaan onderweg naar Japan. En wat als je een kameel cadeau krijgt?
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
3: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
4: Kippie.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Verkeer met een extreem rustige ochtendspits. Het is namelijk vrijdag. Er staat er 1A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Leende 12 minuten. 8:40. Het allerheetste nieuws van Marijke Ketel.
11: Goedemorgen. Japan maakt zich op voor orkaan Bavi. Die wordt gezien als de meest verwoestende in jaren. Vooral de eilanden in het zuidwesten van Japan lopen risico op aardverschuiving en overstromingen. Tientallen vluchten zijn inmiddels geannuleerd. En ook Taiwan krijgt te maken met de storm, maar die wordt minder zwaar getroffen. De politie in Amsterdam en Den Haag heeft na de verloren WK-wedstrijd van Marokko een paar mensen opgepakt die aan het rellen waren geslagen. En ook moesten er mee ingrijpen in meerdere steden. In Arnhem zou een man een paar keer naar buiten hebben geschoten, buiten een huis, melden Gelderse media. De politie hield hem aan in zijn woning en er lag ook een luchtdrukwapen. Over wapens gesproken. Gisteren was het groot in het nieuws dat bij de NAVO-top meerdere wereldleiders een revolver hebben gekregen.
10: Een revolver.
11: Van president Erdogan met de namen erin gegraveerd. Daar zijn natuurlijk al wel wat gefronste wenkbrauwen over, want het is een wat omstreden cadeautje misschien.
12: Ja, ik vraag me echt af hoe Jette daarnaar gekeken heeft toen hij het in ontvangst nam.
11: Dat vraag ik me ook af.
13: Wat is dit nou weer?
12: Thanks, man.
11: Ja, en de premier van België kwam pas hierachter, hè. Leuk. Dat is ook weer zoiets. Maar ook met de namen erin gegraveerd, hij heeft hem uiteindelijk daar gelaten, Jette. Die heeft hem niet meer in zijn bezit, want het is natuurlijk ook verboden. Maar de Telegraaf is vanmorgen gedoken in wat andere omstreden cadeautjes aan de wereldtop. Ik heb even wat voorbeelden meegenomen. Oh. Zo is er ooit aan François Hollande een levende kameel gegeven.
10: Een levende kameel?
11: Een levende kameel. Maar die had zoiets van, ja, ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat ik hiermee moet. Dus die heeft de kameel in Mali gelaten en daar is de kameel opgegeten.
10: Wat? Ja, ze hebben hem gewoon daar opgegeten.
11: Ze hebben uiteindelijk gedacht van, nou ja, als je hem hier toch laat.
10: Uit beleefdheid hebben we hem maar opgegeten.
11: Ja, dankbaarheid. Dat is wel een beetje verdrietig. Jan-Peter Balkenende heeft ook een bijzonder cadeautje gekregen met wat ongewilde gasten erop. Die kreeg namelijk een enorm tapijt met zijn hoofd erop.
10: Wauw, wat een goed idee. Ja, dat wil jij wel, hè, Geer? Nee, met zijn hoofd erop wil ik in mijn kamer leggen. Geweldig.
11: Die had ook bij thuiskomst een onverwacht cadeautje, want er zaten allemaal mieren in.
10: Oh, dat is niet aardig.
11: Dat is helemaal niet aardig.
10: Krijg je tapijt zitten er mieren in.
11: Helemaal niet aardig. Er zijn ook een keer panda's gegeven. Ja, ik zou eerlijk gezegd ook niet weten wat ik met levende dieren moet. Het is allemaal een beetje symbolisch, hè?
12: Je moet een gegeven panda natuurlijk nooit in de
10: bek schijten. Nee.
11: Zo is het natuurlijk ook maar weer net. Iets wat jullie op het wensenlijstje zouden hebben staan als je...
10: Nou, zo'n tapijt lijkt me wel wat.
11: Tapijt met jouw hoofd.
10: Ja, een bak goudvissen. Gewoon leuk.
11: Een bak goudvissen. Kijk, nou, wat leuk. Kijk wat voor jullie kan doen. Het weer nog. De dag begint in het noorden met lage wolken. Lokaal ook wat nevel en mist. Maar die grijzigheid, ik gooi hem er nog maar een keer in. Die gaat zo meteen...
10: Grijzigheid gaat eruit, jongens.
11: Met een heerlijke benaming. Die verdwijnt straks en dan wordt het 21 tot 30.

0: Vlak voor het weekend, The Whispers en It's a Love Thing.
1: Zing!
0: En het is weer tijd voor Zing naar de Ping. We spelen drie rondes en elke ronde is goed voor €50. In totaal dus €150 te verdienen. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het fout of een complete blackout, ja, dan ben je je geld kwijt. Maar krijg je altijd een troostprijs in de vorm van de act van de morgen, Kurkentrekker! Die ligt verdomd lekker in de hand. En vandaag spelen we het met Lydia uit Opdam. Hallo Lydia.
2: Goedemorgen Gerard.
0: Goedemorgen. Een vrij weekend.
2: Uiteraard, oh. Ja. Dat heb je af en toe nodig.
0: En dat met dit weer?
2: Ja, wat een straf, hè?
0: Wat een straf, zeg. Wat gaat er gebeuren?
2: Nou, ik ga vanmiddag gezellig even naar Horen met mijn dochter. Dan gaan we even gezellig een verlaten moederdaglunch nuttigen.
0: Kijk aan.
2: Dus we gaan lekker in Horen op het terras zitten.
0: Nou, dat is wel heel verlaat moederdag genomen dan.
2: Nou, dat maakt niet uit. Soms moet je dat een beetje, wat in het vat zit, verzuurt niet, zeggen we dan.
0: Zeker.
2: Kijk.
0: Ook je karmijn.
2: Nee.
0: Het fijne is dat jij hebt gezongen voor ons. Je moest namelijk dit afzingen om mee te kunnen doen. En dat hebben heel veel mensen gedaan. Oh,

0: 1.
1: Oeh, dat zat iets heel apart. Oh,
2: wat schattig.
1: Oh, heel schattig was dat.
3: Ik was het niet.
1: Dat was jij niet, want jij deed dit.
4: Always believe in you are gold.
1: Ja, goud. Nou, Lydia, zit je goed?
3: Ik sta goed, ja.
1: Je staat ook, dat vind ik ook goed. Dan gaan we beginnen. Voor 50 euro zing.

0: Nou.
1: Gewoon.
0: Ik heb echt geen idee. Wat hij daar zingt.
1: Gewoon de woorden vergeten.
0: Nou, ik heb echt geen idee.
2: Och, ben je gewoon vergeten?
1: Gewoon vergeten, gewoon de woorden gewoon vergeten. Gewoon, ik zingen het gewoon letterlijk voor.
0: Gewoon heel.
1: Ik laat het nog één keer horen, komt hij uit.
3: Het

0: Wat een ellende.
1: Dat een ellende, zeg. Och, och, och. Wat een blikleggen. Maar het maakt niet uit. Je gaat lunchen vanmiddag met je dochter.
0: Nu al zin in. En het ontbijt moet
1: nog
0: komen.
1: Het ontbijt moet nog komen. Nou, dan heb ik goed nieuws, want je krijgt ook nog een egg door in de morgen. Kurkentrekker!
0: Joehoe!
1: Dan wist ik je heel veel plezier. Dan moeten we Chasing Cars maar draaien, want ja, daar ging het mis.
0: Ja, ik zou het doen, maar het is een prachtig liedje.
1: Prachtig. Je gaat nooit meer vergeten wat ze daar zingen. Dat ga je nooit

Mooie. Hartje zomer en ik zit met kippenvel. Zo mooi vind ik dit, zegt William aan de app. Misschien komt het ook omdat de band Snow Patrol heet. Het was helaas voor Lydia niet gelukt met het afzingen van deze, maar dan moet je hem wel even draaien en dan vergeet je het nooit meer. Chasing Cars. Het is vrijdagochtend. 8:45 geweest. Ja.

0: is het toch tijd om even de dokter tevoorschijn te halen. Want er zijn vast wel heel veel mensen met een noodgeval. Een muzieknoodgeval. Heb jij er ook zo een? Niet mee blijven rondlopen, want we kennen er gewoon helpen. De Dokter Poppraktijk is altijd, altijd open. Je moet hem alleen even zien te vinden op radioveronica.nl. En Menno Bos, die hebben we met een probleem aan de telefoon. Menno, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vanuit Parijs.
1: Parijs ontwaakt.
0: Och, jongens, Paris. Oh, daar heb je. Hoe is de sfeer? Want Frankrijk heeft gewonnen.
1: Zeker, zeker. Ja, we hebben gisteravond even gekeken bij de Eiffeltoren.
0: Ja.
1: Ik denk, daar is vast een fanplein of een groot scherm. Maar dat viel een beetje tegen. Oh. Dus we eindigden in een kleine bistro.
0: Bistro.
1: En daar hebben we de wedstrijd gezien.
0: Oké. En een goede sfeer, begrijp ik, want ja.
1: Goede sfeer, ja. Fanatieke Fransen en, een terechte overwinning.
0: En alle winkels waren afgezet ook, hè?
1: Klopt. Champs-Élysées was dicht. We konden terug ook niet meer met de metro. Dus het werd een uur.
0: Oké, dus dat we je nu aan de lijn hebben is eigenlijk een godswonder.
1: Ja. Nou ja, we hebben het gered inderdaad. We moesten nog een stukje, maar het is gelukt.
0: Wat mooi is, Menno, jij stuurde ons een filmpje. En dan moesten we heel goed luisteren, want op de achtergrond klinkt iets en dat zoek ik. Maar je hebt het ook nog even voor ons ingezongen, hè?
1: Klopt.
0: Een beachvolleybal toernooi en daar werd de nummer gedraaid.
1: Nee, het was een beachsoccer toernooi van mijn zoon.
0: Ja.
1: Afgelopen weekend in Hargen aan Zee. En ik was de coach en de wisselspelers gingen behoorlijk los op dit deuntje. En dan blijft het toch in je hoofd hangen. Ja. Ik denk, Soundhound kon het niet pakken door de wind. Ja, dan ga ik Dr. Pop bellen.
0: Ja, dan moet je bij de Human Shazam zijn. Nou, je hebt het voor ons ingezongen, maar wat je zoekt is dit.
2: Tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun.
0: Ja, goed ingezongen hoor.
1: Er wordt ook niet in gezongen en er is ook nog een gong in.
0: Ook wel, ook nog. Jij hebt in ieder geval overtuigend ingezongen.
1: Ja, ik hoor het.
0: Zou het dit kunnen zijn?
1: Ja, dat is hem.
0: Is dit hem, ja.
1: Ja. Hoe komen ze dan?
0: Het is toch, nou, je pannenbomen schieten uit de... radio. Nou, Menno!
1: Jezus.
0: Schrijf op.
1: Kan het uit mijn hoofd?
0: Ja, precies. Nee, nu, je moet hem horen om hem uit je hoofd te krijgen, heb ik wel eens begrepen. Het gaat om 9 toes. Dat zijn 9 tenen. Dan is er 1 te weinig eigenlijk. En dan moet je de Carl Cox remix hebben van het nummer Finder.
1: Carl Cox remix. Helemaal bedankt.
0: En die Finder ben ik dan.
1: Ja, bedankt.
0: Graag gedaan en ik ga hem draaien ook.
1: Yes, leuk.
0: Fijne vakantie, Menno.
1: Ja, gaat lukken. Dank.

0: tropische verrassing op de vrijdagochtend. Gezocht door Menno.
1: Tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun.
0: Mooi omschreven. Goeie tekst ook. Ja, kan niet anders zeggen. Het was de Carl Cox remix van Finder. Het was van Nine Toes.
2: En er was nog iemand blij mee trouwens. Dat is Pieter Remmelswaal. Die zegt, ik luister al jaren naar Veronica, maar dit is de eerste keer dat ik Carl Cox hoor. Nice.
0: Eerste keer Carl Cox. Ja, die had dat gedacht. Die werd gezocht. Zocht jij ook iets? Dat kan, hè? Dat je iets zoekt. Maar dan heb ik het vooral over muzikale noodgevallen. Laat maar weten, Dr. Poppraktijk is altijd geopend via radioveronica.nl. Zometeen na 9 uur over goede muziek gesproken, duiken wij weer in iemand zijn stemlijstje in de top 3000 uur.
3: Uit onderzoek van het ON-RIVM blijkt dat Nederlanders steeds vroeger beginnen aan de vrijdagmiddagborrel. De meest genoemde reden hiervoor is het radioprogramma van Gerard Ekdom en Rob Stenders.
4: Ook met een vliegende start je weekend in? Luister naar Stenders en Ekdom.
5: Toptalenten.
4: Vanmiddag vanaf 2 uur op Radio Veronica.
6: Veronica. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Hey.
10: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
10: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
11: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
13: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: vakantiebeleving.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
4: Oh
3: je. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee.
11: Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elf voor aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandvoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: optreden, net zoals in Rotterdam en Den Haag, waar ook mensen werden aangehouden. De politie in Utrecht zegt dat het daar relatief rustig was, op wat vuurwerk en een brandje na. En het gaat goed met de Franse sterspeler Kylian Mbappé, ondanks zijn wissel in de WK-kwartfinale tegen Marokko. Hij kreeg een tik op zijn enkel en daarom werd hij gewisseld. Maar ik ben in orde, dat zegt de Mbappé. Frankrijk won met 2-0, ook al miste Mbappé een strafschop. Het weer dan, het is nu nog wat grijs op sommige plekken, maar dat grijzige gevoel, de wolken, de nevigheid, verdwijnt straks.
1: Komt de kleurspoeling aan.
0: Nou, zeker. Beetje gelig, hè? Goudgeel.
1: Goudgeel.
0: Goudgeel kleurspoeling.
1: Niemand ziet het.
0: Van de zon gaat volop schijnen en het wordt tussen de 21 en de 30 graden.
1: Dankjewel. En er staan 4 hele vertragingen. Nou, laten we eens even doornemen dan. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland. Dat is een Duitse grenscontrole. Het is 9 uur geweest. Daar staan ze ineens, hè, met de snorren. 6 minuten. De A16 Breda-Rotterdam bij Schavendeel. 10 minuten. A37 knooppunt Holsloot Meppen. Oh, bij de Duitse grens ook weer. 5 minuten. En de A76 Geleen-Keulen bij de Duitse grens. Oh, het is de weg afgesloten. 6 minuten.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: autohuur.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater... Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
8: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Even bollen. Iedereen.

0: prijs. 18 plus, speelbewust.
1: Ja? Serieus?
2: Oh, wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
4: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus speelbewust.
6: Let's go!
7: Dit is Radio Veronica.
6: Gerard Ekdom.
8: Dit is Veronica.
6: Radio Veronica.
7: Het top 3000 uur.

0: Jay-Z en Alicia Keys, The Empire State of Mind.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Rosanne uit Berkel en Roderijs. Hallo Rosanne.
3: Hoi.
0: Oi, oi, oi. Welkom in het top 3000 uur. Je bent 15 jaar.
3: Dankjewel, ja.
0: En was dit de eerste keer dat je had gestemd?
3: Dat volgens mij de tweede keer.
0: Oh, je tweede keer al? Oh, je bent gewoon al een ervaren stemster, ben jij. Wat
3: zeker.
0: Leuk. En vind je het leuk om te stemmen?
3: Ja, ik vind het altijd wel leuk om te stemmen.
0: Vind je het lastig?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Je wist eigenlijk heel snel, oké, dat en dat moet er allemaal in. Want je bent 15, maar je hebt dan Empire State of Mind. Maar je hebt bijvoorbeeld ook ABBA heb je in je lijst met Money, Money, Money. Waarom heb je die er dan in bijvoorbeeld?
3: Ja, ik ben door mijn ouders gewoon heel erg opgegroeid met de wat oudere muzieksmaak, met de jaren 80 en zo. En ik ben er zelf ook echt gewoon fan van.
0: Wat leuk. Nou ja, het is een heel breed assortiment aan platen geworden. Want ik heb er nu een klaarstaan. Je hebt ook Toto in je lijst.
3: Ja, klopt.
0: Is dat ook van je ouders?
3: Ja, zeker.
0: Maar je hebt gewoon die plaat zo stiekem meegenomen naar je eigen zolderkamer. Je dacht, vind ik ook goed.
3: Ja.
0: Zie je wel. Nou, leuk hoor, Rosanne. Tof dat je hebt gestemd. En we gaan vandaag, is jouw lijst centraal hier.
3: Nou, leuk, dankjewel.
0: En staat centraal. Ik wens jou heel veel plezier en een goed weekend vast, hè.
3: Dankjewel.
0: Dag, Rosanne.
3: Doeg.
0: Het is toch raar, waarom stemt ze nou op Rosanna van Toto? Hoe zou dat dan komen?

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Meer niet?
0: And you let her go.
1: Oh ja, ga maar afwachten of hij echt doorgaat. Hè? Maar het was Passenger. Hij scoorde hier een ongelofelijke nummer 1 dit mee. Let her go. En wat een aardige man is die Passenger. En daarvoor uit het lijstje van Rosanne. Het kan geen toeval zijn. Dat je dan gaat voor Toto met Rosanna. Dat is logisch toch?

0: Kijkers, Mink de Vee. Graciado corazón.
1: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
15: Kippie.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Hallo Veronica, verkeer met 5 vertragingen, laat ik de 3 noemen. A4 Den Haag Amsterdam bij Schiphol door een te hoog voertuig. Oh nee, 9 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. Ja hoor, 11 minuten. En nog zo'n probleem op de A37 knooppunt Holsloot-Meppen. Bij de Duitse grens is dat 8 minuten vertraging.
1: Dit is Radio Veronica.

Adele. Steekt weer een regenbui in de hands. En dat kunnen we wel stellen als ik weer berichten de komende dagen zie. Set fire to the rain. En daarvoor het was Genesis. En inderdaad, I Can Dance. Die gasten weten ook alles. Het is de top 3000 uur. Het is Radio Veronica. En het wordt misschien wel plaatselijk 30 graden. Dus ik dacht, we doen deze maar even van de Power Station. Some like it hot. We want

toppie van ABBA hier. Money, money, money. En daarvoor de Power Station met de stem van Robert Palmer erin inderdaad. Some like it hot. Top 3000 uur vandaag van Rosannes. Is 15 jaar, Berkel en Roderijs. En het is een heel gevaarlijk...

0: en Avicii.
1: Top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Is alweer voorbij, hoor. Sky Full of Stars. Hartelijk dank, Rosanne uit Berkel en Roderijs. 15 jaar oud heeft... dit was haar lijstje. Haar lijstje stond centraal dit uur. Top 3000 uur. En als je dat wilt doen, samenstellen kan al, hè, via de site radioveronica.nl. En misschien dat we binnenkort uit jouw lijstje gaan putten. Zometeen is Marisa hier. Wij spreken elkaar straks na tweeën, voor een nieuwe Stenders en Ekdom. En ik draai er nog eentje voor je van de Steve Miller Band. Abracadabra.

0: En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl. Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
10: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 10 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. De fraudehelpdesk waarschuwt voor een nieuw soort oplichting via Apple Pay of Google Pay. RTL Nieuws schrijft dat ze je creditcardgegevens ontfutselen en dat dan gebruiken om contactloos in de winkel te pinnen. Criminelen doen dat. Zo zijn al duizenden euro's ontfutseld. De techjournalist van RTL Nieuws legt uit waarom het juist nu gebeurt.
21: Het is sinds kort mogelijk om bij pinautomaten contactloos geld op te nemen. En dat levert mogelijkheden op voor cybercriminelen die opeens met een creditcard ook geld kunnen pinnen.

0: Van vandaag houdt de coronacommissie een zomerstop. Het weer dan, de zon schijnt volop vandaag. De temperatuur gaat flink oplopen. Vanmiddag op grote schaal 28 tot 32 graden. In het noorden van het land is het ietsje koeler.
1: Marijke, mag ik je hartelijk bedanken?
0: Hey, heel graag gedaan.
1: Hartelijk bedankt. Hey, een fijn weekend, hè?
0: Ja, jij ook.
1: Je hebt een leuk plan morgen?
0: Ja, ik ga aan de rosé.
1: Je hebt een rosé day.
0: Rosé day, ja.
1: Dat is, ik heb meestal chardonnay days, maar je hebt een rosé day. Dat is, ja, fantastisch. Heel veel plezier.
0: Dankjewel.
1: Dan op Radio Veronica, verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen op dit moment. We beginnen bij de A7, Westerbroek-Bremen. Bij Oudeschans, daar doe je er 9 minuten extra over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk 22. En de laatste, de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Bij het Vaanplein, ja, iets met een te hoog voertuig. En dat gaat je 12 minuten extra reistijd kosten.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Het is big sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
9: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt. Wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet. Iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK deals van Delta. 1 giga glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Veronica.
1: Dit is Radio Veronica.
0: Radio Veronica.
2: Do you have music?
1: Ja.
0: De beste muziek aller tijden.
1: Veronica.

Ja, kijk maar uit, hè. Ze lacht misschien wel lief, maar ze verslindt je met huid en haar. Maneater, Hall & Oates. Goedemorgen. Het zijn de laatste loodjes van de week. Je bent bij Radio Veronica. Het station dat je soepel door de laatste werkdag van de week laat vliegen. Het Manu Chao. 12 de la noche.

Styles en American Girls. Die roepen de hele dag, oh my god. En die drinken een halve liter milkshake als ontbijt. Wat ik zo bijzonder vind aan het liedje, is dat het eigenlijk geen liedje is. Het is gewoon meer een vibe, hè? Het is, ja, weet je, natuurlijk, het is een liedje. Maar wat vooral centraal staat, is het gevoel dat je eraan overhoudt. En dat is gewoon even lekker terugschakelen naar de tweede versnelling. Lekker even chillen, bijkomen en je vooral verheugen op dat weekend. Ja, misschien ga je wel leuke dingen doen dit weekend. Ga je de liefde van je leven ontmoeten, dan is dit misschien een goede plaats ook.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
6: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
5: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
8: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
7: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
13: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
14: Kippie.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
16: Bijna 10:30, Radio Veronica, daar luister je naar. En ik heb voor jou de verkeersinformatie door Flitsmeister. 12 vertragingen, dit zijn de langste 3. De A7 Westerbroek-Bremen bij Oudeschans, daar is de weg afgesloten. Je doet daar 16 minuten extra over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk, daar moet je 18 minuten geduld hebben. En tenslotte de A67 Venlo-Eindhoven bij Zomeren, een vertraging van 13 minuten.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Gerard Ekdom.
17: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
18: En nu,
17: Marissa, met

Want wel stapavond voor je. Was je in een club die de G-Spot heet en heb je daar je crush ontmoet en Jennifer Page gehoord. Goedemorgen, het is Radio Veronica. Deze week kans op weekendtickets voor de Zwarte Cross. En zometeen een speciale verschijning van een artiest met een wel heel vreemde wc

Post Malone bij Radio Veronica. Ja, de man die heeft inmiddels al $40.000 betaald aan een heel bijzondere hobby. En dat is online winkelen terwijl hij op de wc zit. Ja, weet je wel, van broek op de enkels en shoppen maar. Lekker naar eBay, lekker naar Amazon. Ja, de man schijnt werkelijk alles te kopen dat los en vast zit. En dat heeft hem al een flinke duit gekost. Ik denk, dit is eigenlijk gewoon een gevalletje van de grote boodschap doen en ondertussen ook wat boodschappen doen. Maar ja, het is wel heel effectief, hè?

echte rock royalty. Je hoorde Queen bij Veronica. En a crazy little thing called love. Grappig feitje over Freddie Mercury. Hij had meer katten dan vrienden. Dat is echt waar. Het zijn de hits van Veronica. Liedje voor liedje dichterbij een splinternieuw weekend. Met Fats and Small en Turn Around.

eens even om. Zie je dat? Het is het weekend. Ja, dat is lekker, hè? Het weekend dat staat voor de deur. Turnaround, Radio Veronica van Fats and Small. Zometeen deze heerlijke hit van...

0: muziek uit de 80's. Ieder weekend op Radio Veronica. Veronica. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
10: Goedemorgen.
11: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
10: Mm.
11: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
13: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
0: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel.
10: Justitieminister Van Wil vindt het wel meevallen hoe de Marokko-fans zich gedroegen na de uitschakeling op het WK. Het is niet al te erg uit de hand gelopen, hoewel de inzet van de ME in een paar steden niet nodig moet zijn, zegt hij. In Den Haag, Amsterdam en Rotterdam werd de politie bekogeld en werden mensen opgepakt. De autoriteiten in Spanje houden er rekening mee dat veel slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden uit het buitenland komen. Er zijn 11 doden en 19 vermisten. 4 slachtoffers zaten in een auto en omdat het stuur aan de rechterkant zat, zijn het misschien Britten. Er zijn nog geen meldingen over Nederlandse slachtoffers. Oud-voorzitter Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland vindt dat de ondernemer er niet zo toe doet in coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat volksgezondheid een grote economisch probleem voorrang kregen. Ze zitten nog steeds met de coronaschulden, zei Willemsen. En een man uit Waalwijk is opgepakt. Hij zou op grote schaal hebben gesjoemeld met auto's. De man heeft een autobedrijf en rommelde met de BTW als hij wagens in Duitsland kocht of verkocht. De Fiat heeft zijn huis en bedrijf doorzocht en 11 plekken in Duitsland laten onderzoeken. En dan nog het weer. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden.
16: Nou, dankjewel Joost. Heb je weer lekker geregeld, jongen.
10: Graag gedaan, hoor.
16: Goed weekend. Dat het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. A7 Westerbroek-Bremen bij Oudeschans. Daar is de weg afgesloten. 20 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar. Dat doe je er 19 minuten extra over. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen bij Kunderberg. De weg is daar afgesloten. De komdoor grenscontrole en de vertraging daar is 12 minuten. Er zijn natuurlijk nog meer vertragingen. Die zijn allemaal een stuk korter dan deze.

0: verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

0: Gelukkige toer.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.

lekker de voetjes in het zand. En een glaasje rum erbij en dan gezellig naar een begrafenis. Ja, dat rijdt natuurlijk voor geen meter. Maar dat is wel hoe ze het doen in het Caribisch gebied, hè? Lekker een beetje party maggen om het leven van de overledenen te vieren. Nou, George Ezra, die zag dat, die schreef er deze hit over. Green, green grass bij Veronica. En Wes, dus hopelijk is je radio à la...

als je dit weekend nog verzeild raakt in een kus met je toekomstige levenspartner, dan zou dit natuurlijk wel een mooie soundtrack zijn. Bluff samen met Gijken en Zoutalanden. Ja, het is vakantietijd en dan laten we ons natuurlijk lekker weer vertroetelen in een mooi hotel. Maar loopt die kamer wel even na, hè, die hotelkamer voor vertrek, als je je koffer hebt ingepakt. Want gasten in hotels, nou, die schijnen dus echt de gekste dingen achter te laten. Er is laatst eens onderzoek naar gedaan. Mensen laten natuurlijk vaak dingen achter als een föhn en natuurlijk ook hun telefoonlader. Maar ze komen ook wel eens bijzondere dingen tegen, zoals een dure Rolex, een autoband en zelfs twee complete beengipsen. Hoe dan? Ik was even aan het bedenken wat ik ooit heb achtergelaten in een hotelkamer. Ik ben een keer mijn krultang vergeten. En dan kwam ik een uur later al achter, hoor. Toen belde ik het hotel. Ik zei, oh, mijn krultang vergeten. Nee hoor, mevrouw, we hebben niks gevonden. Nee, nee.

0: met één been in het weekend. En Terrence Trent D'Arby, If You Let Me Stay. Ja, zometeen gaan we lekker back to the 90s met deze banger.
1: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De prijsfavorieten van

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Odido. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. En profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Het is precies 11:30. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. 28 vertragingen, dit zijn de langste drie. De A7 Westerbroek-Bremen bij Oudeschans, daar is de weg afgesloten. Dat komt door een grenscontrole. Je moet daar wel even geduld hebben hoor. 26 minuten om precies te zijn. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar, een vertraging van 25 minuten. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen-Kundeberg, ook een grenscontrole. 23 minuten extra.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
5: En nu
4: Marissa. Met de

To Be With You Again. En we gingen naar level 42. Ja. Ik heb gisteravond het weekend alvast ingeluid met een hele berg vriendinnen. En een lekker glaasje wijn erbij op het terras. Nou, dat was dus echt supergezellig. En er moet er dan toch altijd op een of andere manier iemand zijn die iets met die sfeer probeert te doen, hè? In dit geval kwam er ineens een buurman van een van de dames langs. En wij zitten net te proosten, zegt hij. Ja, weten jullie eigenlijk wel dat elk glas wijn je leven met 5 minuten verkort? Ja, dan schrik je toch wel eventjes. Dus wij gingen rekenen. En nou ja, ik schrok wel van wat ik zag, hoor. Bleek dat ik in 1844 al ben overleden. Ja, het is super jammer natuurlijk. Radio Veronica. Doe eens fancy.

collectant hier in Nederland. Supertramp met Give a Little Bit. Oh, er komen echt zoveel leuke berichten binnen. Bijvoorbeeld deze van Xander, die zegt... Hey Maries, ik heb je aanstaan en als ik jouw stem hoor... dan krijg ik helemaal zin in het weekend. Nou, dat is toch eens een leuk compliment. Hij zegt, morgen ga ik naar North Sea Jazz... en zondag naar André Rieu in Maastricht... met een heel arrangement. Eten, drinken, het wordt een topweekend... en maandag een dagje vrij. Nou, dat klinkt echt als een goddelijk weekend, Xander. Ga er lekker van genieten. En geniet vooral niet met mate. Melsie zegt, hey Marisa, mijn fietje is met haar vriendinnen naar Berlijn met de trein. Voor het eerst alleen op vakantie. En ik vind het geweldig. Nou, dat vind ik nog eens een goede instelling. Ja, Mels heeft een dochter, die heet Fietje. En ik heb toevallig ook een dochter die Fie heet. Fietje is dat natuurlijk ook. Dus dat schept altijd een band, hè. Nou, Mels, het zou zomaar kunnen zijn dat je er toch nog een beetje kan missen. Dus sterkte daarmee, mocht dat gebeuren. Dennis die zegt, wij willen alle DJ's van Veronica bedanken... voor de geweldige muziek tijdens onze rit van Berkel en Roderijs... naar San Antonio de Cologne. We zijn aangekomen op onze bestemming veilig. Vind ik altijd fijn, hè. Als jij op vakantie gaat, laat ook maar even weten dat je veilig bent aangekomen... Dan kunnen we toch weer met een gerust hart liedjes gaan draaien. En Max die zegt, wij zitten lekker in de auto Veronica te luisteren... onderweg naar de dierentuin. Voor het eerst in tijden weer is een datedag. Liefst van Max en Emily. Dat is een mooie naam. En een datedag naar de dierentuin. Ik benijd jullie wel een beetje. Veel plezier. Have fun. En dat zeg ik ook tegen jou. We hebben een fijn weekend. Ik spreek je maandag.

0: onderzoek van het ON-RIVM blijkt dat Nederlanders steeds vroeger beginnen aan de vrijdagmiddagborrel. De meest genoemde reden hiervoor is het radioprogramma van Gerard Ekdom en Rob Stenders.
1: Yeah! Ook met een vliegende start je weekend in? Luister naar Stenders en Ekdom.
2: Toptalenten.
1: Vanmiddag vanaf 2 uur op Radio Veronica.
3: Veronica. Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
10: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
9: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
11: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
13: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
16: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
17: Kippie.
18: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
19: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
20: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
21: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
22: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.

0: Tien geld op de meest getoonde prijs.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja? Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000. Tot verdikken me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcrème?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 12 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Minister Karremans is teleurgesteld dat de Belgen toch doorgaan met het invoeren van het tolvignet. Zoals het plan er nu ligt, ga je vanaf mei een tientje per dag betalen om in België te rijden. Ik heb ze nog gevraagd om soepeler te zijn voor Nederlanders die vaak de grenzen oversteken, zei Karremans.

0: En er zijn nog geen meldingen over Nederlanders die in de problemen zijn geraakt door de bosbranden in het zuiden van Spanje. Er zijn zeker 11 mensen omgekomen en de autoriteiten denken dat er buitenlanders onder zijn. Vermoedelijk 4 Britten. Er worden nog 19 mensen vermist. Veronica weer, de zon schijnt volop en de temperatuur loopt ook flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden.
1: Dat scheelt nogal, hè?
0: Ik moet even wennen aan die nieuwe temperaturen weer.
1: Ja, de zomer is er weer, hoor. Dankjewel, Joost.
0: Yes.
1: Ook op de snelweg, daar wordt het al drukker. Vrijdagmiddag misschien wel ook vakantieverkeer. 146 kilometer staat er nu al aan file. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Everdingen. Daar is de verbindingsweg dicht. Kost je 18 minuten extra. De A7 Westerbroek Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Grenscontrole, 35 minuten sta je daar in de file. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 19 minuten. A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg-Reeshof, 17 minuten. En de A76 tot slot, grenscontrole Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. 4 kilometer is dat en dan doe je 17 minuten over voordat je de grens over bent. Goeie reizen. Dit is Radio Veronica, lekker lunchen met twee hele mooie stemmen bij elkaar. James Ingram en Michael McDonald komen eraan.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Stel je voor. Jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.

Radio Veronica, ja, de chef special in de bedrijfskantine. Die wisselt nogal, hè. Salade met geitenkaas of tomatensoep of broodje Thaise kip. Maar het is vrijdag, broodje kroket met een klodder mosterd vandaag, toch? De kroket is super populair in Nederland, hè. Weet je hoeveel we ervan eten per jaar in Nederland? 300 miljoen kroketten. Echt crazy. Maar nog niet zo populair als de frikandel. Daarvan eten we er per jaar in Nederland 600 miljoen. En even for the record, daar zitten we nog niet aan voor dit jaar. Dus je weet wat je moet bestellen zometeen. Goedemiddag, het is de lunchshow bij Radio Veronica. Op de laatste dag van de vakantie van Sander Hoogendoorn. Toch ook even een momentje. Maar ik ben er nog voor je. Ik ben Jaap en lekker man. De zomer is er weer, hè?

Ja, nou, een prima samenzang bij die mannen. Bij Aerosmith, Love in an Elevator. En Playa Hitty daarvoor. Of Playa Hitty zit natuurlijk ook een beetje strand in. Ik weet nooit hoe ik dat moet uitspreken. Maar het was midden jaren 90. The Summer is Magic. Niet overal kroketten in de kantine, lees ik trouwens in de app van Radio Veronica. Bij Jolanda is het visdag op vrijdag. Broodje kibbeling. Peter appte ook. Daar eten ze wel kroketten, denk ik. Schrijft aan Jaap. Ik zit aan dezelfde gang als de kantine. En op vrijdag ruik ik altijd ruim van tevoren dat het bijna lunchtijd is. Ja, lekker. En misschien wel het beste idee met dit weer komt van Alfred. Alfred van Egmond, die stuurt me net een foto. Ik denk dat het ge-AI'd is, maar dat maakt niet uit, want het gaat om het idee. Hij stuurt een foto van soep op een stokje. Dus waterijsjes van kippensoep met noedels en vlees, alles erin. Nou ja, eet smakelijk allemaal. Dit is Veronica. Nou.

0: echt een wonderschoon liedje toch dit, hè? Sam Fender en Olivia Dean bij Radio Veronica. Rain Me In. Ik ben een beetje jaloers, moet ik eerlijk zeggen, op André en Elian. Die schrijven net in de Radio Veronica. Hey, onderweg met camper naar Bospop. Luisterend naar Radio Veronica komen we alvast in de goede festivalstemming. Daar ben ik wel blij om. Heel veel plezier daar. Ja, een lekker weekendje hoor, denk ik. Lenny Kravitz, Full Beat, Anouk, Moby, Kaiser Chief, ZZ Top, OMD, Chris Isaac. Allemaal daar, hè. In Weert, is dat toch, geloof ik, Bospop, ja. Een goede reis en heel veel plezier daar. Zometeen een band die daar ook nog stond een paar jaar geleden. Simply Red komt eraan.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees-, vis- en vega-assortiment in de Kies & Mix. 3+1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade... 50 centiliter, 1+1 gratis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Half 1 is het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. We gaan al richting de 200 kilometer aan file op dit moment. Wees op je hoede als je de weg op gaat. Want het loopt vast bijvoorbeeld op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en de Martinus Nijhoofdbrug. 10 kilometer, daar doe je 20 minuten over. A2 Maarsen Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen, de parallelbaan. Daar is de verbindingsweg dicht. En dat zorgt ook vandaag weer voor file, 25 minuten vertraging. A7 Westerbroek Bremen tussen Oude Schans en de Grens. De grenscontrole, 35 minuten daar. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Ook daar vertraging, 20 minuten. En ook grenscontrole op de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. 4 kilometer, daar doe je bijna 20 minuten over. Goeie reis!
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Wout en Frank.
12: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
13: En nu
12: Jaap Brienen.
13: Met de

0: Geniet van de zomer met de beste muziek aller tijden. Sheryl Crow bij Radio Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: Ik heb weer een leuke Radio Crypto voor je. Een cryptische omschrijving van een liedje. Een plaat die ik zometeen uiteraard dan ook helemaal ga draaien als cadeautje. Maar als jij weet op basis van mijn aanwijzing om welke plaat het gaat, kun je ook nog een cadeautje verdienen. Namelijk de Radio Veronica platentas. Die zet ik erop als een soort van weddenschapje. Maar dan moet je dus even weten te achterhalen welke plaat ik bedoel op basis van die cryptische omschrijving. En die luidt vandaag: blind bijgeloof. Blind bijgeloof. Enig idee over welke plaat dat gaat? Laat hem even weten via de app van Radio Veronica. Yo, waar ben ik, joh?
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: familiebedrijven, deze band. Amy en Emma en George. Twee zussen en één broer met allemaal diezelfde achternaam. Shepard, Geronimo en Asia zat ervoor. Lekker rocken bij Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: En Faithless draai ik ook nog. God is a DJ. Ik ben weer uit de kerk hoor. Geen zorg. Hey Babs, goedemiddag.
2: Hey, hallo.
0: Volgens mij ga jij een leuk weekend tegemoet.
2: Nou, absoluut. Ik ga naar Naughty Jazz.
0: Ja, wat een feest is dat altijd, hè?
2: Ja.
0: Ben je ooit eerder geweest?
2: Ja, elk jaar. Ah, heel
0: wat
2: trouw.
0: Goed. Ja, wat leuk. En nu dus onderweg naar Rotterdam. Hoe is het op de wegen rond Rotterdam?
2: Goed, we zitten in een auto zonder airco. Dat is eigenlijk het enige waar we iets over zouden kunnen zeggen. Maar 20 minuutjes vertraging of zo. Het is heel goed te doen.
0: Oh, heel goed. Nou, ik kom straks achter je aan hoor. Kunnen we even zwaaien nog?
2: Oh, nou, goed zo. Ja,
0: lekker dan, weekendje.
2: Ik heb aan de
0: klimlach. We spelen de Radio Crypto. Even heel andere zaken. Ik gaf daarnet een cryptische omschrijving. Ja, ergens snap ik het ook nog wel. Misschien als je onderweg bent naar North Sea Jazz. Bij de omschrijving, want die luidde als volgt. Blind bijgeloof. Aan welke plaat moest jij denken bij die omschrijving?
2: Ja, dat is niet zo heel moeilijk. Dat is absoluut Superstition van Stevie Wonder.
0: En dat is helemaal goed. Ja, dat wist ik. Heel veel mensen trouwens. Waarvoor applausje voor jullie allemaal. Maar in het bijzonder natuurlijk voor jou, Babs. Goed gedaan. Je krijgt van mij de Radio Veronica platentas.
2: Oh, leuk.
0: Ga ik je opsturen.
2: Nou, die kan ik heel goed gebruiken.
0: Nou, kijk. Heel goed. Ik wens je heel veel plezier dit weekend in Rotterdam, Babs.
2: Dankjewel. En jij ook.
0: Dankjewel, hè.
2: Doei.
0: Blind bijgeloof bij Radio Veronica. Stevie Wonder en Veronica.

0: Stevie Wonder had ooit de ondankbare taak om de sfeer weer goed te maken na de verloren WK-finale. Die stonden we met z'n allen te kijken in een grote zaal op het North Sea Jazz Festival. En hij moest even wachten tot het laatste fluitsignaal en toen mocht hij beginnen. Hij had het vrij snel weer voor elkaar om de sfeer er weer in te krijgen. Die Stevie Wonder Superstition bij Radio Veronica. Ik heb het over bospop, ik heb het over North Sea Jazz, maar moeten we het ook nog even hebben over de Zwarte Cross? Dat is niet dit weekend, dus volgend weekend met Douwe Bob, met Cressip, met Direct, met The Opposites, met Razorlight en misschien wel met jou, hè? Want je kunt tickets winnen voor de Zwarte Cross deze week bij Radio Veronica. Tickets voor het festival en voor de camping. Voor twee personen heb je echt een topweekend, gegarandeerd. En alles wat je moet doen is lekker blijven luisteren naar Veronica en hoor je het Radio Veronica ticketalarm, snel even een appie sturen. En wie weet, zijn die tickets voor jou? Ik geef het je maar even mee, hè? Je weet nooit waarom. Veronica.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: The stories are true.
3: The story has just begun.
4: Disney's Vaiana komt tot leven.
5: See her light up the night in the sea.
6: Are you ready to be the hero?
4: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
8: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1+1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 1 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. De nieuwe coalitie van Den Haag schrapt het plan voor een asielopvang in een oud ziekenhuis. Daar was veel protest tegen in de stad. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA willen asielzoekers juist opvangen op kleinere locaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt voor 17 gevallen van oplichting. Hij deed aan bankhelpdeskfraude. Daarbij doe je bij mensen aan de deur alsof je van de bank bent en zeg je dat je hun waardevolle spullen thuis komt ophalen omdat ze thuis niet veilig zijn. En die geven mensen dan af. De jongen stal voor €30.000 aan spullen. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een fokker in Zuid-Holland een enorme hoeveelheid dieren in beslag genomen. Het zijn 1800 konijnen, 127 honden en tientallen pups. De fokker was al eerder op de vingers getikt, maar er was niks verbeterd. Gezondheidsregels werden niet nageleefd en de administratie klopte niet. En staatssecretaris Thiele van Onderwijs gaat ingrijpen bij het Haga Lyceum in Amsterdam. Ze zegt dat tientallen leerlingen al lange tijd slecht onderwijs krijgen. De inspectie heeft het over wanbeheer op de islamitische school. Thiele gaat er iets aan doen, maar moet nog bekijken wat de mogelijkheden zijn. Veronica weer tenslotte, de zon schijnt volop en de temperatuur stijgt ook flink. Vanmiddag wordt

0: brug over het Merwedekanaal. Daar is de verbindingsweg dicht, 25 minuten vertraging. En de laatste ook nog een grenscontrole op de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Ook daar kom je in de file 4 kilometer en daar doe je 20 minuten over. Zometeen antwoord op de vraag, hoe is het met Herman?
1: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
2: chicken. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Deze week in de bonus, alle Bertolt.

0: Albert Heijn.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios,
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
8: Oh yeah.
7: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: was arme Jacco. Michael Jackson was het, met een beetje Nederlandse gitaarsolo erin. Eddie Van Halen speelde die fantastische solo die erin zit in Beat It. En daarvoor, ja, daar zat hij, hè?
1: Ga met Radio Veronica naar de Zwarte Cross.
0: Het Radio Veronica ticketalarm heeft geklonken. En nou, dat hebben we geweten. Er waren meer mensen die dat was opgevallen. En je weet het, in principe is het gewoon appen. En als je wordt teruggebeld, dan is het in de pocket. Maar laten we eens iemand terugbellen die daarnet geappt heeft. Dan hoop ik dat er wordt opgenomen ook. Is nu je telefoon
2: gaat? Hallo, met Saskia.
0: Saskia, goedemiddag. Je spreekt met Jaap van Radio Veronica.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Ik zou even graag een paar dingen met je willen checken, als je dat goed vindt.
2: Ja.
0: Heb je een tentje of zou je eraan kunnen komen?
2: Ik heb niet één, maar kan ik wel aankomen. Ik ben een beetje schor hoor, sorry.
0: Okay. Nou, je hebt nog even de tijd, dat hoeft niet vandaag. Een wc-rolletje zou ook moeten lukken, denk ik, hè?
2: Een wc, ja.
0: Ja, pak je paracetamol.
2: Ja, paracetamol, ik schrijf hem op.
0: En zou je ook iemand hebben die met je mee zou willen?
2: Nee, ga ik vast en zeker regelen.
0: In dat geval, beste ja? Saskia, kan ik je vertellen dat je 2 tickets krijgt.
2: Ah, wat gaaf!
0: Voor het festival en voor de camping. Jij gaat volgend weekend naar de Zwarte Cross.
2: Ah, wat gaaf. Zo, dat kon ik wel gebruiken.
0: Lekker,
2: jeetje, wat gaaf. Ja, super.
0: Nou,
2: ik had ook een tentje, paracetamol. En wat zei je nog meer?
0: Een wc-rolletje en je moet even iemand regelen die met je mee wil.
2: Precies. Ja, super gaaf.
0: Super, Saskia.
2: Dus ik kan,
0: Geen paniek. We gaan het allemaal voor je regelen. Alles wat jij moet doen is even zorgen dat je volgend weekend kunt en dat je iemand hebt om mee te nemen. En dan regelen wij het verder voor je. En dan ga jij lekker naar de Zwarte Cross volgende week.
2: Ja, hè? En hoe gaat dat dan verder dan?
0: Komt allemaal goed. Blijf gewoon even hangen.
2: Ja.
0: En je hoeft alleen maar heel veel plezier te hebben volgende week.
2: Dankjewel.

Het is wel romantisch, hè, dit. Uit de Dominicaanse Republiek. Hij zong in het Spaans, die Juan Luis Guerra. Dan spreek ik een heel minimaal beetje Spaans, maar deze moest ik even opzoeken. Burbujas de Amor, zo heet het nummer. Ik kan het lekker uitspreken, maar wat betekent het nou? Het betekent liefdesbelletjes. Ik wou dat ik een vis was, zingt hij, zodat ik mijn neus tegen jouw vissenkom kon drukken en overal liefdesbelletjes kon maken. Ja, ik bedenk het niet, hè. Hij zong het. En het was niet seksueel bedoeld, dat zei hij er nog wel bij. Goedemiddag, dit is Radio Veronica. Het station van deze...

0: Het is soms ook leuk om iets nog niet gedaan te hebben. Dat je weet dat je iets nog gaat doen. Iets wat leuk is. Tenminste, ik ga er maar vanuit dat het leuk is. Namelijk het nieuwe album luisteren van de Stones. Het is uit vandaag. Hè, Foreign Tongues. Afgelopen nacht hebben we het zelfs integraal uitgezonden hier bij Veronica. Maar ja, toen lag ik te slapen. Maar ja, Gert, ik weet dat jij hem al geluisterd hebt. Ja, Gert, mijn producer vandaag.
1: Het is echt waanzinnig.
0: Jij was echt wel heel enthousiast, hè?
1: Ja, zeker.
0: Cijfer van 1 tot 10?
1: 9,5.
0: Echt?
1: Ja, echt.
0: Oké. Ja, ik verheug me op. Ik ga ervoor zitten dit weekend.
2: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Leuk, man. It's Only Rock and Roll was het van de Rolling Stones. We gaan zometeen natuurlijk ook gewoon het top 3000 milliseconden spel spelen. En misschien wel met jou. Drie korte fragmentjes van platen uit de Radio Veronica top 3000. Weet je ze alle drie te herkennen, dan win je mooie prijzen. Maar voor ieder goed antwoord win je prijzen. Dus het is eigenlijk... Eigenlijk zou kunnen zeggen altijd prijs. En een soort proefopgave om even te kijken hoe goed je bent. Herken jij een plaat, een bekende plaat, binnen 1 seconde? Ofwel binnen...
2: 1000 milliseconden.
0: Heb je enig idee wat dat was? Dan zou ik even meedoen. Pak je telefoon, stuur even een berichtje naar de Radio Veronica app en schrijf... Hey Jaap, dat weet ik wel, dat was... En dan je antwoord. Titel of artiest... misschien hoor ik van je, spreken we elkaar zometeen.
2: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan... bij onder andere Douwe Bob, Crazip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hak je dag! En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
9: Kippie.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis. Inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En
16: en krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
0: 3:30, goedemiddag, dit is Radio Veronica. Het verkeer door Flitsmeister en het is al druk hoor. 281 kilometer op 61 plekken vertraging in Nederland. Dit zijn ze vanaf een half uur, kun je nagaan hè. A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer, ruim een half uur. De A7 Westerbroek Bremen tussen Oudeschans en De Grens. De controle daar zorgt ook voor meer dan een half uur vertraging. De A58 Eindhoven Tilburg tussen Best en de brug over het Wilhelmina-kanaal. Daar staat een auto met pech en die zorgt voor 6 kilometer file. Dat doe je 34 minuten over. Langer nog is de vertraging op de A73 op dit moment. Nijmegen-Maasbracht tussen Neerbos en Kuik 13 kilometer. Bijna drie kwartier doe je daarover. En de langste vertraging ook op de A73. Maasbracht, Nijmegen de andere kant op tussen Rijkenvoort en de Maasbrug. Door een auto met pech daar ruim 1 uur vertraging. Daar staat 7 kilometer file. Goeie reis!
2: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Gerard Ekdol.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
17: En nu
2: Jaap Brienen
17: met de

0: Maroon 5. Sugar hoorde je bij Radio Veronica.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Ja, die plaat die ik daarvoor draaide, voor het spelelement zal ik die dan nog even niet afkondigen. Laat ik dat aan Sander van Vliet uit Bergen op Zoom. Hey Sander, goedemiddag. Sander?
2: Ja?
0: Ja, Peter, gelukkig. Die plaat die ik daarnet draaide, waarvan ik eerder al 1 seconde liet horen. Weet je welke dat was, wat je me geappt had? Het gaat niet helemaal goed, hè, geloof ik. Nou, we gaan even, denk ik, kijken of we Sander nog te pakken krijgen. Spreek je zo.
3: I want you to want me.

0: Trick. Lekker. En I want you to want me.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Niet kapot te krijgen hoor, dat spel. Gaan we gewoon spelen. Ook al ging dat technisch niet helemaal lekker daarnet met Sander. Maar er waren een heleboel mensen die geappt hadden. En die ook het goede antwoord geappt hadden. Het is inmiddels alweer een tijdje geleden. Hey Mariana, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, het is zo lang geleden dat ik je bijna niet meer durf te vragen. Maar die ene seconde die ik daar straks liet horen. Weet je nog wat je geappt had? Waar die van was, die ene seconde?
2: Ja, ik had het inderdaad wel. Beach en Meredith Brooks.
0: Ja, hartstikke goed. Als je het leuk vindt, gaan we even doorspelen met het top 3000 milliseconden spel. Dan kun je nog meer prijzen verdienen.
2: Ja, zeker.
0: Zullen we dat doen? Nou, hartstikke leuk. Zeker. Dan neem ik je mee door het spel. Je hebt al, kan ik je vertellen, de Radio Veronica platentas gewonnen met het goede antwoord Meredith Brooks, bitch.
2: Oké.
0: Maar er komen nog 3 fragmenten. Ze worden steeds korter en ieder fragment staat weer voor een andere prijs. Dit staat voor de Ekdom in de Morgen kurkentrekker. Die kun je verdienen met dit fragment, titel of artiest wil ik van je.
1: 3000 milliseconden.
3: Comme moi, j'avais autre chose à faire. Morrie.
2: Oh, die is die Franse.
0: Ja. Hoe heet hij ook weer, hè?
2: Even kijken. Ja, hoe heet het ook weer? Ja, Mapel. Oh, nee, hè. Ik weet het ook meestal ook. Nog een keertje luisteren.
0: Nee, deze niet. Deze niet. Nee, hier moet ik even streng staan. Nee, dit is... Dan... Stromae was het. Stromae en Formidable.
2: Formidable, ja.
0: Ja. Maar er is nog genoeg te verdienen hoor, Mariana. Geen zorgen. Want we gaan 1 niveautje hoger en 1 seconde korter in het fragmentje. Dit fragment, als je het goed hebt, krijg je een Radio Veronica t-shirt. En het fragment duurt...
1: 2000 milliseconden.
0: Titel of artiest?
2: Ik heb het ook altijd, hè. Ik kan het altijd raden.
0: Ja,
2: en als ik het nu heb, dan...
0: Die mannen met die hele hoge stemmen. Broeken met wijpijpen, disco.
2: Bee Gees.
0: Sorry?
2: Bee Gees.
0: Jij zei de Bee Gees, hè? Ja.
2: Ja.
0: Goed gedaan, hoor. Het Radio Veronica t-shirt is binnen, Mariana.
2: Oké, super.
0: Lekker gespeeld, Ik heb er nog eentje. En we spelen nu om het bordspel. Remember the Music. Dat is een beetje de hoofdprijs. En daarom is het fragment ook het allerkortst. Ik wil titel of artiest van dit hele korte fragment. Luister goed.
1: 1000 milliseconden.
0: En als je denkt, ik ben er bijna, maar ik wil hem nog een keer horen. Deze zou ik je nog een keer kunnen laten horen.
2: Nou, heel graag.
0: Ja?
2: Ja.
0: Let goed op, Mariana.
1: 1000 milliseconden.
0: Dat klinkt
2: als de Bangles.
0: Je zegt de Bangles?
2: Ja.
0: Oké, nou eens even controleren. Mariana, het is gewoon goed hoor.
2: Oh, ja.
0: Hartstikke goed gedaan.
2: Ja,
0: Remember the Music. Het spel doen we er ook bij. Net als het Radio Veronica t-shirt. Dat doen we in de platentas. En het is allemaal van jou. Je hebt het zelf verdiend.
2: Oké, super. Dankjewel,
0: Gal. Jij bedankt. Fijn je even gesproken te hebben. Mooi weekend, hè?
2: Ja, jij ook.

Leuk, uiteindelijk goed herkend door Mariana, die Manic Monday van The Bangles. Nou, Manic Monday, zover is het nog lang niet. Eerst nog lekker weekend en het weekend begint.

0: beste muziek uit de 80's. Ieder weekend op Radio Veronica. Veronica.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja?
2: Serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
5: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1.

0: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
14: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
15: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij PS5 vakanties.
14: Dus?
15: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
14: Ah, met superkorting.
15: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Prijsvrije vakanties.
16: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
17: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
19: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 2:00.
20: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Bij de bosbranden in het zuiden van Spanje worden 23 mensen vermist en waarschijnlijk zijn veel van hen buitenlanders. Er zitten in ieder geval een aantal Belgen bij, zegt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij de branden in Zuid-Spanje zijn tot nu toe 12 doden geteld. Of ook Nederlanders zijn getroffen is niet bekend. De 65-plus-korting in het openbaar vervoer moet blijven, vinden ruim 10.000 mensen die een petitie hebben getekend. Deze week maakt het kabinet bekend dat de korting volgend jaar verdwijnt, zodat basisschoolkinderen juist gratis met het OV kunnen. Gemeenten kunnen zelf nog wel iets regelen voor ouderen. En dan een nieuwe kans voor de sprinters in de Tour de France vandaag. De 7e etappe is begonnen. Een vlakke rit in het zuidwesten van Frankrijk naar Bordeaux. Eerder deze week won de Nederlander Olaf Kooi de eerste sprint in deze Tour. En dus is hij ook vandaag een van de favorieten. Het weer zonnig, het is van noord naar zuid 24 tot straks 30 graden. Morgen ook zonnig en nog iets warmer. Het is weer een drukke vrijdagmiddagspits, vooral bij de grensovergangen.

0: Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Strandvoordeel.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
6: strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard, 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.

0: niet altijd heel erg fantastisch.
1: Nee, is minder geworden.
0: Nou, het hangt van de stemming af. Oh, ja. Ik heb een keer live gezien natuurlijk. En toen was er na 6 nummers wel klaar met de optreden. Dat is, weet je wat?
1: Ja.
0: Er staat 30 minuten op de teller, dus ik krijg mijn geld. Dus ja. Ik ga weg.
1: I'm Every Woman heeft ze geen zin meer in, hè?
0: Nee, ik geloof het niet.
1: Nee, wil ze niet meer. Doet ze wel, maar heeft ze geen zin meer in.
0: Helaas, Whitney doet het ook niet meer. Dus uiteindelijk zing ik nu... Ja, wie zing ik nu nog één? Wie zingt dat nog?
1: Ja.
0: Ik moet even iemand inhuren. In ieder geval was dit Ain't Nobody. Het is vrijdagmiddag. En we hebben het weer gehaald. Het is 2 uur geweest. Een nieuwe editie van Stennis en Ekdom.
1: Ja, we zitten gewoon in jouw keldertje weer. En er is weer iemand jaloers naast mij. Is er weer iemand jaloers? Dat is Nona die is naar binnen gekomen.
0: Ja, leuk. Ja. Nona.
1: Iedereen vindt jouw studio eigenlijk wel prachtig, hè? Dus ik sluit me daarbij aan. Dus het is fijn om vanuit het keldertje uit te zenden. En vorige week hebben wij natuurlijk een geweldige sessie gehad. Met de man met wie jij ook gebarbecued hebt.
0: Ja,
1: in
0: was,
1: and all happiness.
0: Dat was wel leuk. Want we hadden dus Jonathan Jeremiah hier vorige week. En de hele band heeft, is hier bezig eten.
1: Ja.
0: Dus ik heb best van grillen dat het een aard heeft.
1: Ja.
0: Dat is gelukt. Ik ben de grillmaster Geer ben ik geworden. Dus ja, dat is allemaal helemaal mooi. En een goed concert ook, want hij trad diezelfde avond op. Maar in het kader daarvan dachten we, nou weet je wat, het werkt. Het kan dus.
1: Ja,
0: we nodigen nog iemand uit.
1: De kelder is ontmaagd, dus dan kunnen we iedereen uitnodigen. We hebben vandaag dus Nona.
0: Ja, Nona is hier met gitarist ook natuurlijk. Dus dat wordt prachtig.
1: En ik ving ze net buitenop, want we kwamen tegelijkertijd aan. En toen zei ze tegen de gitarist, leuk dat je een keer met mij meespeelt.
0: Ja.
1: Je hebt dus nog nooit met elkaar gespeeld.
0: Ja, dat is toch ook
1: wat? Dat wordt heel spannend, ja.
0: Oké, dat wordt heel spannend.
1: Ja.
0: Oké, volgens mij komt nu het management ook binnen. Dus het lijkt wel een echte radiostudio hier. En dan moeten we de inhoudsopgave op tafel leggen.
1: Ja, ik ben heel scherp en gemotiveerd, dus ik durf dat.
0: We hebben best veel zaken vandaag.
2: Dit is de inhoudsopgave. Want
0: los van Nona hebben we natuurlijk ook straks weer een nieuwe editie van Gorgel Joken.
1: Ja.
0: Waarin mooie prijzen te winnen vallen. Ik heb het moeilijk gemaakt vandaag.
1: Ja. Sowieso wel leuk dat je het even op social hebt gezet. Want er waren veel mensen die dachten dat Gorgel Joken AI was.
0: Nee, Gorgel bestaat echt.
1: Gorgel bestaat, ben jij. Een van jouw vele alter ego's.
0: Ik blijk Gorgel Joken te zijn.
1: Ja,
0: Dus dan gaan we straks...
1: Dat gaat niet met AI, dat gaat gewoon met menselijke passie en specimen. Maar over AI gesproken...
0: Ja,
1: we hebben
0: er is
1: straks
0: wel een AI-gerelateerd item.
1: Ja, hebben we. De 3 vragen aan Hugo Borst, die stellen wij aan hem. Maar ook aan zijn AI-variant. Dus even kijken of ze elkaar overbodig maken.
0: We krijgen ze wel allemaal. We hebben Hugo Borst vandaag.
1: Dat is leuk, hè?
0: Oei, zeg. Als ik dat had geweten, had ik wel anders aangedaan.
1: Ja, want?
0: En ik weet het niet.
1: Nee.
0: Ik kijk al een beetje bang voor Hugo.
1: Ja, ik ook.
0: Jij ook?
1: Ja, ik ook.
0: Oh, dus we zijn allebei kleine jongetjes vandaag.
1: Ja, zijn we.
0: Oké. En voor de rest gaan we terug naar een mooi jaar. We gaan terug naar, even een harpje erbij. Oh, we gaan terug naar...
1: 1999. Is dat in principe gewoon een kroonjaar? Want dat is denk ik wel afgerond naar boven.
0: De 2000, hè? Dat is het millenniumprobleem spraken wij toen van.
1: Ja, zeker. Ja. En waar zitten we nu? 2026. Dat is wel een kroonjaar, of niet? Dat heb ik net
0: omgekeken. 27 jaar geleden.
1: 27. Niet zo rond als ik dacht.
0: Nee, je had beter gehoopt. Hè?
1: Ja, ik had beter gehoopt, ja.
0: Ach, ja.
1: Ja, maar wel leuk, want er gebeurde echt wel wat in de Nederlandse hitlijst. Want we hadden gewoon 2 binnenkomers in de top 15.
0: Ja.
1: Ja.
0: Niet normaal, hè? En ik kan me nog één videoclip met name herinneren uit datzelfde jaar.
1: Ja.
0: Eentje die we straks gaan laten horen. En die videoclip... Al mijn passwords werden Jennifer Lopez.
1: Ah, heerlijk. Ja. Ik bedoel, journalistiek onafhankelijk.
0: Uiteraard.
1: Goed gedaan.
0: En voor de rest staat de app open. Bemoei je ermee. Maak me niet uit. Laat ons weten waar je uithangt. Of het weekend al begonnen is, vind ik ook wel leuk.

0: Hot Chili Peppers, Tell Me Baby. Als je goed luistert, hoor je...
1: Ja, dat wordt al gerepeteerd, hè?
0: Al gerepeteerd hier, hè? Ja. Goed is dat. Weet je toch in ieder geval dat er live muziek is? Want ja. Nona komt zo meteen haar nieuwe single, What A Way To Die.
1: Ja.
0: Speulen.
1: Een echt James Bond, hè?
0: Ja, hè? Het is wel een James Bond theme.
1: Iedereen
0: ja.
1: zegt het. Wil je Nathalie horen? Want ik ga je garanderen, Gerard, als je Nathalie hoort, dan ben je gestimuleerd voor de komende uren. Want
0: echt waar?
1: Ja, we doen het ergens voor. Wil je het horen?
0: Ja, graag. Ik ben heel benieuwd.
1: Nathalie.
2: Hallo Gerard en Rob.
0: Hallo.
2: Ik ben onderweg vanuit Duitsland naar huis. Ik heb nog 2,5 uur te gaan.
0: Mijn god.
2: En dan is het zo heerlijk om Radio Veronica bij me te hebben. En het weekend is dan eigenlijk ook wel een beetje begonnen. Hé jongens, bedankt. Mm-hmm. Helemaal top.
1: Ja.
0: Is hier al voor geapplaudisseerd eigenlijk?
1: Ja.
0: Wel hoor. Ja, dat is wel heel fijn.
1: Ik heb hier Rick, die zegt... Hey, ik zit nog tot 3 uur vanmiddag in de auto. Willen jullie voor die tijd een nieuwe Stones draaien?
0: Oh en ja, ja,
1: ik heb
0: ja,
1: er
0: ja.
1: eentje, jongen.
0: Ik heb er ook eentje, ja.
1: Die heb ik naar je gestuurd.
0: Oh ja.
1: Welke heb jij? Je hebt Mr. Charm zeker?
0: Ik heb die eerste. Ja. Die allereerste track. Ja. Track 1, meteen bam-bam-bam. Ja. Wat een nummer is dat, zeg.
1: Ik heb een ander.
0: Wat heb jij dan?
1: Ja. Kunnen we er 2 draaien of vind je dat niet goed?
0: Ik heb vanmorgen ook al 2 nummers gedaan. Dus uiteindelijk, als je goed luistert naar Radio Veronica, heb je straks de hele LP gehad.
1: Ja. Back in Your Life.
0: Back in Your Life.
1: Ja, mag die?
0: Nou, omdat je zo doordringt.
1: Ach,
0: ja.
1: Omdat je zo doordringt.
0: Even kijken, Back in Your Life. Ik moet hem... kijk, hier is die.
1: Ja.
0: Ja, die moet ik even... Even kijken, ik heb vanmorgen namelijk de openingstrack gedraaid.
1: Ja, die is ook lekker.
0: Rough and Twisted.
1: Ja, met Steve Winwood.
0: Vol
1: op het orgel.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Ja. Nou, we hebben gisteren bij Veronica een paar luisteraars in de studio gehad. Die hebben om 10 uur geluisterd naar het album. Om 12 uur is daar wat van uitgezonden. En nou ja, ik heb zelf ook na 12 uur geluisterd. Ik heb het hele album even geluisterd. En ik dacht, ja, wat is dit sensatie. Maar die Back in Your Life, die viel mij echt op.
0: Nou, daar gaan we dan.
1: Ja. Ah.
0: Wat het nieuwe album, The Rolling Stones. Foreign Tongues heet die.
1: Ja.
0: Vandaag in de bioscoop. Ik bedoel, in de platenwinkel. En ook streamable natuurlijk.
1: Het is de Wild Horses van dit album, hoor.
0: Ja.

0: alsof we hem al jaren kennen, deze. Maar splinternieuw, het is onvoorstelbaar. We verbazen ons echt over dit album. Ik krijg ook natuurlijk een hoop post van mensen die zeggen... ja, ik ben nou wel klaar met die Stones. We hebben het zwaar vandaag.
1: Nou, is er eentje toch?
0: Het was er maar eentje.
1: Ja.
0: Maar deze, ja, fantastisch toch.
1: Eén van de gitaarsolo's ever. En dat is mooi als iemand het zegt, want ze hebben nogal wat gitaarsolo's gehad.
0: Ja.
1: Gerard van der Vries die zegt dat een van de betere gitaarsolo's Stones Peuk. Een stukje gitaarwerk. Ja, dat is mooi, hè, want Mick Jagger kondigt hem ook aan. Hè,
0: Ronnie!
1: Come on, Ronnie!
0: Come on, Ronnie! Ja, mooi, hè?
1: Prachtig. Dennis die zegt, dat is Dennis Silakous. Die zegt, wat een heerlijk nummer, goed bezig. Die R-Rock fans van de Rolling Stones. Bastiaan zegt, nou jullie toch met de Stones bezig zijn. Kan State of Shock met Michael Jackson ook nog wel even?
0: Ja, je weet het nooit.
1: Je weet het nooit. En Justin van der Lieber zegt, doet mij ook een beetje denken aan Into the Great Wide Open van Tom Petty. En dat is zeker waar.
0: Ja,
1: nou ik heb Keith Richardson horen zeggen. We waren eigenlijk op een best wel moeilijk moment. En we speelden gewoon. En Ron Wood die was er ook. En Ron Wood hoorde net dat Brian Wilson overleden was van de Beach Boys. En die had iets van, we moeten een nummer maken nu echt voor Brian Wilson. Dit moeten we spelen voor Brian Wilson. Dat was dit.
0: Dat was dit. Back in your life.
1: Ja, gewoon op het moment dat ze hoorden dat Brian Wilson van de Beach Boys overleed.
0: Mooi.
1: Wilden ze gewoon alles geven in deze solo. En dus daarom vind je die gitaarsolo ook zo mooi, Gerard. Ook de andere Gerard.
0: De andere Gerard, ja. Ik ook. Maar ik merk dat ook de drum, Charlie Watts is niet meer. Maar als je die drums hoort... Het is gewoon... Het geluid van Charlie, dus die is er ergens ook nog een beetje bij.
1: Ja, die zit erbij.
0: Thorntanks, hij is uit. En nou, dat hebben we geweten vandaag.
2: Orgeljoker. Ik kan nog steeds niet geloven. In het begin dacht ik echt dat het een grapje was. Een orgeljoke.
0: Een orgeljoke, ja. Ja, ze heeft het zelf ook gezegd, hè. Het is zover. Gorgeljoker is weer bezig geweest.
1: Ja, en we hadden vuige beschuldigingen aan onze broek hangen.
0: Nou zeg, ik wist het niet, hoor.
1: Ja, dat gorgeljoker zomaar een AI zou zijn. Maar nee.
0: It's real.
1: Ja, gorgeljoker is er echt. Al is het een alter ego, maar wel echt. Gorgeljoker heeft zich weer verdiept in het liedje. En wij hopen natuurlijk van harte dat jullie dit liedje herkennen.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik
0: ben er klaar voor.
1: Ja, ik ben er klaar voor. Ja.
0: Dit is de gorgeljoker van deze week. Ja.
1: We draaien veel van deze man.
0: Ja, dat is wel waar.
1: We draaien
0: hem best veel.
1: Ja. En daar is een Veronica-versie van. Dat zeggen de freaks altijd, hè? Want Jeroen van Inkel heeft hem ooit op visite gehad. En toen heeft de man zelf, die we veel draaien... die heeft toen gewoon ook een Veronica-versie
0: gemaakt. Nou, welke is het? Als je hem hebt herkend... dan mag je dat onmiddellijk doorgeven via de Radio Veronica-app. En dan is het met een beetje mazzel het hele pakket voor jou.
1: Ja, en wat zit er ook alweer in? De kurkentrekker van jou?
0: Jouw stenderspop, die af en toe door zijn haar moet strelen. Want dat vindt hij lekker.
1: Ja, laatste paar haartjes vindt hij goed. En we moeten niet vergeten, natuurlijk ook die grote mooie Veronica-tas.
0: De platentas. En misschien ook nog wel een t-shirt.
1: Ja, hebben we.
0: Hebben we vast wel.
1: Hebben we, ja.
0: Laat me weten, moet ik hem nog één keer laten? Nee, toch?
1: Ja, laat hem nog één keer horen.
0: Ja.
1: Welk is het? Laat het weten via de app van Radio Veronica. En Annemieke die zegt nog even, ja, sorry man, hè, die Stones, oké, maar ik geniet wel van jullie programma. Annemieke, het wordt heel erg gewaardeerd. Ook eigen meningen zijn bijzonder hartelijk welkom.
0: Zo is dat. Ik denk dat als Sitio's geweest, dat die trots op ons zou zijn geweest.
1: Ja,
0: denk het. Seconde af, 2:30 in het allerlaatste nieuws.
3: Goedemiddag. Rond geitenboerderijen moeten nieuwe huizen op minstens 500 meter worden gebouwd. Het kabinet wil mensen daarmee beter beschermen tegen longontstekingen... die vaker voorkomen in de buurt van geiten. De Gezondheidsraad adviseerde eerder de dubbele afstand, 1 kilometer. Terwijl in Zuid-Spanje wordt gezocht naar de vermisten bij een natuurbrand... mogen in Zuid-Frankrijk ook de laatste geëvacueerde bewoners... rond natuurbranden daar terug naar huis. Wel wordt er nog gewaarschuwd voor nieuwe branden in Frankrijk. En na de vondst van een niet ontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog... moeten duizenden mensen in de Duitse stad Keulen hun huis uit. Bij werkzaamheden is de Amerikaanse bom gevonden. Ook een kinderziekenhuis, hotel en zwembad zijn ontruimd.
0: Oh, zwembad, ja.
3: Ja.
0: Nou ja, op zich zit je daar wel goed dan. Maar ja, ik snap het. Paniek is groot. En ondertussen is het ook het zuiden nu aan de beurt qua vakantie.
3: Ja.
0: Dus ai. Het is weer druk, denk ik. Maar heb je ze nou weer neergezet? Dus
3: nou, het is echt ontzettend druk. Meer dan 100 files, 538 kilometer in totaal. Het is druk bij de grensovergangen met Duitsland. En ook door allerlei werkzaamheden zijn er veel files. Dit zijn verder vertragingen die opvallen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoetewoude Rijndijk 35 minuten. Er staat er een auto in brand. Twee rijstroken zijn dicht. A73 Maasbracht Nijmegen voor Malden 20 minuten. En de andere kant op door een ongeluk met een caravan richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Kuik 21 minuten.
0: Caravan.
1: Ja, en hoeveel kilometer stond er, zei je?
3: Hoeveel kilometer?
1: Ja, dat zei je net. Er staat zoveel kilometer.
0: 500.
3: Oh, 538 kilometer, ja.
1: Oei. We kwamen maken voor de koek.

0: lekker hoor. Je ruikt de kost al. Jonas Blue. Op de rand van het weekend redden wij The Edge of Desire. En Maxi Priest redden we ook, want die is ook zo lekker sober. Die man kon met zijn dreadlocks kon die touwtjes springen.
1: Mm-hmm. Is dat echt zo?
0: Ja. Dan had ik maar één zo'n haar, denk ik dan. Maar goed, helaas niet gelukt. Close to me, dat wel. Ook heeft haar best weer gedaan.
1: Ja, soms zijn best, haar best, het is waar, ja. En ze heeft wat gegorgeld en er hebben toch een hoop mensen wel het goede antwoord op, heb ik
0: ja, gevraagd. Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Ik heb Marcel bijvoorbeeld aan de telefoon. Hallo ja. Marcel.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Had je meteen in de gaten of moest je bij de tweede keer pas dat hij viel?
2: Nee, het is erger, dat kwam er niet in.
0: Je hoorde meteen.
2: Nee, het kwam door de hint.
0: Oh, het kwam door de hint. Oh, oké.
1: Okay. Welke hint?
2: Van de jingle. Toen dacht ik, dat kan er maar één wezen.
0: Het kan er maar één wezen, hè? Ja, er worden natuurlijk ook mensen misselijk van het gegorgel, snap ik wel. Maar we kunnen het nog één keer laten horen als je dat leuk vindt.
2: Dat vind ik leuk.
0: Oké. Okay.
1: Maar het is in elk geval functioneel, bloot.
0: Het is functioneel, dus het ging om dit nummer. Ja, nou, ben benieuwd, Marcel.
2: Het is een studio van Phil Collins.
3: Wat ben je mooi, wat ben je lief. Zo interessant en exclusief. Ik vind je geweldig,
1: Marcel.
3: Helemaal hard geweldig.
1: Ja. Ja,
0: ja, hoor.
1: Ja, ja, het is een studio en met de hint van de jingle hebben jij toevallig ook de Jeroen van Inkel Phil Collins versie?
0: Die heb ik.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Veronica wordt erin gezongen en dat is de enige echte Phil Collins toen hij nog niet van AI was.
0: Nee, de echte. Ja. In ieder geval krijg je de stennispop, de kurkentrekker, een platentas en een t-shirt.
2: Geweldig.
0: Fantastisch en een goed weekend natuurlijk.
2: Ja,

0: Say the Word. Suso Studio, het was de juiste opgave. Inderdaad, tenminste de opgave en het juiste antwoord van Marcel. Het was Phil Collins met Suso Studio in de gorgeljoker versie. En dit was dan weer de Veronica versie. Zoals die ooit door hem is ingezongen en niet door een AI Phil. Nee, the real Phil. Ondertussen hebben wij toch wel even een stukje muzikant agogo in de studio. Want Nona is hier. Nona.
1: Hallo.
0: Je wil eerst zingen, dan pas praten, hè?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Oké, okay, nou dan.
1: Maar ik ben nu toch al aan het praten. Ja,
0: want je hebt een nieuwe James Bond single heb je gemaakt. Zonder dat je er erg in hebt. Wij denken namelijk dat dit enorm zou passen in een nieuwe James Bond. Stel je ervoor, je wordt ooit gevraagd, hoe hard gil je dan?
1: Ja, heel hard.
0: Heel hard.
1: Nee, dat ga ik nou niet natuurlijk.
0: Dat ga je nu niet doen. Nee, je gaat natuurlijk niet gillen, maar gewoon zingen.
1: Ja, natuurlijk. Dan word ik helemaal laag.
0: Ja, nou, we doen gewoon net alsof het zover is. Het is een nieuwe film. En dit is de soundtrack. What a way to die. Het is Nona live en akoestisch.

0: Kors. Gewoon hier op een barkrukkie in de kelder. Het was Nona live. What a way to die. Het is ook gewoon de filmtitel, is het toch ook gewoon? Het is gewoon What a way to die. Je moet gewoon de film omheen bedacht
1: worden. Ze moeten die titel overnemen.
0: Ja, vind ik ook hoor.
2: Ja, ik ook.
0: Hoe kom je op, want ik ben toch nieuwsgierig. Hoe kom je dan op deze? Had je ook toevallig net naar een bonte avond televisie zitten kijken?
2: Nee, dat niet. Maar ja, zo voel ik me wel. What a way to die.
0: Ja, dat was wel een zware weekend in ieder geval.
2: Ja, nou, het was gewoon een heel zwaar iets. Want ik kwam erachter dat mijn toenmalige vriend, die ging vreemd. Wat voor mij echt...
0: Wat een schoft.
2: Ja, echt een schoft. Echt een lul.
0: Ja, gewoon een lul.
2: Ja, en vooral ook gewoon raar, ja.
0: Ja, dat doe je niet.
2: Nee, dat doe je zeker niet. Nee,
0: nou ja, en maar, toen kwam die boven.
2: Liedje. Ja, wel een heel mooi liedje heb ik er aan.
0: Nou, dat wou ik zeggen. Het heeft in ieder geval wat opgeleverd. Ja, behalve een brokkelende en een slecht weekend en beyond. Ja, toch ook dit.
1: Heeft hij al gereageerd?
2: Weet ik niet, boeit ik niet meer.
0: Ja, ik heb wel een telefoon. Nee.
1: Wat vind je ervan?
0: Ja. Ja. Dat
1: is wel leuk, want er staat de gitarist bij. En die gitarist die staat er volgens mij voor het eerst.
2: We kennen elkaar. Vandaag hebben we elkaar
1: vandaag ontmoet, hè? Ontmoet.
2: Ja, we hebben nog nooit gerepeteerd.
0: Is dat mogelijk, hè?
2: Dus het was echt gewoon voor de eerste keer live. Samen.
0: Jullie hebben elkaar net voorgesteld en dit komt eruit.
2: Ja, dit was echt even...
3: Een kwartier geleden.
0: Het gebeurt allemaal hier op de vrijdagmiddag. Het is fantastisch.
2: Ja.
0: Nou ja, onwijs tof dat jullie hier naartoe zijn gekomen. En ik denk dat het niet de laatste keer is geweest dat Nona op Radio Veronica te horen is.
2: Nee. Nou, wat goed.
0: Dat gaat nou wel even gebeuren, denk ik.
2: Zo.
0: Dankjewel, What a Way to Die. Het is vrijdagmiddag en de Lido Shuffle is hier. Bas.

0: Toevallig een appje binnenkwam van iemand die net bij de Lidl geweest was. Ja. In de auto hoort dit nummer. Ja. Is toch ongelooflijk?
1: Zag ik ook. Gerard erop, kan Nona niet nog een nummer doen? Nee, want ze is net weg, hè?
0: Ja, ze lang. Ze heeft volgens mij nog ergens een gig. Ja. Als we raden het weekend, moet weer gesnappeld worden.
1: Ja, Christian wil nog even weten, hoe heet de gitarist?
0: Zijn we daar inmiddels achter gekomen?
1: Rolf.
0: Rolf, gitarist Rolf. Nou, die heeft een grote Rolf gespeeld vanmiddag hier in de studio, dus dat is mooi. En ik heb nieuws, zometeen doen we gewoon nog een uur. Nee. Zoveel te doen. Hoeveel borsten van de lijn straks. Een verjaarstrek. Oh man. Oh,
1: zoveel.
0: Waar halen we het vandaan? Veronica.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Dat ruikt lekker.

0: prijs.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3:00.
10: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Nieuwe huizen en scholen mogen niet meer te dicht bij geitenboerderijen worden gebouwd. Er moet zeker 500 meter tussen zitten. In de buurt van geiten heb je een groter risico op longontsteking, bleek het onderzoek. De Gezondheidsraad adviseerde 1000 meter afstand tussen geitenboerderijen en woonwijken, maar dat wordt de helft. Na de eerste coronazomer is te laat weer ingegrepen toen het aantal besmettingen weer opliep. Dat zegt oud-zorgminister Hugo de Jonge tegen de enquêtecommissie in de Tweede Kamer. Er was een regionale aanpak die niet goed genoeg bleek te werken. Maar er landelijk beleid van maken was niet zo makkelijk, volgens de Jonge. En wie volgend jaar naar België gaat, moet vanaf mei tol gaan betalen. Het wordt ongeveer een tientje voor een dag, €24 voor een maand of €120 voor een jaar. Motorrijders hoeven niet te betalen, zegt het Belgische kabinet. Het weer dan volop zon van noord naar zuid, 24 tot 30 graden. Morgen en zondag nog iets warmer. Het is zoals elke vrijdag weer vroeg druk. Er zijn files door werkzaamheden. En wat verder opvalt, krijg je nu van me. In totaal 120 meldingen, meer dan 600 kilometer. A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel, een uur extra reistijd. Dan de A4 Amsterdam Den Haag voor Zoetewoude Rijndijk, 3 kwartier. Bergingswerkzaamheden zijn daar aan de gang, de linkerrijstrook is dicht. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam, 1 kwartier extra. A73 Nijmegen-Maasbracht voor Kuik, 21 minuten. En door werkzaamheden op de A1 is het druk op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Voor Loenen een vertraging van 23 minuten.
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
12: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
13: Geeft ruimte.
14: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20...

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 18.000.
4: Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.

0: Secret. Ook zij zijn weer terug met een nieuwe plaat. Het is onvoorstelbaar wat er allemaal uitkomt.
1: Heb je een fragmentje of niet?
2: Ik zit hem even te zoeken.
1: Maak het je meteen moeilijk weer.
2: Fijn dat je dat ook zegt. Ja, ja. Ik ben wel van dit nummer. Ik heb altijd snelle jongen, ik doe mijn best.
1: Ja. Beautiful Day, U2, lekker nummer. Ook zij hebben, was het?

0: Streets of Desire, iets in die richting?
1: Streets of Dreams heet het. Een klein stukje laten over de mensen die hem van de week even in het geweld van alle releases hebben gemist.
0: Ja.
1: Er komt een nieuw album aan van U2. Daar hadden ze natuurlijk eerder dit jaar al een paar nieuwe tracks tentoongesteld aan ons allen. Even wachten op een refreintje.
0: Spoelen.
1: Spoelen! Ja.

0: klinkt als een YouTube-plaat.
1: Zullen we het aan Gert vragen? Want Gert zei van de week dat hij er, wat zei hij ook alweer, had een mooie tekst.
2: Ik lag er niet van op de grond te gillen, nee.
1: Ja.
0: Ik lag er niet van op de grond te gillen.
1: En hoe zit je er nu in?
2: Ik lig er steeds minder enthousiast van op de grond, Rob.
1: Oh ja. Maar die Stones die vind je wel lekker, toch?
2: Ja, die vind ik juist heel erg goed, ja.
1: Ja, die is lekker, ja. Oké, dan jij als YouTube-fan, jij zegt dus ik lig er niet van op de grond te spartelen en dat wordt steeds minder.
2: Gerard noemt net die platen die eerder dit jaar uitkwamen. Die vind ik een stuk beter dan deze nieuwe single, ja.
0: Oké, staat genoteerd bij de fanclub op dit moment.
1: Ja, we zetten het in ons balboekje ook. Ja, hou er rekening mee, Gert, de toekomst. En YouTube moet ook rekening houden met de toekomst. Hè?
0: Ja, heel graag. Heb je ook gedaan. Ze hebben het weerbericht al gezien, dus Beautiful Day klopt in
1: inderdaad. Ja, dat is wel zeker. Dat, ja, nou ja, het is wel echt warm, hè?
0: Het is wel warm. Voor mij een plaatselijke gaatje van 29 in het zuiden van het land. Dus het is spatzuiver.
1: Moet je een beetje van houden.
0: Daar moet je van houden. En ik weet, het is niet jouw klimaat.
1: Ja. Maar ja, hier wel is het klimaat gewoon netjes aangepast in jouw kelder. Want daar hebben we heel veel airco.
0: Hij staat op standje Rob Stenders.
1: Zo is het ook. En heb ik weer begrepen dat jouw jaloersmakende gig er weer aankomt.
0: Ja, North Sea Jazz komt er weer aan. Ja, het gaat gebeuren. Wel even interessant voor de muziekfreaks. Ik wilde natuurlijk om 6 uur, dan word ik ook heel snel weg hier. Ik wilde namelijk de Isley Brothers halen.
1: Ja, maar die zijn er niet.
0: Die zouden om 6 uur optreden, maar die zijn... Maar wat zou er aan de hand zijn?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Maar ze zijn vervangen door De La Soul.
0: De La Soul, ja. Dat is wel cool. Ja. Dus die gaan we zien. Voor de rest, ja, wat staat er
1: weer? Isley. Cool.
0: Ja, ik snap hem wel. Nell Rogers sluit af aankomende zondag. Maar die heb ik gisteravond al gezien op Royal Park Live.
1: Ja. Dus dat hoeft niet meer.
0: Nee, dat hoeft niet meer. Ja. En voor de rest is het één grote...
1: Ga je je set weer gewoon voorbereiden? Want je staat dan altijd ergens op een balkon.
0: Op een dak.
1: Ja, het dak. Ja. Ja, ik vind dat een heerlijke set ook. Je gaat hem weer voorbereiden. En het is het leukste gig toch die je hebt.
0: Het is de leukste gig van het jaar. Want je kunt namelijk weer wat dieper in de muziek gaan zitten.
1: Hoe is het overigens met de gastenlijst gesteld?
0: Die zijn heel streng daar.
1: Oh, oké.
0: Maar ik heb een hele grote cd-koffer.
1: Ja, oké. Kan ik in.
0: Of je moet hem dragen.
1: Ja, dat is ook goed.
0: Ja, dat kan ook nog. Maar het wordt een spannend weekend, leuk weekend ook. Veel muziek all over the place. En dit programma hebben we ook nog... We hebben nog een hoop te doen. Straks hebben we Hugo Borst aan de lijn.
1: Ja. Hugo, daar gaan we 3 vragen aan stellen. Die gaan we ook aan zijn AI-variant stellen. Even kijken of ze op elkaar lijken. En jij zegt steeds, Hugo, die moet mij niet. Is dat, wat is dat voor
0: iets? Ja, hij heeft ooit gezegd dat hij mij een onuitstaanbaar disjockey vond of zo.
1: Waarom?
0: Ja, ik kan me iets meer voorstellen.
1: Nee, ik niet.
0: Nee? Oké, dat kan, weet je wel. Er zijn ook mensen die het nieuwe album van de Rolling Stones verschrikkelijk vinden.
1: Dat kan dus niet.
0: Dat kan niet, hoor.
1: Dat kan dus niet.
0: Oké. Nou, hoe dan ook, hij schijnt ooit gezegd te hebben. Ik weet niet of ik hem daarmee moet confronteren, want het is wel heel lang geleden, maar ik ben het gewoon nooit vergeten.
1: Nee.
0: Dus ik ben altijd een beetje bang geweest voor Hugo.
1: Ja, ik ook.
0: Dat en jij ook, dus we hebben wel iets gemeen.
1: Ja, dat hebben we.
0: En wie is hier naar de gemeene?
1: Ja, en 1999, dat is het verjaarjaar. We gaan wat trekjes laten horen uit de top 40 van vandaag. De liedjes die binnenkwamen in 1999. En dat was best wel leuk, want er stonden 2 liedjes in die in de top 15 binnenkwamen. En dat was bijzonder.
0: Dat is een flinke klapper van de week.
1: Ja.
0: Nou, we gaan zo eens even luisteren wat het allemaal is geworden. En voor de rest, een hoop post krijgen we binnen natuurlijk via de Radio Veronica. En vinden we altijd leuk. En dus weekend bijna. Sterker nog, misschien is de vakantie van jou al begonnen. En als je dat hebt, dan roep je bij.

0: normaal gesproken ben ik van de Breakfast Club. Hoewel, qua tijdstip gewoon nuttig en dan. Dat was ooit een radioprogramma.
1: Ja, ja.
0: Maar het was ook een film, hè?
1: Ja, een film met volgens mij als belangrijkste soundtrack Simple Minds, Don't You Forget About Me. Dat zat in Breakfast Club, toch?
0: Dat was Breakfast Club.
1: Ja, toch? Ja,
0: ja zeker wel. Ja. Dit was de band Breakfast Club, om het nog even wat makkelijker te maken.
1: Ride on Track.
0: En Ride on Track. Ja. Moeten we Simple Minds even doen?
1: Ah, ja, waarom?
0: Gaan we linken?
1: Ja, ja,
0: want dit komt.

0: cd, alle 40 la. Er wordt een hoop gelaat. Of weer opgeladen in het geval voor de Simple Minds. Don't You Forget About Me. Uit de Breakfast Club film. En de track daarvoor was van de Breakfast Club. Het lijkt wel een linkmiddag.
1: Oh, Breakfast Club, we hebben erover nagedacht.
0: Ongelooflijk zeg.
1: Ja.
0: En dan is het tijd om terug te gaan in de tijd. Stapt u met ons mee naar de tijdmachine.
2: De verjaartrack.
1: We zitten in 1999. En Whitney Houston had een geweldige track samen met Wyclef Jean. Die kwam binnen in de Nederlandse hitparade op nummer...
0: Ik denk 9.
1: Ja, hoog.
0: Heel hoog, hè? Ja. Nummer 8 zelfs. Ja. Binnen op nummer 8. Ongelooflijk.
1: Sowieso gebeurt niet zo vaak, hè, dat liedjes heel hoog binnenkomen. Maar het was een actieve week in 1999, want er stonden er 3 heel hoog. Bijvoorbeeld City to City, nummer 16 binnen, Road Ahead.
0: Het zou me toch een monsterhit worden ook.
1: Beetje Everybody Hurts, hè?
0: Everybody Hurts, ja. Kom uit de commercial en iedereen wilde dat het uitkwam, maar het bestond niet. Het was namelijk speciaal gemaakt voor de commercial. Maar ja, zoveel vraag. Ja. Dat moest uitkomen en het werd een monsterhit. Ja. Maar we hadden nog een hoge, hè?
1: Die van Praag, toch? Was dit
0: van Praag. Ja, dat is waar, ja.
1: Ja, nog een hoge. Binnen op 5, Jennifer Lopez.
0: Met die videoclip.
1: Videoclip,
0: weet je nog.
1: Ja, het heeft alles mee. Jammer dat hij niet zo knap was, hè?
0: En ook leuk, in de tipparade gebeurde er ook wat leuks. Er kwam deze plaat uit.

0: van de liedjes die binnenkwam in de tipperaden. All Stars, Smash Mouth. En dan hadden we ook nog de alarmschijf van deze week. En die was van...
1: Anne-Lee.
2: En dit is een oude alarmschijf.
1: En dan nu de vraag. Welke van al deze platen gaan we zo meteen helemaal draaien?
0: Het ligt helemaal bij jou. Meeste stemmen gelden. Het is een oud democratisch principe. Laat het weten via de app van Radio Veronica.
1: Ja, durf jij het aan?
0: Ik durf het aan.
1: Oké, dan gaan we turven kijken welke er als winnaar uitkomt. Dus If You Had My Love, Road Ahead, All Star, My Love Is Your Love of Two Times.
0: Yes.
1: Zullen we alvast in het kader van de dans, we zijn nog steeds hip, maar we klinken als een jaren 90 discjockey.
0: Mm-hmm.
1: Want dit is gewoon een turn of the bass knijter, ja. Maar dan anno 2026.
0: Maar dan van nu, ja.
1: Ja, het is ongelooflijk. My love is what you'll find. Ik hoor hem bij jou, Rob.
0: Ja, ja.
1: Ben je toch een hippe man?
0: Ja, ja. Ik probeer het te verbergen, maar soms komt het toch naar buiten.
1: En Clooney, en Free Your Mind. Even lekker dansen, jongens.

0: van die oplekt. Een beetje Don't Stop Moving van...
1: Living Joy was het, hè?
0: Living Joy, hè? Daar lijkt hij een beetje op, ja. Daar lijkt hij een beetje op. Maar hij is wel leuk. Het is een soort van moderne... Turn up the bass, knijter. Prospera en Clooney en Free Your Mind. Want het is bijna weekend. Dat is ook waar.
1: Free Your Mind.
0: Hebben we al een tussenstand? Lopen?
1: Ja, tussenstand is Ann Lee, 2 times. Nummer 1.
0: Dat is nummer 1 nu.
1: Ja,
0: oké. Okay.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar we turven nog even door.
1: Ja, ik turf nog mee.
0: En aangezien de zon schijnt, zullen we gewoon even een lekkere Pieter Ellen draaien.

0: vaak gebruikt dit, hè? Ook Every Teardrop is a Waterfall van Coldplay. Ja. En natuurlijk al die ribmodellen notjes. Dat komt allemaal bij Peter Allen vandaan en bij een dag als vandaag. Strak blauwe hemel, zonnetje, echt jouw klimaat erop.
1: Heerlijk, ja. Mag het nog iets warmer worden? Graag naar 32 graden.
0: Ja, geen enkel probleem. Ja. Het is I Go To Rio. 1:30. Even kijken wat er allemaal in de wereld aan de hand is. Het is de legendarische Siets Roskam.
1: Belangrijk ding natuurlijk, want dat beloof ik altijd onze luisteraars, want iedereen vlucht altijd meteen naar Radio Tour de France. Maar heb jij gewoon een update van de Tour de France, want dan hoeven ze niet meer te vluchten.
2: Ja, ja. Precies. Nou, het is eigenlijk vrij overzichtelijk. Het is een heel erg vlakke etappe, dus het zal wel nog een paar uur duren en dan komt er een massasprint. Tot die tijd is het allemaal nog niet zo spannend. Er moet nog 80 kilometer worden gefietst.
1: Precies. Dus je kan gewoon beter hier blijven.
2: Ja.
1: Sowieso.
2: Ja.
1: Okay.
0: Het is een vlakke etappe, is het.
2: Ja. Goed, het nieuws dan. De maatregelen in coronatijd waren onvermijdelijk om overbelasting van de zorg te voorkomen. Dat zegt oud-zorgminister De Jonge bij de enquêtecommissie in de Tweede Kamer. De balans had niet anders gemoeten, ook al waren de gevolgen voor iedereen heel ingrijpend. 65-plussers balen dat ze volgend jaar geen korting meer krijgen in het openbaar vervoer. Meer dan 10.000 mensen hebben al een petitie getekend tegen de verandering. Basisschoolkinderen mogen daardoor straks juist gratis met het OV. En een opmerkelijke situatie tijdens een vlucht uit Griekenland naar Duitsland. Een raam brak in het Ryanair-vliegtuig. Nee, ja, en de man werd daarna met zijn hoofd naar buiten gezogen.
0: Nee!
2: Ja, uiteindelijk is hij door andere passagiers weer naar binnen getrokken. Hij is gewond afgevoerd en het kwam allemaal maar net goed.
0: Zo, het zou je gebeuren, hè? Ja. Wat de hel.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dat was even schrik.
1: Nou op de achtergrond ziet, wat gebeurt daar?
2: Dat is onze geliefde collega Lisanne Bronckhorst. Die schrikt van dit voorval.
0: Lisanne is natuurlijk net moeder geworden. Dus die denkt, als het mij maar niet overkomt. Nee. Voor de mensen die vliegangst hebben, is dit natuurlijk ook geen lekker verhaal.
2: Nee.
0: Dat je denkt, gaat dit ook nog gebeuren?
2: Ja, ga dus niet meer bij het raam zitten. Misschien een goede tip.
0: Nee. Bij het gangpad. Ja. Dan ben je ook snel bij het toilet en zo. Ja. En al die files ook nog. Het is vakantie in het zuiden. Waar staan ze allemaal, ziet?
2: Het zijn er meer dan 130, inmiddels 650 kilometer. Dit zijn de paar opvallende van dit moment. A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel ruim een half uur. Dan de A4 Amsterdam Den Haag voor Zoetewoude Rijndijk een uur extra reistijd. Er stond een auto in brand. De linkerrijstrook is nog dicht. A4 Den Haag Rotterdam voor de A15 richting Europoort bij knooppunt Beneluxiestad. 50 minuten extra. Ook nog twee afsluitingen. Op de A6 Lelystad Emmeloord is de ketelbrug dicht door technische problemen. En op de A67 Venlo Eindhoven is bij Gelderop de weg ook helemaal dicht door een ongeluk.
0: Dat zit ook niet mee, hè?
2: Nee.
0: De Marijke Ketelbrug is dicht.
2: Ook dat nog.
0: Dankjewel, Siets.

0: komt nog na in de Johan Cruijff Arena. Wat een choreografie, zo jaloers op. Bruno Mars en zijn de laatste hitnotering.
1: Yes.
0: On My Soul.
1: Barry heeft de Black Rose nog gezien trouwens.
0: Laatst. Oh ja, die draaiden we ook met Hard to Handle. En die komen binnenkort, weer, dus ze houden van ons.
1: Ja, dat is goed. Ja.
0: En ondertussen hebben wij geturfd.
2: De verjaartrack.
0: Althans, jij hebt geturfd.
1: Ja.
0: Deze week, 1999.
1: Ik woon in het postvak. Het was druk in het postvak. Daarvoor hartelijke dank. We konden kiezen tussen Whitney Houston met My Love Is Your Love. Met Wyclef Jean. We hadden All Star van Smash Mouth.
0: The Road Ahead.
1: The Road Ahead van City to City. Er was Everybody Hurts. En we hadden natuurlijk ook gewoon de alarmschijf van deze week. Two Times van Anne Lee. Vergeet ik er nog één?
0: If You Had My Love van Jennifer Lopez. Hoe kon je die nou vergeten?
1: Hoe kon ik die nou vergeten? Onaantrekkelijke vrouw natuurlijk. Ja, nee, eerlijk is eerlijk. Het is een zeer afgetekende nummer 1. Iedereen wil vandaag Anne Lee horen met Two Times.
0: Ongelooflijk. En er is ook een oude alarmschijf.
1: Vandaag.
3: En dit is een oude alarmschijf.
1: In 1999 vandaag de alarmschijf.
0: 27 jaar geleden.
1: Ach, yes.
0: Confronterend, hè? Is die

0: 1999, Anley, Two Times.
1: En we hebben toch een grote tweede zit aan haar repertoire overgehouden.
0: Ja, Two Times en...
1: Two Times, de lange versie, ja. De a cappella versie.
0: Ja. En vergeet de remix niet, hè?
1: Oh, de remix, ja, die was...

0: Hammond. En zijn bandje destijds Soft Cell en Gloria Jones uit het origineel natuurlijk.
1: Yes.
0: Maar deze versie is de grote hitversie. Tainted Love. Nou, ik ben zenuwachtig.
2: Die vragen aan
0: Hugo Borst.
1: Waarom ben je nou zenuwachtig?
0: Nou, we hebben de grote Hugo Borst aan de lijn.
1: Dat is wel waar. Ben ik ook zenuwachtig.
0: Ben je ook zenuwachtig voor?
1: Ja, ben ik dan ik ook. Hugo, hallo. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, wat is dat nou? Want Gerard zegt de hele tijd dat hij zenuwachtig is omdat je ooit iets geks gezegd hebt over hem. Wat was het ook alweer? Dat je hem niet goed vond of niet leuk vond of zijn stem deugde niet? Wat was het ook alweer?
3: Ach, Jezus, ja. Dat zeg je dan. Dat, kijk, je moet in het leven moet je een beetje ergeren bij tijd en wijle. En dan richt je je pijlen zo op de een en dan weer op de ander. Het is lang geleden. Ik erger me al lang niet meer.
0: Ach, dus we zijn gewoon niet.
3: Ja, we zijn vrienden. Even een Amsterdamse heuk.
0: Even Amsterdamse heuk.
3: Lekker.
0: Is dat uit de wereld? Kunnen we gewoon rustig verder? Dat is mooi. Ja,
1: heerlijke shoppershuk. Dat voelde heel goed. Hugo, we gaan een paar vragen aan jou stellen. Die stellen we ook aan de AI-variant van jou. En we hadden het er net eigenlijk een klein beetje over. Dus in het kader van de iets wat mindere woordspelingen, maar we moeten het er toch mee doen. Wat stuit jou het meest tegen de...
0: Borst.
1: Ja.
3: Trump. Infantino, Poetin, dat werk.
1: Ja.
0: Ja,
3: nou, okay. Orbán, maar die is weg.
1: Ja, die is weg.
3: Nare mensen. Ja.
1: Oké, dus even kijken wat jouw AI-variant hiervan vindt.
4: Wat mij het meest tegen de borst stuit, is onverschilligheid. Vooral wanneer het gaat om kwetsbare mensen, zoals ouderen in de zorg. Als je ziet dat mensen die afhankelijk zijn van goede zorg niet de aandacht of waardigheid krijgen die ze verdienen, dan raakt me dat diep.
1: Ja,
0: dat is een ander antwoord, maar ik denk ook dat je het hiermee eens zou kunnen zijn.
1: Ja,
3: zeker, daar zou ik het mee eens zijn. Wel een rare stem, zeg hij.
0: Ja, het is een confrontering, hè?
1: Ja, het is iets een nettere variant van jou, Hugo. Ja. Je bent de ontdekker van de Johan Derksen op televisie geweest. Dat zegt Johan Derksen zelf ook altijd. Wat zag je in hem en hoe kijk je nu naar hem?
3: Ik ben heel blij dat hij er nog is. Ik schiet nog altijd in de lach om Johan. Hij is eigenlijk geen cent veranderd. Toen ik in 1985 begon... was hij wel wat rustiger en afstandelijker. Maar als hij op zijn praatstoel zat, dan kreeg je alle verhalen opgedischt. Ja, en daar behoorden ook toe verhalen over avontuurtjes in het buitenland. Over schoppartijen tegen Duitse verdedigers. Nou, je kunt het zo gek niet verzinnen. Dus eigenlijk het hele repertoire van Derksen, dat hoorde ik al voorbij komen tussen 85 en 90. Want zo lang heb ik bij VI gewerkt.
1: Ja.
3: Omdat ik een tikje autistisch ben, vind ik het prettig, die herhaling. Dus als je Johan... Er is één verhaal, het verhaal van die kaars toen.
1: Oh, ja.
3: Daarvan dacht ik van, dat heb ik nog nooit gehoord. Vind ik raar, dat had ik moeten kennen. Ja. En dat moet uit zijn brein, ik weet ook niet...
1: Een beetje onzinverhaal. Hè?
3: Ik denk dat het niet gebeurd is of dat hij iets door elkaar haalt. Maar goed. Maar ik ben altijd nog heel blij dat hij er is. En kijk, ik zie natuurlijk veel oudere mensen als ze Alzheimer hebben of anderszins kwetsbaar zijn. Nou ja, dit is echt een sterke man. En je kan veel van hem zeggen, maar hij houdt ons bezig. En hij heeft ook echt wel naast zijn... gemene kantjes of. Mm-hmm. Ja, er is een hoop wat hem compenseert. Humor. Hij kan ook sociaal zijn. Heb ik ook gemerkt, heb ik ook gezien bij collega's. Het is een hele boeiende man.
1: Ja. Nou ja, het is wel mooi, want jij zag het erin. Want hij had eigenlijk geen appearance, want hij was wel echt serieus best fors. Maar zijn mening was geschikt voor de tv. Dus even kijken wat jouw AI-variant hiervan is.
0: Ja, ben ik wel nieuwsgierig. Ja.
4: Johan Derksen was natuurlijk al een markante figuur in de voetbaljournalistiek. Maar ik zag wel vroeg dat hij iets had wat op televisie werkt. Hij durfde te zeggen wat anderen soms inslikten. Tegelijkertijd kijk ik nu met meer nuance naar Johan. Hij kan zeer geestig en scherp zijn. Maar soms gaat de behoefte om te chockeren ten koste van nuance of empathie.
1: Vind je ervan? AI?
3: Nou, die laatste zin vind ik wel erg geforceerd.
0: Je had andere woordkeuzes gebruikt.
3: Dat is mij te formeel. Dus daar ben ik het met AI niet eens.
0: Dat is wel fijn. Dan ben je nog steeds onvervangbaar. Dat is ook een goed teken.
3: Dat is goed, ja, zeker. Ja.
1: Nou ja, nog een belangrijke vraag. Want daar is het hele land mee bezig. Wie moet voor jou de nieuwe bondscoach worden van het Nederlands elftal? En wie gaat de KNVB uiteindelijk nemen, ondanks dat jij misschien iemand anders adviseert?
3: Nou, we moeten een sleutel vinden. En de enige sleutel die geschikt is, is Slot. Ja. Dat is echt de man die het moet gaan doen. En het voordeel is, hij kost niks aan afkoopsom. Hè? Dus dat is prettig. Ja. Want vaak moet je, als je iemand wil zoals Peter Bos, ja, dan moet je aftikken. Ja, en PSV, dat zou de KNVB ook niet zo snel doen, denk ik. Omdat ze PSV niet in de problemen willen brengen. Maar deze één geschikte kandidaat, dat is Arne Slot. Al zal het hem zwaar vallen. Je kunt niet bouwen. Je kunt slechts eens in de 5-6 weken een paar trainingjes doen. Dus het is wel moeilijk voor hem. Het is een nieuw hoofdstuk. Maar ik geloof heilig in hem. En dan hoop ik ook dat hij het aanvallende voetbal, het vrolijke voetbal van Cruijff, Hiddink ook in 98, dat hij dat weer laat prevaleren. En dat het leuk wordt. Ik vind dit ook een stelletje koorknapen eerste klas. Ik word er zee van gewoon. Ja, het is mijn Nederland zelf van niet.
1: Ja. Nog even, en Pep Guardiola, even tussendoor nog, is dat? Of zeg je, nou,
3: meteen. Nog boven Slot, inderdaad. Ja.
1: Nog boven Slot.
3: Maar ik denk dat hij te duur is.
1: Oké. We gaan even jouw AI vragen wat die vond.
4: Van mij zou Peter Bos een uitstekende nieuwe bondscoach zijn. Hij staat voor aanvallend voetbal, lef en een duidelijke visie. Ook Arne Slot zou in dat profiel passen. Maar als je vraagt wie de KNVB uiteindelijk zal nemen, dan verwacht ik dat de bond eerder voor een veiligere, meer voorspelbare keuze kiest. En dan weet je dat je terechtkomt bij Louis van Gaal.
1: Louis van Gaal? Ik dacht dat je reiziger zou gaan zeggen, maar dat kan ook natuurlijk.
3: Ja, dat heb ik al een paar keer gezegd. Daar ben ik ook een beetje bang voor. Lijkt mij zeer ongeschikt. Maar Louis van Gaal, die gaat dat niet meer doen.
1: Nee. Dat is voor
3: en Wiegman doet het ook niet. Wiegman gaat het ook niet doen.
0: Nee.
3: Uit haar persoonlijke omgeving weet ik dat zij dat niet ambieert. Ze voelt zich steeds gestreeld doordat haar naam opduikt. Maar ze gaat het niet doen.
0: Nee.
1: Nou ja, de laatste vraag, die stellen we eigenlijk aan iedereen, Hugo. Dus ook aan jou. En ik denk dat AI nooit of te nimmer het goede antwoord gaat geven. Maar wat is je favoriete nummer aller tijden, liedje?
3: Nou, dat is Tainted Love van Softcell.
0: Nou, die hebben we net gedraaid, zeg. Wat een toeval.
3: Ja, joh, nee, dat heb ik gehoord. Ik maak een geintje. Vind ik wel een goed nummer.
0: Ja.
3: Nee, ik ben wel benieuwd wat er gekozen gaat worden. Ik hou het toch als autist bij iets van Crosby, Stills, Nash & Young. Neil Young in het bijzonder, of anders Bob Dylan. Maar wat zegt AI?
0: Ja, daar komt hij aan. Ik ben ook geluisterd.
4: Mijn favoriete plaat aller tijden is toch wel Chump Change van Quincy Jones. Dat nummer is mede door Langs de Lijn echt iconisch geworden. En de artiest is een echt fenomeen. Voor mij persoonlijk wordt het niet veel beter dan dit.
0: Nou ja, zeg, Chump Chase. Nou, dat moet je wel zeggen toch, Hugo, of niet?
3: Ja, het is een fantastisch nummer. Ja. Maar het is niet in me opgekomen om het in mijn top 1000 te laten komen. Want ik hoor het elke zondag wel een stukje.
0: Ja, precies. Dat je aan het werk moet als je dit hoort.
3: Het is ook fijn. Ja, nee, half augustus weer. Ja, maar nee. Nee, ik zou kiezen voor iets van Neil Young. Daar ben ik erg aan gehecht.
1: Wat vind je van Old Man van Neil Young?
3: Die had ik ook in mijn hoofd zitten. Ja, serieus? Lekker kort ook.
0: Ja, die is mooi. Ja.
1: Zullen we die pakken dan?
0: Ja, die gaan Wouter Franks draaien.
1: Ja.
0: Ja, komt allemaal goed.
1: Okay.
0: Want ik zit al in het nieuws van 4 uur. We liepen een beetje uit.
1: Ja. Vinden ze niet erg, weet ik ook.
0: Vinden ze niet erg?
1: Gooi die bal, Jong, er gewoon. Ja.
0: Oh, joh.
1: Vinden ze niet
0: erg? Oh, nee.
1: Nee, ze vinden ze
0: niet. Jee.
1: Het is ook zo mooi, dit.
0: Hugo, ik vond het een woest genoeg.
1: Ik ook.
3: Wederzijds, dankjewel.
1: Ja. En fijn dat die ruis tussen jullie.
0: Ja, joh.
3: Uit de lucht.
0: Van Amsterdamse hukjes juist heeft plaatsgevonden hier. Heerlijk. Hoe doet er een old man voor te zijn? Vond ik ook. Dankjewel, Hugo.
3: Dag. Hoi. Old man.

0: voor Hugo Borst. Onze drie vragen aan, dat was Neil Young en Old Man. Zometeen helemaal geen Old Man, helemaal niet. Hele jonge gasten zometeen. 2 uur lang, Wout en Frank.
1: Veronica. Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja.
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
6: Hakje dag!
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
7: chicken. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 20%

0: krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl.
4: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 4 uur.
11: Nou, dat vind ik dus discutabel.
12: Nou, het is, laten we zeggen dat het 4 uur is.
11: Er zit nog een 4 in de klok, zo zou je het kunnen zeggen.
12: Ja, toch? Dus dan mag een biertje open.
11: Ja.
12: Siets Roskam is aangeschoven met het nieuws. Siets, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Rond geitenboerderijen kunnen niet zomaar nieuwe huizen of scholen worden gebouwd. Het kabinet wil een minimumafstand van 500 meter... omdat mensen in de buurt van geiten sneller longontsteking kunnen krijgen. Het kabinet roept alle provincies op er nu al rekening mee te houden. Jongeren moeten vaker kiezen voor een opleiding in een sector met grote personeelstekorten, zoals in de zorg en techniek, vindt het kabinet. Er is nu een te groot verschil tussen de banen waar mensen nodig zijn en waar mensen voor zijn opgeleid. Daarom wil het kabinet studenten gaan sturen naar bepaalde opleidingen. En zo'n 150 grafstenen op een Russische oorlogsbegraafplaats in Leusden bij Amersfoort zijn beklad. Er staan rode letters op met teksten tegen de presidenten Poetin en Zelensky. De eigenaar van de begraafplaats noemt het vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Het weer volop zon, het is van noord naar zuid 24 tot 30 graden. Morgen ook veel zon, dan 27 tot 32 graden. Zondag alleen in het noorden iets minder warm. De files dan, het zijn er weer veel op deze vrijdagmiddag. Meer dan 120, ruim 600 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende: A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoetewoude-Rijndijk, 3 kwartier extra. Op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord is de ketelbrug dicht door technische problemen. Dan de A12 Duitse grens Arnhem voor Zevenaar-Ruibenhof, half uur vertraging na een ongeluk. A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar, 17 minuten. A67 Venlo-Eindhoven voor Geldrop is de weg door een ongeluk helemaal dicht. En tot slot de A325 Nijmegen-Velperbroek voor Westervoort, 26 minuten.
14: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: bewaren.
1: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in je.

0: zelf. Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Plene.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Phil Collins, Philip Bailey en Easy Lover. Nou, dan kunnen we meteen naar het nieuws op half. Dames en heren, Siet Roskamp.
1: Bijna wel, hè?
0: Bijna wel, hè? Nee. De jongens liepen een klein beetje uit, maar uiteindelijk mogen we dan toch beginnen met onze middagshow, mensen. Daar zijn we.

0: Zeker. Het is 4:15 en daar zijn we dan met de middagshow. En ik wil heel even teruggrijpen naar gisteravond, want ik heb echt een topavondje gehad, ouwe.
1: Ja, dat was mooi. We waren gisteren bij Nile Rodgers en Chic op het podium van Royal Park Live. Dat zijn die prachtige concerten in de paleistuinen van Paleis Soestdijk. En ik vond het mooi, want wij kwamen daar aan. En we kwamen daar eigenlijk natuurlijk voor Nile Rodgers. Maar jij was meer onder de indruk van het paleis dan van Nile Rodgers.
0: En van Stefan Morrison.
1: Oh ja,
0: Stefan
1: Morrison
0: stond voor het programma. Ja. En het is in het oude paleis waar vroeger Bernhard en Juliana woonden. En omdat wij daar ook nog een paar dingetjes mochten doen, moesten wij in dat paleis zijn.
1: Ja,
0: ja, ik vind dat toch alsof je... Want ik heb daar wel zo'n rondleiding gehad, maar dan mag je nooit in de privédelen komen waar zij vroeger woonden. Maar ja, nu was er niemand bij.
2: Nee.
0: En was ik alleen.
1: Ja.
0: En dacht ik, ik kan best even zo dat hekje wegdoen en dan toch naar boven lopen. En dat vond ik toch heel erg
1: grappig. Je bent helemaal bovenin geweest bij het klokkenspel.
0: Bij de klokkenspel, bij de vlag ben ik geweest. Ja, ja, ja.
1: Ja, bij de vlag altijd. En heb je de neutronkamer ook gezien?
0: De
1: eenhoornkamer.
0: Allemaal mooi.
1: Alle kamers. Ja.
0: En ik vond inderdaad Nile Rodgers ook heel goed. En er zijn veel mensen die ook dit weekend van Nile Rodgers gaan genieten. Want North Sea Jazz is volgens mij officieel begonnen nu, toch?
1: Zeker.
0: 3 of zoiets.
1: Nou, sterker nog, Babs is daar. Die hebben aan de lijn. Babs, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
1: Hoe is die sfeer dan?
3: Nou, het is fantastisch. Ik zit nu in Darling te wachten op het Metropool Orkest met Snartje Puppy.
0: Ja.
3: En het is natuurlijk de 50ste editie, dus een heel feestelijk programma. En heel veel mensen met de t-shirtjes aan en zo, je snapt het wel.
0: Leuk. Het mooie is inderdaad, je zei het al, de 50ste editie. Volgens mij heeft maximaal de boel geopend vandaag. Hè? Hoe ging dat? Was je daarbij?
3: Ja, daar was ik bij. Ik stond echt op de front row. En ik kwam precies uitstappen en langslopen. Heel gracieus en mooi. En goed gemut. En daarna heeft ze een lintje doorgeknipt en wat verteld. En daarna was ze ook bij de show bij Jelen en Gonda.
0: Och,
3: daar werd ze ook nog vernoemd.
0: Heel goed. En nu staat ze bij de wijnbar. En gelijk heeft ze. En luister, ga daar lekker genieten, Babs.
3: Ja, ik denk het wel. Bij de champagne.
0: Ga daar lekker genieten, Babs. En dat geldt voor iedereen die onderweg is naar North Sea Jazz. De 50ste editie. Heel veel plezier, Babs. Jij ook. Tot de volgende keer, hè.
3: Dankjewel. Wat zeg je?
0: Ik zei tot de volgende keer. Ja, doei.
3: Oké, doei.
0: Bomvolle show vandaag, vriend.
1: Zeker. We hebben heel veel te doen in dit radioprogramma. Zometeen Emma Heesters in de Hollandse Hoek. Je maakt kans op weekendkaarten.

0: Camila Cabello en Ed Sheeran en Bam Bam, Bam Bam, wat je wil. Allemaal hier
1: bij. Origineel natuurlijk van André van Duin, hè? Dat
0: mensen. Hey, luister, we gaan over exact een week zitten we op het festivalterrein van de Zwarte Cross.
1: Ja.
0: En wat ik altijd heel mooi vind, maar daar hebben we misschien iets op gevonden, is dat ik weet dat er ergens in het voorjaar, zo in maart, gaan de vriendengroepen gaan naar het terrein in Lichtenvoorde waar de Zwarte Cross is. Dan graven ze een hele diepe kuil van een metertje of twee. Daar worden dan een paar kratten bier in gestopt. Dan wordt het weer dicht gedaan. Gras staat er overheen. En in de lente gaat het dan weer een beetje groeien.
1: Ja.
0: Maar dan moet je precies onthouden waar het is. Ja. Want als je dan op de cross bent, dan het gebeurt echt heel veel.
1: Ja, een trekkertje erin, hè? Heb je een trekkertje erin?
0: En dan gewoon weer even lekker opgraven. En er is nog koud ook, ziet. Ja. Dat is fantastisch.
2: Wauw.
1: Dat is slim bedacht.
0: Maar daar hebben we misschien een makkelijkere manier voor gevonden.
1: We hebben namelijk over het terrein van de Zwarte Cross hebben we allemaal veetjes verspreid.
0: Ja.
1: Ik heb ze vast ook nu, daar hoor je weinig van.
0: Van die Veronica-veetjes.
1: Van die Veronica-veetjes.
0: Ja, van de kerstballen.
1: Ze zijn in blauw. We hadden ook de kerstballen-variant. Ze zijn in blauw. Mooie blauwe Veronica-veetjes. Die hebben we verspreid over het terrein. Maar daartussen zit ook een gouden. Een unieke gouden vee verstopt.
0: Ja, dan mag je naar de chocoladefabriek.
1: Dat is sterker nog, dan krijg je een hele chocoladefabriek.
0: Nee, maar leg uit. Sorry, ik zat dwars door
1: je. Nou, mocht je die gouden vee nou vinden op het terrein, dan ben je er volgend jaar weer bij. Dan kom je hem namelijk inleveren bij de Radio Veronica Studio. We staan op de Zwarte Cross. En dan win je 4 weekendtickets, inclusief camping, voor de Zwarte Cross van volgend jaar al.
0: Maar dat is bij de gouden vee.
1: Dat is bij de gouden vee.
0: Maar we hebben ook een blauwe vee.
1: Ja, we hebben ook een blauwe vee. En daarmee scoor je een treetje bier.
0: Ja, dus een veetje voor een treetje.
1: Veetje voor een treetje.
0: Dus hoef je niet te graven of wat dan ook. Maar als jij zo'n veetje verdient of vindt en je komt bij de studio, hup, krijg je een echt goed merk, hè? Geen rommel.
1: Nee, we hebben echt. Nee. Sterker nog, de hele studio staat volgestapeld met treetjes bier. Dus dat komt helemaal goed.
0: Mocht je naar de Zwarte Cross willen, weet dat we deze en ook volgende week kaarten weggeven daarvoor. Als je een ticketalarm hoort, meld je ogenblikkelijk via de FM Radio Veronica. En op het terrein zelf, zoek dus de vee en krijg daarvoor een tree.
1: Ja, allemaal voor jou. Nu heb ik dorst.
0: Ja, ik kan. Even kijken, dit is de Veronica. We gaan langzaam richting 5 minuten voor 4:30. Gekke boel met Lionel Richie.

0: warm, dat is fijn. Lionel Richie en Dancing on the Ceiling.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: En dit is Siets Roskam. En Siets heeft het nieuws. Siets, wat heb je zo meteen in het nieuws?
3: Oud-zorgminister De Jonge bij de coronacommissie. En Zeeland niet blij met tolvignet België.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze... Radio Veronica.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
10: Odido.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
11: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
12: Kippie.
13: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant. En toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Veronica Weerbericht.
0: Nou, er is volop zon. Het is van noord naar zuid 24 tot 30 graden. Morgen en zondag ook zonnig. Het wordt bijna overal 27 tot 32 graden. En na komend weekend wordt het alleen nog maar warmer. Lekker toch? Het is inmiddels 5:02. Dit is het nieuws. Siets Roskam, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het bezoekverbod voor verpleeghuizen in coronatijd was vreselijk, zegt oud-zorgminister Hugo de Jonge. Maar het moest wel, zegt hij erbij tegen de coronacommissie in de Tweede Kamer. De impact was enorm. Toch vindt de Jonge de strenge maatregelen nodig. Het onderwijs steunt de plannen van het kabinet om studenten meer te sturen naar opleidingen voor banen met grote personeelstekorten, zoals in de zorg en de techniek. Daarom komt er meer en een betere begeleiding bij de studiekeuze. En teleurstellend en ongewenst noemt de provincie Zeeland het tolvignet dat België invoert. Vanaf mei volgend jaar moeten automobilisten gaan betalen voor een dag ongeveer een tientje, voor een maand €25 en €120 voor een jaar. Zeeland wil de tol in België alsnog voorkomen en vraagt het kabinet om in actie te komen.
0: Thank you.
2: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Zoals gebruikelijk op vrijdag al vrij druk op de weg. 121 meldingen, 588 kilometer in totaal. Dit zijn de 5 meest opvallende data. 12 Duitse grenzen Arnhem. Tussen de Duitse grens en Zevenaar, 50 minuten vertraging door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. De A15 Rotterdam Europoort tussen Rotterdam IJsselmonde en Benelux. Daar 16 minuten vanwege een defecte bus. De A16 Breda Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Centrum. 20 minuten vanwege een kapotte auto. De A44 Amsterdam Den Haag tussen Hoefsgeest en Wassenaar. Daar 22 minuten. En de A67 Eindhoven-Venlo tussen Leenderheide en afrit Zomeren. 33 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
3: Sterkte jongens met alle drukte.
10: Bruin.

0: allemaal leuk, die Lou Bega, maar er gebeurde wel wat, hè, daarvoor.
1: Er ging een zwarte cross-alarm af, het Radio Veronica ticket-alarm. Als je het voorbij hoort komen, dan moet je meteen een berichtje sturen naar de Radio Veronica studio. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij erbij bent, dat je weekendkaarten krijgt voor het Zwarte Cross-festival, waar ongelooflijk veel top-acts staan.
0: Noem er eens een paar.
1: Nou ja, bijvoorbeeld Kaiser Chiefs.
0: Ja.
1: Razor Light.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk fantastisch. De WC Experience staat er.
0: Ja. Direct staat er.
1: Direct staat op het podium. Ja. Is Orgel Joker er eigenlijk bij ook?
0: Nee, die is er niet bij. En Even Serieus is er wel bij. Sterker nog, ik heb gisteren Stefan van Even Serieus gesproken.
1: Ja.
0: En wij hebben samen een verrassing bedacht. Dus daar kan ik vrij weinig over zeggen. Verder eigenlijk. Maar...
1: Die verrassing dat ze even bij ons op komen treden.
0: Precies, dat is zo.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: In ons Swingerspaleis. Maar we gaan even naar Ton uit Den Haag. Dag Ton, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ben jij een nieuwe zwarte crosser of ben je al heel vaak op de cross geweest?
2: Nee, echt een hele splinternieuwe. Nog nooit eerder geweest.
0: Oké.
1: Okay. Maar heb je er wel dingen van meegekregen? Of wel foto's van gezien, filmpjes?
2: Ja, ik heb heel veel gezien. Ik heb ieder jaar dingen gezien. Dus er staat heel lang op mijn lijstje om te gaan kijken.
0: Ja? Oh, wat leuk.
2: Om daar naartoe te gaan. Ja, natuurlijk. Ja. En dit jaar komt UB40 en With Invitation en Direct. Dus ja, het is wel een hele mooie keer om te gaan natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus jij wilde graag bij zijn, hè, zeg je?
2: Zeker, zeker, zeker. Ja.
1: Stel, we geven jou die kaart. Wie gaat er dan met je mee eigenlijk?
2: Mijn vrouwtje.
0: Zijn vrouwtje.
1: Zijn vrouwtje.
2: Ja.
1: En jouw vrouwtje gaat mee.
0: Mooi, hè?
2: Ja.
0: Hij zegt dat gewoon. Alright, nou, Ton, we hebben goed nieuws voor je, want weekendkaarten zijn voor jou en je vrouwtje.
2: Ja! Ja! Kijk, dan is er Jurkjes! Goed zo, maar luister,
0: Ton. Kom dan heel even met het vrouwtje bij ons langs. Want we zitten in de studio.
1: Even stoppen nu. Ik moet nu even ingrijpen.
0: Hij begon.
1: Het vrouwtje heeft gewoon een naam. Hoe heet het vrouwtje?
0: Saskia. Nou, Saskia. Kom met Saskia even gezellig langs bij onze studio. Vind ik leuk om je even te zien in het echi. En Saskia ook. En dan zien we je daar op de Zwarte Cross.
2: Helemaal geweldig.
0: Veel plezier daar, hè. Joejoe, tot later.
2: Dankjewel.
0: En nog steeds geldt ook volgende week. Mocht je het ticketalarm horen bij Radio Veronica, meld je ogenblikkelijk via de app en ben dus

0: horen van Queen, een Bicycle Race. Ik zie dat jij een beetje aan het zoeken bent waar je naartoe gaat tijdens de cross allemaal.
1: Zeker, want de programmering is echt ongelooflijk weer. Er zijn natuurlijk zoveel, je hebt heel veel tenten. Hè? Je hebt die theaterweide. Wij staan dan te draaien in het Swingerspaleis.
0: Ja?
1: Of dat heet het Swingpaleis.
0: Het Swingpaleis. Nee, niet het Swingerspaleis.
1: Nee, dat is weer een ander.
0: Pas na 11. De dan reggae... verandert de dresscode en dan wordt het Swingerspaleis.
1: Wat is de dresscode dan?
0: Het naakt.
1: Ah, tuurlijk.
0: Op lichte lingerie.
1: Oh ja.
0: Of rubber.
1: Het kan wel een hele dolle bol gaan worden daar in het Swingpaleis.
0: Swingpaleis.
1: Daar mogen wij plaatjes draaien. Maar je hebt ook de reggae-weide, wat natuurlijk te gek is. De nachtclub, Gay Café, De Kast. Café Harder, allemaal van die leuke cafeetjes.
0: Maar wat net riep je iets, dat vond ik interessant. En dan doe je iets met billen.
1: Oh, ja. Je hebt ook de sletjes, de billen schudden sletjes disco. Maar je hebt ook op de theaterweide het Frikandellen XXL Festival.
0: Oké, en heeft dat met elkaar te maken of niet?
1: Nee, dat staat verder helemaal los van elkaar. Maar dit vindt wel allemaal plaats op het Zwarte Cross Festival.
0: Kaarten voor de Zwarte Cross kun je winnen bij Radio Veronica. Ook volgende week nog? Dit weekend volgens mij niet, hè? Want dan hebben we ethisch. Nee, maar volgende vanaf maandag wel. Oh wel, dit weekend wel. Dit weekend wel, toch?
2: Ja, dit weekend.
0: Dit weekend kun je ook kaarten winnen voor de Zwarte Cross. Als je het ticketalarm hoort, meld je dan ogenblikkelijk. Wie hebben wij zo meteen te gast? Is even belangrijk om te vertellen.
1: Ja, dat is heel leuk. Emma Heesters heeft een fantastische nieuwe plaat uit. Ongelooflijk zomers. Hartenbreker, zo heet hij.
0: Ja.
1: En ze komt er zo meteen alles over vertellen. Als het goed is, heeft ze ook nog niet lekkers meegenomen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Het is 5:10. Dit is Alanis Morissette.

0: muziek uit de 80's. Ieder weekend op Radio Veronica.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Dit is Radio Veronica.
0: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En maandag hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deal.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Daar binnen.
9: Denk, laat of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
13: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, autotaalglas.
18: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
19: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
20: Brussel-Zuid.
19: Hé, nu al?
18: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 5:00.
23: En daar is Siets Roskam. Goedemiddag. Nu er zoveel personeelstekorten zijn... willen het kabinet en het onderwijs aanstaande studenten... sturen naar de juiste opleidingen. Vooral in de zorg, techniek en veiligheid zijn veel mensen nodig... terwijl veel jongeren kiezen voor andere opleidingen. Een studentenorganisatie is minder enthousiast met de bemoeienis... omdat studenten dan misschien minder gemotiveerd zijn. Nu België vanaf mei volgend jaar een tolvignet invoert... is Zeeland de eerste grensprovincie die in opstand komt. Veel mensen rijden daar heen en weer naar België... en daarom vindt de provincie de tol teleurstellend en ongewenst. Zeeland vraagt het kabinet om België nog zover te krijgen... dat het tolplan niet doorgaat. Om te voorkomen dat de nieuwste reeks aanvallen... tussen Amerika en Iran uit de hand loopt, probeert Qatar te bemiddelen. Volgens de New York Times heeft het land contact gehad met beide partijen. Eerder was Qatar ook betrokken bij het tijdelijke akkoord... tussen Amerika en Iran. Vanwege de aanvallen van deze week varen er weer minder schepen... in de straat van Hormuz. En Rusland heeft camera's gehackt van Nederlandse bedrijven. Het gebeurde op plekken waar militaire goederen voorbij kwamen. Ook in andere EU- en NAVO-landen spioneert Rusland. Het land houdt vooral militaire transporten naar Oekraïne in de gaten. Het weer dan zonnig van noord naar zuid, 24 tot 30 graden. Vanavond blijft het lang warm. Morgen weer veel zon, dan 27 tot 32 graden. Zondag alleen in het noorden wat minder warm. Het was ook deze vrijdagmiddag weer ontzettend druk. Inmiddels iets minder. Er zijn nog bijna 100 files, 470 kilometer in totaal. En dit zijn de meest opvallende. A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 24 minuten. A2 Utrecht Den Bosch voor Everdingen een kwartier door een pechgeval. Dan de A12 Utrecht Den Haag voor Bodegraven nog 16 minuten. Na een eerder ongeluk is de weg wel weer vrij. A67 dan, Venlo Eindhoven tussen Asten en Geldrop. Een uur extra reistijd door een ongeluk. Je kunt er omrijden via Roermond over de A73 en de A2. En de andere kant op staat de kijkersfile, de A67 richting Venlo, voor Someren 33 minuten.
0: Mam, waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
20: geeft ruimte.
24: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
26: Goedemorgen!
27: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
26: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen, live your dreams.
28: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
29: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
28: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Charlie op deze heerlijke zomerse warme vrijdag. Het is 9 minuten over 5. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wouter Frank.
1: Woordenjacht, woordenjacht.
2: Woordenjacht?
1: Ja, woordenjacht. Wat heeft taal jou meegebracht? En heel veel cash in woordenjacht. Au.
0: En wij spelen Woordenjacht. Frankie Ouweboef, wie is onze woordenjager van vandaag?
3: Judith het Spijkenis hebben aan de lijn. Judith, een hele goede middag.
4: Goedemiddag.
3: Ben jij een beetje klaar voor het weekend eigenlijk, Judith?
4: Jawel, ja, ik heb een rustig weekendje voor de boeg, dus heerlijk.
3: Heerlijk. Nou ja, de temperaturen worden ook dit weekend heel fijn. Dus wat dat betreft, het geld dat je zometeen gaat winnen, hopen we dan. Ja. Kun je lekker uitgegeven aan ijsjes of lekker wat
4: Zeker. Lekker hoor, heerlijk.
3: Zometeen gaan Wout en ik stap voor stap proberen een zin te maken. Die zin die omschrijft een woord. Jij moet dat exacte woord raden. Daar krijg je minuten tijd voor. En ieder goed geraden woord is 20 euro'tjes waard.
0: Hoppa.
4: Ik ga mijn best doen.
0: Ja, toch? Nou, en wij ook, want daar hangt het wel een klein beetje vanaf. En op het moment dat je de pong hoort, dan mag je dat woord zeggen.
4: Oké, niet eerder.
0: Nee, niet eerder.
3: Niet eerder, nee. Dat zijn de regels. Sorry,
0: dat wordt er een fijn op.

0: gaan toestaan. Dan wordt het zo'n zootje. Dat kan allemaal niet. Regels zijn er voor iedereen, ook voor jou.
1: Ja.
2: Oké,
0: ben je er klaar voor, Judith?
2: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Oké, lieve schat, dan gaan we nu jouw minuut starten. Begin jij, begin ik?
1: Ja, ik begin.
0: Begin jij?
1: Ja.
0: Oké. Vroeger overlegden we dat, maar jij begint.
1: Oh nee, ik maak even gebruik van mijn veto. Ik begin.
0: Judith, je minuut gaat nu in.
1: Ja. Hangt
0: aan
1: de
0: muur
1: als
0: bedekking.
2: Behang.
0: Boven
1: in
0: de
1: hemel
0: met
1: vleugels.
2: De vogel.
1: Koop
0: je
1: in
0: de
1: snackbar
0: en
1: is
0: van
1: aardappel.
2: Patat.
0: Hier
1: kun
0: je
1: mee
0: fietsen
1: met
0: hele
1: grote
0: bak voorop.
2: Een bakfiets?
0: Ja, dat is helemaal dit.
1: Snackbar.
0: Friet.
1: Met
0: pindasaus.
1: Mayo.
0: Ui.
1: Pong.
2: Oorlog.
0: Ja.
1: Zo. Even kijken hoor. Dit ging echt wel lekker hoor. De eerste inderdaad hangt aan de muur als bedekking. Dat is uiteraard behang.
0: Ja.
1: De tweede met vleugeltjes hoog in de lucht. Volgens mij zijn we hemel ook,
0: in de
1: toch?
0: Hemel.
1: Ja, precies.
0: Maar ze zijn vogels.
1: Jij bent vogel. We bedoelden engel.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Vervolgens hadden we het natuurlijk over koop je in de snackbar van de aardappel. Jij zei patat en dat klopt.
0: Friet hadden we ook goed geweten.
1: De bakfiets kwam daarna, ook die is goed. En het patatje met pinda, mayo en uitjes, dat is uiteraard een patatje. Oorlog. Dus die oorlog was ook goed. Dat betekent 1, 2, 3, 4 goede antwoorden. Betekent voor jou, Judith, 80 euro.
2: Hoppa! Nou, lekker. Leuk.
0: Die pak je gewoon mee. Fantastisch dat je meedeed. Mooi weekend. Geniet van het prachtige weer. En tot de volgende keer.
2: Jullie ook allemaal. En bedankt. Hè.
0: Bye bye, Judith.
2: Doei. Doei.
0: En mocht je denken, dat is best lachen, dat woordenjacht. Dat kan ik ook. Je kan op een vrij eenvoudige manier meedoen.
1: Namelijk door woordenjacht te appen naar de Radio Veronica app.
0: Misschien tot maandag.
3: Nee.

0: Weetje.
1: Maar Frank,
2: ja.
1: Zou jij de gast van vandaag groots, meeslepend en met de jouw bekende emotie willen neerzetten?
2: Ja, nee, dat kan ik. Dat is
1: belangrijk, hè?
2: Ze heeft haar theatertour afgerond, bracht een boek uit, stond op het podium bij de Toppers en de Amsterdamse Zomer en vandaag brengt ze een nieuwe single uit. En dat is een fantastische single. Ze is hier in de studio. Groot applaus voor Emma Heester.
1: Ja, het is vrijdagmiddag. We hebben een bitterballetje, we hebben een drankje, we hebben een dingetje en we hebben gezellig Emma Heester de gast die vandaag persdag heeft.
3: Ja.
1: En volgens mij ben jij helemaal afgedraaid.
3: Oh, ik ben zo moe, jongens.
1: Ja. Hè? En allemaal dat gelul over nieuwe singles. Waar wil je het eigenlijk nou echt over hebben?
3: Nou, wel over mijn nieuwe single.
1: Oh, dat toch wel?
3: Natuurlijk. Ja, ik zit hier niet voor niks.
2: Okay. Ja, als dat dan toch is, weet je wel. Ja,
1: dan doe je dat toch.
3: En gezelligheid natuurlijk.
1: Maar, ja, gezellig. Maar het is voor jou. De hele dag moet je alles doen en lachen en blij kijken en zo. En dan vanavond ben je kapot.
3: Ja, ik ga lekker op de bank liggen vanavond.
1: Ja.
2: Maar was dan gisteravond, of eigenlijk vannacht, dan kwam je uit natuurlijk, die single. Ja. Zit je daar dan nog te wekker voor, of lig je dan wel echt in bed?
3: Nee, dan lig ik in bed. Ik ben denk ik om 9 uur gaan slapen of zo. Ja, ik moest om 5 uur wakker worden.
1: Ach, ja.
3: En dat word ik nooit.
1: En dan word je wakker en dan... Nee, natuurlijk niet.
3: En meestal ben ik dan nog wakker juist.
1: En dan word je wakker en dan ga je meteen kijken van hoe heeft hij het gedaan?
3: Nee, dat heb ik dus niet. Ik ging dus wel even op Spotify kijken. En dan vind ik het altijd leuk om juist op Spotify hem aan te zetten. Want het is de eerste keer dat dat eindelijk kan. Anders moet ik in zo'n demo-mapje, weet je wel. En dan de laatste versie luisteren. En dan ga ik wel altijd even kijken in welke lijst die staat. Of op welke positie of zo. Dat vind ik wel leuk.
2: Ja. En zijn er ook al meteen reacties? Dus las je vanochtend al meteen reacties van mensen?
3: Dan zijn er fans die het al lang hebben gerepost om 12 uur. Toen dacht ik, oh ja, om 12 uur is het natuurlijk uitgekomen.
1: Ja. Dan lag je net in je rem slaap.
3: Ja.
1: Wat goed. Kijk, de nieuwe single heet Hart te breken. Dus de hele dag krijg je de vraag, nou, je hart zal ook wel eens gebroken zijn. Dat gelul kennen we wel. Ik ben nieuwsgierig, wat voor hart te breken ben jij zelf? Ben jij iemand die in één keer de pleister eraf rukt? Of ben je zo'n hele soepele die gewoon het nog even een tijdje laat door...
2: Of een apper.
1: Ja. Of een ghoster. Ghoster kan ook.
3: Nee, ik ben geen ghoster. Al zou dat wel soms het makkelijkste zijn. Maar dan zit ik zo echt er tegenaan tikken van... Ja, shit. Ik moet echt wel iets gaan zeggen.
1: Ja?
3: Maar ik ben het ook een beetje aan het leren. Want ja, ik heb dat ook lang niet gedaan. Hè?
1: Nee.
3: Dat moet te doen misschien.
1: Ja?
3: Dus ik ben wel van de open communicatie.
1: Open communicatie.
3: En dan is het echt zo van dat ik zo bij zo'n appje bijvoorbeeld zit en dan denk ik, oké, procent.
1: Maar je dumpt iemand dan per app?
3: Nee, ja, als het ligt aan natuurlijk wie dat is. Maar als het echt een vriend zou, een echte vriend.
1: Dan krijgt hij een voice berichtje.
3: Nee, maar ik ben ook nog niet heel erg aan daten eigenlijk. Dus het is nog niet echt
1: nodig. Nee, maar daar staat wel over aan te denken. Want bijvoorbeeld, kijk, daten is natuurlijk dating apps, alles en zo. Maar dat kun je allemaal niet doen.
3: Nee, ik vind het echt lastig als ik heel eerlijk ben. Want ik ga ook niet zomaar nu in een bar zitten en een drankje doen met iemand die ik nog amper ken.
1: Nee.
3: Want ik wil ook niet zomaar op de foto gezet worden met iemand waarmee het misschien na de eerste date helemaal niks is.
1: Nee, zit je er mooi in vast.
2: Maar met name, je hebt dan helemaal niet de tijd om het met elkaar uit te zoeken natuurlijk. Omdat het meteen alweer breed uitgemeten.
3: Nee, het wordt weer gedocumenteerd.
2: Precies, ja.
3: Nee, dat wil ik helemaal niet. Dus ik vind het nog lastig.
1: Nee, en als je zit te swipen en je komt er eens Emma Heesters tegen, denk je, ik weet niet wat voor hok dit is, maar dat trappen we natuurlijk niet in. Maar dan blijkt het echt te zijn.
2: En dan zit Emma Heesters straks 6 keer per dag koffie te drinken met iemand. Ja. Omdat er zoveel likes binnenkomen op die apps.
1: Ja, nou ja, goed. Maar het wordt een single zomer voor jou, hè?
3: Ja, single girl summer.
1: Ja, is dat leuk?
3: Ik denk het wel.
1: Heb je er zin in? Want dat heb je
3: ik
1: ook
3: heb
1: heel lang niet
3: zin
1: gehad.
3: In. Ja.
2: Heb je een drukke zomer eigenlijk? Of heb je ook nog wat tijd om even op vakantie te gaan?
3: Ik heb zeker tijd om op vakantie te gaan. Ik had wel even een blokkade in mijn agenda ook gezet. Ja. Zodat ik wel even tot rust kan komen. En natuurlijk, ik vind mijn werk echt superleuk. Krijg ik ook energie van.
1: Ja.
3: Alleen ik heb wel zin om even gewoon lekker met een boek, verstand op nul, lekker een fictieverhaal of zo, op het strand te liggen.
1: Ja, heb jij echt altijd hele beschaafde vakanties? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ik wil gewoon ergens naartoe waar niemand me kent. Trek een paar potten bier open. Ga ik gewoon even lekker gewoon...
2: Rellen.
1: Even
3: op de bar
1: laten
3: staan.
1: Glazen, even
2: ordinair.
3: Ja, nou ja, ordinair, dat hoop ik niet. Maar ja, ik vind het soms wel leuk om...
1: Je bent heel beschaafd eigenlijk dus.
3: Ja.
1: Kijk, nu komen de
3: jullie hebben mij toch ook wel een keer op een feestje meegemaakt. Kijk, als ik echt goed feest, dan vind ik het wel leuk om soms even te diep in het glaasje te kijken. Maar ja, dan heb ik dat liever waar zo min mogelijk Nederlanders zijn natuurlijk.
1: Ja, er zijn inderdaad wel beelden die... je kan wel feest vieren, hè?
3: Jawel, dat is toch leuk.
1: Nieuwe single heet Hart te breken is een goede plaats. Zullen we gewoon even gaan draaien?
2: Ja, lekker. Lekker zomersliedje.
1: De nieuwe van Emma Heesters. Hoppa!

0: breek ik die van jou.
1: Hoppa! Diana Heesters heet Hartebreker en is een superlekker liedje.
2: Blijf nog heel even plakken, wil je dat doen?
3: Zeker, natuurlijk.
4: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: Want zometeen ziet Ross Cam met zijn nieuws en wat zit daarin.
5: Onderhandelingen over Iran gaan door en veel sportnieuws met de Tour, Wimbledon en het WK voetbal.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met

0: Veronica.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Veronica Weerbericht.
15: Volop zon en het is van noord naar zuid 24 tot 30 graden. Morgen en zondag eveneens zonnig, dan wordt het bijna overal 27 tot 32 graden. En na zondag wordt het zelfs nog ietsje warmer. 6:02, dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Sietse Roskam. Dag Sietse, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Amerika blijft onderhandelen met Iran, meldt president Trump op zijn sociale media. Maar hij benadrukt wel dat het staakt het vuren tussen de landen voorbij is. Sinds deze week is er over en weer aangevallen. Middelende landen proberen te voorkomen dat het weer uit de hand loopt. Het risico op natuurbranden is nu in het hele land op het hoogste niveau. Iedereen wordt gevraagd om niet te roken in de natuur en parkeer ook je auto niet op begroeide plekken, omdat dan brand kan ontstaan. En dan het sportnieuws. In de Tour de France heeft de Belg Tim Merlier de 7e etappe gewonnen. Hij was de snelste in de sprint in Bordeaux. De eerste finalist van het mannentoernooi op Wimbledon is bekend, de Duitser Alexander Zverev. Hij versloeg de Engelsman Arthur Ferry vrij eenvoudig in 3 sets... De anderhalve finale gaat tussen Jannik Sinner en Novak Djokovic. En vanavond is ook weer een kwartfinale, de nummer 2 op het WK voetbal. Om 9:00 is het Spanje tegen België.
17: Radio Veronica Verkeer, dan door Flitsmeister 87 meldingen. Totale lengte van 365 kilometer. Dit zijn de 3 meest opvallende: de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Daar 16 minuten vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam. Daar 40 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En de A7 Heerenveen Groningen tussen Drachten en Marum. Daar 20 minuten vertraging vanwege een kapotte auto. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers. Vind je een app van Flitsmeister.
0: Hey, zit hier vanavond, hè? Ja. Hoe laat was het nou, België tegen Spanje?
16: 9 uur.
0: De kans is klein, hè?
16: Ja, het zou wel echt een wereldstuk zijn.
0: Als België vanavond wint van Spanje, ik zou dat zo gaaf vinden.
16: Spanje heeft tot nu toe nog geen enkele tegengoal gehad. Dus wat dat betreft moeilijk zat.
17: Dan draaien we maandag alleen maar muziek van Belgen.
0: Dan, nou ja, als inderdaad België vanavond wint, dan hebben we gewoon Belgische dag.
17: Belgische maandag.
0: Belgische maandag. Ach, ik zou het zo mooi vinden. Ik zou het ze gunnen ook, hoor.
17: 100%.
0: Vanavond 9 uur de wedstrijd.

0: Zo heet hij en hij is van Diana King. Hoppa. 6:10. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Op vrijdagmiddag hebben wij onze Hollandse hoek. Vinden we leuk. Bitterballetje, drankje en een goede artiest uit het Nederlandse en met het Nederlandse repertoire.
1: En ze heeft een fantastische nieuwe single uitgebracht. Hebben we net laten horen. Hartenbreker. Emma Heesters is hier te gast. En we stellen altijd de vraag van joh, als je dan naar de Radio Veronica studio komt, neem nou even wat lekkers mee.
0: Nou, we laten de vraag stellen. Omdat wij het zelf eigenlijk
1: ongemakkelijk vinden. Wij durven niet te vragen.
0: Dus meestal stuurt iemand een appje van nou, ze zouden het wel leuk vinden als je wat meeneemt. Maar ik vind het zelf super ongemakkelijk.
1: Ja.
0: Maar wel lekker. Wat heb je mee?
2: Ik heb deze dus ook altijd bij mijn optredens in de koelkast staan. Een lekkere fles Moët Ice.
0: Oh.
2: Let's go!
0: Even een dikke champagne.
2: Het weekend is geopend.
1: Nou, ga jij hem...
2: Ik ga hem poppen.
1: Poppen?
2: Even kijken.
0: Oh, dat vind ik heel grappig
2: ik
0: met al die apparatuur
2: erbij. Helemaal... Ja, precies.
1: Dat wel heel mooi vinden.
2: Ik ben goed verzekerd, hoor.
0: Ja, maar wij niet. Dus hou hem toch een klein beetje weg bij alle spullen. Want anders dan is het zo stil.
1: Ik zou het zo mooi vinden dat Emma hier even zo'n sprinkler van het dak afschiet.
2: Oh, mijn god. Ja, je weet het nooit.
0: Och, nee, jongens.
2: Oké.
0: Okay. Sprinkler
1: zit aftellen? Als...
0: Ja. Drie.
1: Drie.
0: Oh. Twee.
2: Hij zit één. Heel goed vast.
0: Oh, wacht. Geen druk. Nee, doe rustig aan.
2: Ja, oké. Okay.
0: Ja?
1: Ja?
0: Hoppa! Netjes. Oh, maar dit heb jij vaker gedaan, inderdaad.
2: Ja, joh.
1: Is dat de zesde fles? Vandaag.
0: Dat kwam er net even te makkelijk uit.
3: Kijk eens. Oeh, wat lekker, jongens. Glas champagne erbij.
0: En dan vieren wij dat je er weer gewoon bent. En dat het super goed met je gaat. Want jij bent best wel lekker bezig, hè?
2: Ja, het gaat echt heel goed.
0: Ja, ben je blij?
2: Ja.
0: Je hebt het ook meegemaakt, hè? Dus ik bedoel, wat dat betreft...
2: Ja, nee, maar ook daarom vind ik het zo fijn dat ik nu lekker kan genieten van alles. En gewoon weer een beetje zorgeloos door het leven kan. Oprecht.
0: Ja, dat
2: Zullen
0: je
2: we
0: niet,
2: daarop drinken?
1: Nou, ja, laten we zeker op drinken.
0: We hebben nog een paar dingen waar we moeten drinken. Maar laten we daarmee beginnen.
1: Proost.
0: Op gezondheid. Proost. Dat is het belangrijkste.
2: Zeker weten.
0: Want, wacht even, ik neem wel een slokje.
1: God, wat zit ik lekker eigenlijk?
0: Ik word van champagne zo vreselijk melig dronken.
1: Oh, melig dronken?
2: Ik ook.
0: Echt van dat hele, dat je echt het leven... Ik kan er zo intens gelukkig van worden.
1: Geeft die flesjes?
0: Nee, maar champagne gaat ook heel snel. Ja. Ken je dat? Dat je, als je champagne neemt, kun je heel snel in een soort andere hele blije fase komen.
1: Ja, maar iedereen heeft toch wel zo'n drankje waar je gewoon heel snel dronken van wordt. In jouw geval is dat dan champagne.
0: En wat is bij jou?
1: Ja, Jägermeister. Ach, als er bij mij een Jägermeistertje ingaat, joh.
0: Ja, dan sta ik meteen op mijn kop. Lieve Emma, het gaat goed met je. Lekker, fijn, allemaal. Zeg maar de toekomst? Wat zijn de op korte termijn dingen die je gaat doen? Even los van de vakantie, maar daarna qua werk.
1: The Voice Kids!
2: The Voice Kids gaan we natuurlijk een nieuw seizoen van opnemen. Ja, dat is, het gaat allemaal zo snel.
0: Ja.
2: Ziggo Dome met de streamers.
0: Ook
2: en
0: nog?
2: Gewoon, ja, en gewoon heel veel optreden. En hopelijk hartenbreken er op alle festivals zingen.
0: Oh, ik dacht dat je wilde zeggen, hopelijk heel veel hartenbreken.
2: Nou.
0: Ik dacht even, die kant gaat het op.
2: Nou ja, wie weet. Ik weet het niet.
0: Geef er nog eens wat meer champagne. Nee, maar goed, je hebt jouw Voice Kids inderdaad en de Ziggo Dome. Goed, man.
2: Nou, ja.
0: Je bent altijd welkom hier. Zeker
2: dank
0: met champagne,
2: wel.
0: Maar ook zonder. En we vonden het heel fijn dat je er vandaag weer was.
2: Ja, dank je wel.
1: En wat een goede plaat.
0: Wat een plaat.
1: Ja, echt.
0: Emma Heesters.
2: Ik vond het heel gezellig.
0: Wederzijds.

0: Huey Lewis en The News.
1: The News.
0: En happy to be stuck with you. Nou, vriend, dat is wel een beetje wat het is natuurlijk.
1: Nou, doe jij eens even dan. Jij bent de hele dag al zo onaardig tegen mij.
0: Ik zeg iets heel liefs tegen je.
1: Hey, maar ja, I'm so happy to be stuck with you. Ja, maar stuck with you vind ik niet heel positief klinken.
0: Nou,
1: je zou ook gewoon een keer kunnen zeggen van... joh, Frank, ik heb het eigenlijk nooit echt zo tegen je gezegd. Maar zo net voor het weekend, 7 voor 6 op 10 juli 2026. Ik vind het eigenlijk heel leuk om met je samen te werken.
0: Ja.
1: Ik ben echt een goede vriend.
0: Dat zou kunnen. Ja. Hey Dennis.
2: Hey, goedemiddag.
0: Sorry, ik zat even in mijn telefoon.
1: Ach, tuurlijk.
0: Zometeen is de pub 40.
2: Ja.
0: Ik heb nog geen verbinding, of misschien ook wel inmiddels, met Robbie.
3: Ja, joh. Ja, wees zo'n aardig. Wees toch eens aardig tegen die Frank hier. Bovendien, ik weet niet of jullie gisteren... Ja, dat weet ik eigenlijk wel. Jullie hebben gisteren voetbal gekeken. En ik ben eruit. De coach van Marokko is Frank van het Hof.
0: Die lijkt wel een beetje op, hè?
3: Ja, nou een beetje.
1: Iemand heeft ook al een keer tegen me geroepen... dat ik heel erg lijk op die, hoe heet die teambaas ook alweer... van Red Bull.
0: Ja, die Fransman,
1: Die Fransman.
0: Laurent Mekies.
1: Ja.
0: Dat ben jij. Dat ben
3: kortom,
0: jij
3: wat heb je toch veel invloed?
1: Nou, en met name, wat zit ik in de sportwereld? Terwijl Frank van het Hof eigenlijk helemaal niets met sport heeft.
3: Ja, zo is het.
0: Zometeen, punt 40. Juli 1987. Ja, toen was Frankie was toen...
3: Hoe oud?
0: 4 maanden.
1: Ja, klopt.
3: Ja. En jij, Wout?
0: Ik was toen 13.
1: Ja,
0: 14.
3: Ik ken dus iemand die precies op die datum... de verrukkelijke 15 met de VARA presenteerde... smiddags van 4 tot 6 op Radio 3. Jullie ook?
1: Echt, ja, Rob?
0: Ja, volgens mij spreek ik die wel eens. Ja. Denk jij
3: nou, dat is waar, ja.
0: Weet jij dat?
3: Ja, en deze sloegen we toen over. Ja, want dat was meer voor de commerciële mensen.
0: Mixed emotions.
3: Nou, je herkent het meteen, ja. You want love, babe.
0: Vreselijk.
3: Ja. Ja, maar er stond ook heel leuk in. Bijvoorbeeld Crowded House, Don't Dream It's Over.
0: Mooi.
3: Je zou Alone van Hart kunnen aanmoedigen. Mag het licht uit van de dijk. Stond er ook allemaal in, hè?
0: Ja.
3: Zal ik jullie nog even één intro dingetje doen?
0: Ja,
3: één intro quizje, daar gaan we. Ik hoor het natuurlijk heel graag heel snel van jullie.
0: Ja,
3: Luca.
0: Luca.
3: Ja,
0: my name is Luca. I live on...
3: Onze favoriete vega-burger. Susanne van Voren.
0: En Vega van Aften.
3: Ja, Vega.
0: Doe er nog eentje. Ik vind het te leuk.
3: Ja, wil je er nog eentje?
0: Ja, heel graag. Heel graag.
3: Oké. Het zal je misschien verbazen. Maar dit was een serieuze egotip van jullie Robbie. Weet je wel, die van de verrukkelijke 15.
1: I want to dance with somebody.
0: Ja.
1: Lekker hoor.
3: Het is een egotip geweest, hè?
0: Ja.
3: Nou, dat allemaal. 1987, vandaag de dag. Help mee met het opnieuw samenstellen via de app van Veronica. Tot zo na 6 uur.
0: Tot zo.
4: Plezier. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En maandag hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
7: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl. Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Laat 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
6: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
5: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Hey, jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
8: Prijsvrije vakanties, nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Supersale.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
12: Oh yeah.
11: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
16: Vakantie!
15: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
19: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
20: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
21: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Er zijn fouten gemaakt in coronatijd, geeft oud-zorgminister De Jonge toe. Hij zei tegen de enquêtecommissie in de Tweede Kamer onder andere dat het toegangsbewijs voor nachtclubs veel te snel werd ingevoerd. Het zorgde voor zoveel nieuwe besmettingen dat de maatregel werd teruggedraaid. Het was een dure les, zei De Jonge. In heel Nederland is nu een verhoogd risico op natuurbranden. Daarom wordt mensen gevraagd om voorzichtig te zijn, ga niet roken in de natuur en parkeer je auto niet op begroeide plekken, want de warme uitlaat kan tot brand leiden. Wordt pas over een week regen verwacht. Supermarktketen Lidl is gehackt. Namen, telefoonnummers en mailadressen van klanten zijn gestolen. Het is de hackers niet gelukt om aan bankgegevens en wachtwoorden te komen. De getroffen klanten hebben een mail gekregen. Hoeveel het er zijn is niet bekend. En Rusland probeerde informatie over militaire transporten naar Oekraïne te krijgen door camera's van Nederlandse bedrijven te hacken. Het vervoer ging langs die bedrijven. De inlichtingendiensten hebben ze gewaarschuwd voor de Russische hacks. Het weer dan blijft nog lang warm. In de zuidelijke helft is het nu nog boven de 27 graden. Morgen weer zonnig, dan wordt het 27 tot 32 graden. Zondag alleen in het noorden iets minder warm. Dan zijn er nog steeds tientallen files, meer dan 200 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. A2 Den Bosch richting Utrecht, voor Waardenburg nog 10 minuten. Dan de A4 Amsterdam-Den Haag, voor Leidschendam 3 kwartier. A7 Den Oever richting Heerenveen voor Kornwerder Zand 13 minuten. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein een kwartier extra. En tot slot een afsluiting van de A67 Venlo richting Eindhoven. Bij Geldrop is een politieonderzoek aan de gang op de weg. Daarom moet je daar omrijden via Roermond, gebruik daarvoor de A73 en dan de A2.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
12: 18 plus speelbewust.
16: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
22: 18.000, godverdikke me.
23: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
24: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
23: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
26: Waar ben jij?
27: Ik zit nog in de trein.
28: Het volgende station is station Antwerpen.
27: Ik denk dat het wat later wordt.
26: Je zat zeker weer je serie te kijken.
27: Nee.
26: Ja?
27: Ja, oké, sorry.
29: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
30: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
31: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
30: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
32: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
33: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
34: Iedereen begrijpt elkaar.
35: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
36: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
37: Als je Vodafone Mobiel
38: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
37: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Radio Veronica herschrijven we geschiedenis. Een hitlijst van toen beoordeeld met de oren van nu. Dit is de Pub 40. Het parallele muziekuniversum. Ladies and gentlemen, Rob Stenders.
1: Het is 10 juli 1987. Dat is de top 40. Dat is de tipperade. Dat is de verrukkelijke 15 die we opnieuw gaan samenstellen. Als je zin hebt om mee te doen, ben je van harte uitgenodigd via de app van de

Gejat door Ariana Grande. Het is gejat door Joe Cocker. Het is gejat door Paul Young. Maar de originele versie blijft het mooiste. De originele titel was eigenlijk Hey Now. Don't Dream It's Over. Crowded House deed er even over dat het een hit werd in Nederland. Vandaag de dag op nummer 5. Oude alarmschijf. We hebben hem op nummer 1 gezet. En het is misschien niet te geloven, maar ooit was dit serieus mijn egotip. Vandaag de dag overigens niet. 10 juli 1987 had ik een andere egotip. Daar kom ik zo nog op terug. Maar net iets daarvoor was het deze.

ooit had ik een feilloos gevoel voor commercie. Ooit. De echte hitlijst van de 1 à 2. Een oud egotipje inderdaad. Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Ik zal je ook vertellen wat het egotipje vandaag was. 10 juli 1987. Maar eerst.

0: Klacht van onze jongste bediende. Gert, dit had nummer 1 moeten staan, zegt hij. I still haven't found what I'm looking for, you too, van 8 naar nummer 6. Nou ja, we hadden deze iets later, Barrett Salt. En de wintersportversie van I still haven't found what I'm looking for. Ook een alarmschijf. Ik weet nog dat ik me er een tikkie voor schaamde. Maar ja, de mensen zaten er niet mee.
1: I have climbed, height is mountains, I have run.
0: Zullen jullie ook zien in het postpakket? Dat is, dat gaan mensen zeggen.

0: En Alone was een tikje geleden.
1: The music goes round and round and round.
2: The original.
3: And where does it come out?
4: Glad you asked me that, prof.
3: Here's the original.
5: The original.
0: Dit is van I-10. Het is best lelijk, eerlijk gezegd.

0: van I-10 and Alone.
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: Wat dacht je hiervan? Wat gaan we hiermee doen? The Pet Shop Boys en It's a Sin. Dat zal hem toch wel gaan worden, denk ik, of niet?
4: Zou je wel denken, toch?
0: Ja, hè?
4: Ik heb er wel zin in.
0: Ik heb er ook wel zin in. Even kijken wat jullie allemaal vinden. Hebben jullie zin in It's a Sin? Pet Shop Boys, ja of nee? Laat het weten via de app van Radio Veronica.
5: Veronica. Pub 40.
6: De muziek van toen met de oren.

0: Vandaag de dag binnen in de tipperaden. De dijk mag het licht uit. We hebben hem gezet op nummer 8.
1: Het radio.
2: Ik vind hier wat van.
1: Referendum.
0: Hoe gaat het eigenlijk met Itzenzin? Het is een beetje een warmloopoefening, want ik hoop uiteraard dat de Pet Shop Boys alarm, dat het gewoon Itzenzin wordt. Hoe zitten we erin, Dennis?
3: Nou, het gaat eigenlijk hartstikke goed. En meestal is er wel wat twijfel. De ene vindt het leuk, de ander niet. Dit hebben we nog niet meegemaakt. Een 100% score voor... Ja, dit is gewoon... Iedereen wil deze plaat horen, ja.
0: Iedereen heeft zin in Itzenzin. Gaan we die meteen draaien naar de reclame. Tot zo voor meer muziek uit de lijst van 10 juli 1987.
4: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
3: Kippie.
4: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
7: En nu.
6: Rob Stenders.
7: Met de beste muziek aller tijden.

0: Ik heb hem hier nog niet in mijn eigen thuisstudio. Maar heb jij toevallig het Pet Shop Boys alarm?
1: Ga ik even naar zoeken.
0: Ja, kan nog wel even. 100% scoren, 100% ja voor It's a Sin, the Pet Shop Boys. Nummer 1 vandaag de dag in Engeland. En in Nederland komt die winnen op nummer 19. Heb je hem?
2: Ik heb hem.
0: Ja, laat me horen dan.
2: Komt hij aan?
0: Het Pet Shop Boys alarm! Vandaag komt hij binnen in de tipraden. Het zou een ongelofelijke hit worden in Nederland. En terecht, Robert Cray Band, here's right next door. I can hear

0: zijn dat dit soort liedjes ook hits konden worden in Nederland. 10 juli 1987, Robert Cray Band en Right Next Door.
1: Wanneer de postbode keek alles eens goed na.
0: Dennis, we hebben inmiddels allebei ons postvakje openstaan. Je mag uiteraard meewerken met de samenstelling van deze lijst. We stellen het opnieuw samen, de lijst van 10 juli 1987. Dus je hebt nog alle tijd. Het is de enige lijst die ter plekke wordt samengesteld. Wat komt er allemaal binnen via het postvakje en welke top 3's hebben we allemaal al?
2: Nou, Madeline Beekhuizen bijvoorbeeld, die heeft deze Right Next Door It's Because of Me in haar top 3'tje staan. Op nummer 3 staat de ABC, When Smokey Sings. Op nummer 2 George Michael, I Want Your Sex. En op nummer 1 dus Right Next Door It's Because of Me. Twee liedjes hebben op zich wel iets met elkaar te maken als je de tekst een beetje ontleedt van die Right Next Door. Rinus, die zit te luisteren vanaf Postpop. En dat is wel geinig. Dat vind ik leuk, dat hij intussen gewoon zit te luisteren en ook gewoon meedoet. Hij heeft net even zijn stem laten horen over het radioreferendum en vond dat we inderdaad die Pet Shop Boys moesten draaien. Edwin van Loenen die zegt, hey Rob en Dennis, juli 1987, de vakantie was net begonnen en ik had nog geen idee wat ik 6 weken ging doen. Heerlijk. Al deze muziek, leuk om weer terug te horen. En Marieke die zegt, hoi Veronica, dit liedje dit doet me meteen weer denken aan op de fiets zitten richting het zwembad. En ja, er zijn veel zomerse herinneringen, want we zitten natuurlijk in juli en veel mensen hadden ook vakantie op dat moment.
0: Ja. 87, de allerhoogste nieuwe binnenkomer. Op 10 juli 1987 was Demona zelf. Madonna en Who's That Girl kwam toen binnen op nummer 15.
3: De jaren vliegen voorbij. Dit is de muziek die je daarbij niet mag vergeten. Het parallele muziekuniversum.

0: Sander wil even weten of dit niet de film was waar Madonna zelf in acteerde. Volgens mij wel toch, Dennis?
1: Ja, dat was een super slechte film.
0: Was het een slechte film?
1: Ja, het was echt heel slecht.
0: Kan ik me niet meer zo goed herinneren. Het liedje is in ieder geval voor de eeuwigheid. Vandaag de dag komt hij binnen op nummer 15 in de originele hitlijst. Wij hebben hem gezet op nummer 9. Madonna, Who's That Girl? Daar hebben we ook meteen trouwens antwoord op. Who's That Girl? Moet het wel even aan Suzanne Veek afvragen. Zij stond in de officiële hitlijst op nummer 26. Who's That Girl?

en Luca. Wat een prachtig liedje. Hoe zag de officiële top 10 vandaag de dag uit? Geen 87. Top 10, Veronica. Op nummer 10, Mel en Kim en... FFLM. Die was je vergeten, deze FLM van Mel en Kim, ja. Even over nadenken of we die vandaag helemaal gaan halen. Op nummer 9, Johnny Logan. Een van zijn vele successen. Zo'n beetje elk jaar won hij het Songfestival. Dat deed hij ook met dit liedje. Hold Me Now op nummer 8. Mixed Emotions wordt hier ook met Mixed Emotions ontvangen. Ja. Op nummer 7. Ik wilde er iets toer over doen, maar die ben ik echt vergeten.

Als we de lijst opnieuw samenstellen, staat hij zelfs nummer 1. Crowded House and Don't Dream It's Over. Op nummer 4. Herb Alpert en Janet Jackson en Diamonds. Nummer 3. La Bucifre.

0: Een hele fijne officiële nummer 1. We hebben hem nu op 10 staan, George Michael en I Want Your Sex. Zometeen muziek uit de lijst van 10 juli 1987 tot zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En maandag hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac-saus.

0: 70. Lidl.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen, live your dreams.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Even bollen.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
5: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
4: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
8: Fans van Voordeel,
7: Aldi.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Groot-Brittannië is opgeschrikt door de moord op een oud politicus. Het is een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd gevonden in haar huis met zware wonden aan haar hoofd. Ze was woensdag nog op tv om het beleid van Reform UK te verdedigen. Dat is de partij van Nigel Farage. Klanten van de webshop van Lidl in Nederland en België zijn slachtoffer geworden van een datalek. Hackers hebben namen, telefoonnummers en geboortedata gestolen. Lidl heeft aangifte gedaan en heeft het ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Lidl waarschuwt klanten voor verdachte berichten. In Alblasserdam is een vrouw opgepakt omdat ze drugs had verstuurd via de post. Het gaat om een pakket met honderden amfetaminepillen. Ze had er thuis nog meer liggen. Ze zit nog zeker 2 weken vast. Haar vriend is ook in de woning aangehouden omdat hij een vuurwapen had. En Venezuela krijgt hulp uit onverwachte hoek. De FIFA komt met een bedrag van bijna €900.000 over de brug dat bedoeld is voor de wederopbouw en andere hulp. Venezuela kan op ons rekenen in deze moeilijke tijden, zegt FIFA-baas Infantino. Bij het natuurgeweld zijn zeker 3800 mensen omgekomen. Het Veronica Weer van Weer Online. Ook vanavond is het nog warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen is er opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden.
16: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 7 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland. Daar doe je er 7 minuten langer over. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 14. A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Someren. Door onderzoek daar naar een ongeval ruim een half uur. A67 Eindhoven-Venlo tussen Liesel en industrieterrein Venlo 8099-100. Daar is dat ongeluk gebeurd. 8 minuten. En de laatste de A76 Geleen-Keulen tussen Simpel in Duitsland door grenscontroles daar 13 minuten vertraging.
17: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
18: Allsafe geeft ruimte.
19: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
20: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
19: Zonnebrandcrème?
18: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Allsafe. IEMS bestaat 80 jaar.
0: Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvaniams.nl/radio.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe!

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.

0: Oude alarm schrijft van 40 naar nummer 16 deze week. Aha.
1: Ladies and gentlemen.
2: De Puk 40.
1: One night and one night only.
2: Rob's parallele universum parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: The Living Daylights. Heb jij nog favoriete Bond-thema's eigenlijk, Dennis?
3: Nou, ik moet je zeggen, deze die behoort wel tot de favorieten, als ik heel eerlijk ben. Niet per se de film, maar het thema is wel echt supergoed.
0: Ja, ik geloof nooit dat ik een hele Bond-film heb uitgekeken.
3: Nooit?
0: Nog nooit.
3: Nee. Zegt hij tegen een James Bond-fan?
0: Ja, wel eens aangezet. Weet je wel, dan denk ik, oké, nou prima. En ik heb ook wel eens in de bioscoop gezeten. Dat is ook niet zo vaak zo. Maar ook dan dacht ik, ja, wat moet ik nog doen? Boodschappen, dit, dat.
3: Wauw.
0: Ja. The Living Daylights is wel inderdaad een lekker liedje van AHA van 40 naar 16 in de officiële lijst. We hebben hem nu gezet op nummer 11. We zijn bij nummer 12. En daar komen we deze tegen. Die was ooit eens binnen in de Nederlandse hitlijst. Bescheiden op nummer 5.

You gotta fight for your right to party. The Beastie Boys and No Sleep Till Brooklyn komt deze week heel bescheiden binnen de Nederlandse hitlijst. Als we de lijst opnieuw samenstellen, staat die veel hoger. Hebben we op nummer 12 gezet. Ja, mijn generatie had ook een Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dat was dit album, Sign of the Times van Prince. Ik ben ook naar zijn concert geweest, zo rond deze koers. Beste concert misschien ooit gezien.

0: to make children to make love.
1: Prince, if I was your girlfriend. Wat een tour was dat, Inside of the Times Tour. Wat een album was dat. Wat een singeltjes waren dat. Ik ben nog steeds blij als ik al die liedjes hoor op de radio. Deze ging officieel van 16 naar nummer 17, 10 juli 87. We hebben hem nu gezet op nummer 13. If I Was Your Girlfriend. Ik heb er nog één in het kader van het radioreferendum.
2: De Pup 40. Jouw puppet. Rob Stenders.
3: Veronica.
1: Wat gaan we doen met Gente di Mare? Laat het even weten. Gente di Mare, deze. Gente di Mare.

0: Smokey Sings op nummer 14. Het gaat niet over Smokey, die van Living Next Door to Alice, maar over welke Smokey gaat het wel, Dennis?
1: Smokey Robinson natuurlijk.
0: En weet je wat, wat toevallig is?
1: Nou?
0: Of misschien wel helemaal niet toevallig. In 1987 stond dit liedje uit 1965 serieus in de Nederlandse hitlijst.
1: Oh.

0: Ach ja, die ene zin waar jij en ik zo dol op zijn. Die ene mooie poëtische zin van When Smokey Sings. My smile is my makeup I wear since my breakup with you. Wat een zin is dat. The tracks of my tears van 38 naar 37 in de officiële hitlijst in Nederland. 1965 heeft hij de hitlijst niet gehaald, maar dankzij Platoon nu dus wel. We hebben hem als een ex-inquo, zoals het zo mooi heet, in de hitparade jargon gezet op nummer 14 met uiteraard ABC en When Smokey Sings. Hoe gaat het eigenlijk met...
1: Gaat echt supergoed. Stefan die zegt, ik zeg ja voor Gente Di Mare. Charlotte die zegt Gente Di Mare, see. En Erik die zegt nee, echt nee, voor het referendum. Gente Di Mare, Roland zegt ja, see. Een dikke ja zegt Christel Bakker, yes, doe maar, zegt Monique. Jacqueline die zegt Gente Di Mare, graag draaien. Josette die zegt Gente Di Mare, krijgt een volmondige see van mij, omdat ik Italiaans de mooiste taal ter wereld vind. Nou ja, en zo gaat het nog wel even door.
0: Heel fief, hè?
2: Alles, alles. Opnieuw.

0: voor Herb Alpert. En die zou je kunnen kennen van This Guy's in Love with You. Ja. Het heeft natuurlijk niks met 1987 te maken, maar als je het eenmaal instart, Dennis.
1: Ja, mooi hoor dit.
0: Meer dan schuifelen.
2: Schuifelen. You see
0: this guy. Is de labelbaas dit.
2: This guy's in love with you.
0: Maar ja, heeft niks met 1987 te maken. Die Diamonds wel was dus samen met Herb Alpert, net als Keep Your Eye On Me, in de officiële hitlijst van 6 nummer 4. X-Alarm schrijft Diamonds. We hebben hem gezet op nummer 15. Hoe is het met dat postvakje, Dennis?
1: Nou, dat gaat hartstikke goed. Willy heeft toch een groot deel van zijn top 3'tje gehad. Tenminste, de belangrijkste, de nummer 1. Want dat was namelijk deze. Diamonds van Herb Alpert. Op nummer 3 heeft hij Seven Wonders van Fleetwood Mac gezet. En Bitterfruit hoopt hij nog op van Little Steven op nummer 2.
0: Hoop ik ook.
1: En voor de rest, er wordt heel erg genoten, onder andere door Menno. Die stuurt best wel veel berichtjes. Maar een van die berichtjes vond ik echt heel tof om te lezen. Hij zegt, herinnering na herinnering, dit is echt het ultieme radioprogramma. Elke week die vibe waarvoor je thuis blijft.
0: Nou, dat zijn lekkere poststukken. Daar gaan wij goed op. Ja, daar bemoei je er vooral mee met top drietjes. Kan nog, want deze lijst wordt ter plekke samengesteld via de app van Radio Veronica. Op socials zie je de top 40 tipperaden staan. En misschien ook wel de verrukkelijke 15. Ik presenteerde dat toen ook alweer, Dennis Soubé. De verrukkelijke 15 op Radio 3, dinsdagmiddag van 4 tot 6.
1: Mijn favoriete DJ alle tijden natuurlijk.
0: Ik wou zeggen, de mijne ook. It's Just Me, Myself and I, De La Soul. Die hebben trouwens, heb ik net gelezen, geweldig optreden gegeven op North Sea Jazz. Dat zegt Rico, die zegt, ik vind het eigenlijk jammer dat ik niet kan luisteren, maar ik luister morgen wel even via jouw XXL-standerstream, want vanaf 3 uur is die dan altijd horen zonder reclame. Over reclame gesproken, nu wel, hè?
1: Ja.
0: Tot zo.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Dit
10: is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdom.
10: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
15: En nu
10: Rob Stenders.
15: Met de beste muziek aller tijden.
16: Dit is Veronica.
15: Nummer 32.

bij de Bonanza. De hele zomer komt hij bijna 3 keer per week langs als verzoekje. Tony Esposito. Dit is ooit geleend ook door Bonnie M. Papa Chico. Waardoor hij zo vaak wordt aangevraagd en ook is in jullie top 3'tjes nogal vaak staat. Hebben wij hem gezet op nummer 16. Op nummer 17, Little Steven. Hier is

0: verrukkelijke 15e hit. Maar ook in de officiële hitlijst stond hij. Better Fruit, Little Steven. Ging hij van 20 naar nummer 28. Dus wel een beetje op zijn retour. Waar kreeg het beste van eigenlijk? Is het de gast van de E Street Band? Is het die man van de Sopranos?
1: Ja.
0: Of van Lilyhammer?
1: Ja, Silvio Dante van de Sopranos natuurlijk.
0: Oh ja, ja. Lilyhammer is een beetje jou voorbij gegaan, begrijp
1: ik. Nee, dat vond ik ook helemaal te gek. Ja. Superleuk.
0: Ja. Ja. Nou ja, Bitter Fruit, Little Steven, staat op nummer 17. We hadden deze al even uitstaan voor het radioreferendum. Het radioreferendum. Gente Di Mari van Totsi en Raf, maar... Ik draai wel even de Eurovisie Songfestival tune. Maar was die eigenlijk wel van het Eurovisie Songfestival? Weet ik niet meer zeker.
1: Weet ik eigenlijk ook niet. Ik kan even zoeken, snel.
0: Kan je even zoeken, ja.
1: Ja.
0: Tatsi en Raf ging in de officiële hitlijst overigens van 28 naar nummer 24 met Gente Di Mari.
1: Gente Di Mari, ja, ja, die 70 inderdaad in Brussel. Ja. Door het duo Tatsi en Raf gedaan. Ja.
0: Ah, en hoe ver zijn ze gekomen? Nou, mag je nog even over nadenken als je mij eerst vertelt of ze het... Ja, derde, oké. Okay, okay.
2: Ik vind hier wat van.
0: Het is een ja geworden, hè?
1: Absoluut. Ja.

0: Gente di mare, dat betekent zoveel als mensen van de zee. Ja, Tatsi en Raf, wie ging eigenlijk voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival? Volgens mij heeft Johnny Logan natuurlijk weer gewonnen met Hold Me Now, maar wie ging er ook alweer voor Nederland?
1: Nou, dat was Marcia met Rechtop in de Wind. En die had een gedeelde vijfde plek met Denemarken. Ik kan het bijna niet geloven, maar het is echt waar.
0: Was Marcia, was dat niet Marga Bult ook?
1: Kijk, is dat Marga Bult?
0: Dat stel ik toch moeilijke vragen.
1: Marga Hendrika.

De zoveelste comeback van Fleetwood Mac. Je zou het een van de Seven Wonders kunnen noemen. Tango in the Night heette het album. Seven Wonders hebben we staan op nummer 19. Zometeen nog meer muziek uit de lijst van 10 juli 87 tot zo.

0: Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
4: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
3: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
6: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
7: Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is een last minute super sale bij Prijs 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrije vakanties.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis trekt zich terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om het buitenterrein waar mensen soms slapen. De hulporganisatie zegt dat ze hun werk niet meer veilig kunnen doen. De afgelopen weken zijn er meerdere bedreigende incidenten geweest... met een kleine groep overlastgevers, zegt het Rode Kruis. In Engeland is een man opgepakt die verdacht wordt van de moord op een politica. De vrouw werd gevonden in haar huis met zware verwondingen aan haar hoofd. De Britten kenden haar goed. Ze gaf deze week een toespraak voor Reform UK. En ze deed ook mee aan het populaire programma Strictly Come Dancing. Oud-minister De Jonge heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt tijdens de coronacrisis. Zo vindt hij dat het toegangsbewijs voor nachtclubs veel te snel werd ingevoerd in de zomer van 2021. Het zorgde voor zoveel nieuwe besmettingen dat de maatregel werd teruggedraaid. Het was een dure les, zei De Jonge. En het kabinet trekt €800 miljoen uit om de grote rivieren te beschermen tegen extreem weer. Zo komen er onder meer extra geulen in de Waal en wordt de bodem van de Waal en de Maas versterkt. Daarmee moeten overstromingen, droogte en problemen voor de scheepvaart worden voorkomen. Het Veronica Weer van Weer Online. Op dit moment is het nog warm met 20 graden. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. En zondag blijft het ook nog lekker.
8: Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Dan op dit moment 5 vertragingen. Dit zijn de 3 opvallendste. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar doe je er 7 minuten langer over. A15 Ridderkerk-Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en de brug over het Merwedekanaal. Daar is de verbindingsweg dicht. Is je vertraging momenteel 9 minuten. En de laatste, de A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Zomeren. Daar doe je er 13 minuten langer over.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: 18+, speelbewust.
11: Ja?
12: Echt serieus?
11: Oh,
12: wat een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18+, speelbewust.
16: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 € korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: Krijg nu 25 € korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
21: Zijn we er al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen...
22: Kampioenen!
20: en verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
20: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
23: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
24: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
25: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
24: Dat zeg ik.
26: Even bollen. Iedereen moet

0: Gen X. Generation X. Een idol van de jaren 80. Billy Idol en Sweet 16.
1: Ladies and gentlemen.
2: De Puk 40.
1: One night and one night only.
2: Rob's parallele universum parade.
1: The stage is yours.
0: Sweet 16 stond in de Verrukkelijke 15, staat in Amerika de hitlijst vandaag de dag en ook in Engeland. En over een weekje of wat is die alarmschijf, maar daar mag ik verder nog niet zoveel over zeggen. Ja, Dennis, worden wij soms wel eens voor de gek gehouden door Chris Hoesen, denk je? Je weet wel, platenhoesen.
3: Dat zou kunnen. Waar baseer je dat op?
0: Ja, wat hij zegt dus. Sweet 16, Billy Idol. Achter deze pallet zit een waar gebeurd, wonderlijk verhaal. Een Letse man werd verlaten door zijn geliefde 1 dag voor de bruiloft. Uit liefdesverdriet bouwde hij in Florida een compleet kasteel van koraalsteen. In zijn eentje. Meer dan 1000 ton. Hoe hij dat deed is nog steeds een raadsel. Zijn koosnaampje voor haar, Sweet 16. Billy Idol bezocht het kasteel en schreef er dit nummer over. Oh, wow. Geloven we hem?
3: Ja,

op het WK. Ben benieuwd, maar ja, dan zijn we nog aan het werk. Hè? Spanje tegen België. Call Me, die pikten we nog net even mee. Staat op nummer 21 in de lijst, op nummer 22 in de echte lijst. Veel

0: Inside So Strong. Je zou La Bicifre nog kunnen kennen van bijvoorbeeld It Must Be Love, Love, Love. Madness ging ermee vandoor. En dan hadden we ook nog deze. Herken je hem?
1: Ja, zeker. De ja.
0: M&M, hè? Hi, my name is. Hi, my name is.
2: Wow.
0: Ja. Nee, het was niet The Vulture, het is I Got The...
1: Oh ja, The Vulture
0: was... Ja, dat was wel eigenlijk de inspiratiebron van Jamiroquai eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Ja, dat kunnen we allemaal straks bewijzen, maar ja, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat nu over 10 juli 1987. La Bicifre en Something Inside So Strong gingen de echte hitlijst van 4

0: drietjes doornemen dan. Want Jan Willem die heeft tenminste top drietjes staan. Labi Siever op nummer 3 is geweest. Little Steven, Bitterfruit op nummer 2. Curiosity Killed the Cat. Misfit houdt die nog op. En nummer 1, Something Inside So Strong. En Mirjam Hendriksen die heeft hem op 3 gezet. Labi Siever. Op nummer 2 staat Julien Claire en Hélène. Mm-hmm. En haar absolute nummer 1 is UB40 en Watch Dogs. En daarvan hoopt ze dat die nog voorbij gaat komen vanavond.
1: Ja, geef het een redelijke kans. Ja, ja. Dan heb ik er nog eentje in het kader van...
2: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
3: Het radio.
4: Ik vind hier wat van.
3: Referendum.
1: Zal jij even de gang oplopen, want ik heb er zo'n trek in, Dennis.
0: Tuurlijk.
1: Uit de kut.

10 juli 1987 mocht ik al die mooie hitlijsten presenteren. Zogenaamde alternatieve hitlijst VARA's Verrukkelijke 15. Op nummer 1 stond Long Wong Hope van Neil Young. En binnen op nummer 11 Maserati. En Strawberry Lover. Werd nooit een hit. Was ook alleen maar een albumstuk. Maar we waren er op de VARA dinsdag allemaal helemaal gek van.

0: Van 10 naar nummer 14 in de echte lijst. We hebben hem op nummer 24 gezet. Ik kan wel weer eentje gebruiken, hoor. Hoe gaat het met onze jongens van VOF de Kunst?
1: Ja, ik zit hier echt handmatig streepjes te zetten. En op dit moment 60-40 ja. Er zijn mensen die heel veel zin hebben in koffie, maar er zijn ook mensen die zeggen, doe mij maar gewoon maar een biertje.
0: Kan ik me ook goed voorstellen op de vrijdagavond. We gaan wel kijken wat het wint. Wie wint. Laat het weten of je wel of geen koffie wilt van VOF de Kunst. We zijn te vinden op de app van Radio Veronica. Fluister je me nou in mijn linkeroor dat we naar de reclame toe moeten?
1: Yes.
0: Ja, maar ik kom er zo meteen weer bij terug met meer mooie muziek uit de lijst van 10 juli 87. Tot zo.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: De prijsfavorieten van Albert.

0: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
1: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
2: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
1: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
7: En nu
6: Rob Stenders.
7: Met de beste muziek aller tijden. Dit is
8: Veronica. Komt een lekker duootje aan hoor. Tina Turner en Eric Clapton. En Tearing Us Apart. Hebben we gezet op 25.
7: Pup 40.

0: En een van de redenen was geschreven door Erik van Muiswinkel. Wist ik niet, overigens. Ja, maar ja, dat is iemand die dat zei. En die zegt alleen dat is al een reden om het te doen.
1: Johnny Hates Jazz. Dat leek maar leuk om deze erachter te draaien. Victor should have been a jazz musician. Here's Chris Jones. I went

0: wat ik waar op Noord zie.
1: Het radio.
2: Ik vind hier wat van.
1: Referendum.
0: Victor Chirapin, a jazz musician. Grace Jones in de tipperade nummer 4 staat in de verrukkelijke 15. Mooi antwoord op Johnny Hates Jazz. Die ging van 31 naar nummer 30. Die hebben wij gezet op nummer 26. Hoe is het gesteld met één kopje koffie? Willen we hem espresso of willen we hem helemaal niet zo?
3: Nou, ik denk dat veel mensen hem espresso willen. Hendrik Mulder die vat het mooi samen. Hoe werkelijk aan het bier zit, vind ik een kopje koffie op zijn tijd erg lekker. En er was ook nog iemand die zei, ik kwam het origineel tegen van één kopje koffie. Dat is een Italiaans liedje. Even kijken. Het origineel is van Roberto Carlos en heet Verde Amarello. Dat zegt Jaco van Schie.

0: Deze bedoel je?
1: Ja.
0: Ja. We werken wel samen, maar soms werken we ook echt samen. Ja. Ja. De originele kopje koffie in Nederland is een hit van VOF de Kunst. Inderdaad, geschreven door Erik van Muiswinkel. En uitgevoerd door VOF de Kunst. Wat is het percentage ongeveer?
2: Nou, ik zou zeggen, als ik het zo even snel... Even, ja, dan kom ik op 76% voor een jaar.
0: Oeh! Ja.

0: De kunst moest toch aan een grote carrière beginnen. Nummer 7 in de tipperaden. We hebben hem nu al gezet op nummer 28. Van 17 naar nummer 36. Wonderlijk genoeg was Nederland er even klaar mee. Maar wij nog niet. Jan Hammer. Miami Vice. Crockett's Theme. En was Croquette, was dat Don Johnson?
1: Sonny Crockett, ja.

0: Hey.
1: Jan Hebber, we moeten er maar even mee stoppen.
2: Stop, Hammer Time.
1: Stop, Hammer Time. Jan Hammer en Crockett's Theme uit Miami Vice. Stond in de officiële Nederlandse hitlijst best wel wat laag ineens. Van de ene op de andere week waren we er helemaal klaar mee. Geen idee waarom. Maar wij hebben hem nog een heel klein beetje in leven gehouden. We hebben hem gezet op nummer... Waar waren we eigenlijk?
0: 29.
1: 29, ja. Ja. Hey Dennis, hoe is het met Postpakkie?
0: Ja, gaat goed. Mensen zijn aan het genieten. Komen top drietjes binnen. Ik zie bijvoorbeeld hier de top drie van Theo Boersma. Die zegt sowieso druk bezig. Grasmaaien, fiets repareren. Top drie, druk. Maar ook wel echt de moeite waard. Op nummer drie heeft hij Marillion gezet met Incommunicado. Goed liedje. Op nummer twee is voorbijgekomen. Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams. En ook zijn nummer één is voorbijgekomen. Hij heeft genoten van AHA en The Living Daylights.
1: Hoorde ik nou Marillion?
0: Ja, Marillion op nummer drie. Incommunicado. Ja,
1: bijna mijn lijflied, Incommunicado. Communiceren niet altijd mijn sterkste kant. Marillion, hier is Incommunicado.

0: Marillion en Incommunicado. Ik moet lachen. Ik krijg een post binnen van Jozef. Die zegt, ik heb zelfs het fanclubblaadje een keer gehaald omdat ik hem om een handtekening ging vragen. Hij dacht dat ik de bestelling kwam opnemen. Was in de melkweg. Ik was helemaal lijp van Marillion. Ik heb in totaal Marillion en Fish wel zo'n 50 keer live gezien. Maar die handtekening heb ik niet gekregen. Ik heb wel de bestelling gehaald. En dat was het dan.
1: How much is the fish?
0: Goed, hè? Ja. Incommunicado van 33 naar 31 in de officiële lijst. We hebben hem op nummer 30 gezet. Heb je nog een bijdrage te leveren voordat we de reclame zo in gaan?
2: Ja, zeker. Er komt een belangrijk berichtje binnen. En dat berichtje komt van Sandra. Die wil namelijk weten of wij nog van plan zijn om rebus te gaan doen.
0: Incommunicado. Incommunicado. Ja, de live radio rebus. Ja, even kijken of ik een leuk woord kan bedenken. Gaan we zo meteen doen. Wij eerst naar de reclame en dan gaan we terug naar de lijst van 10 juli 1987. Als je een bijdrage wilt leveren, ben je nog steeds van harte uitgenodigd via de app van Radio Veronica, de Top 40, Tipperaden en de Verrukkelijke 15 vind je op de socials. Tot zo.

0: 90's. Ieder weekend op Radio Veronica. Veronica.
1: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
14: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen met hulp op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen buiten wachten of slapen. Ze vinden het te gevaarlijk worden na 2 steekincidenten pas geleden. De overlast zou veroorzaakt worden door mensen die weinig kans maken om in Nederland te blijven. Het lijkt weer koek en ei tussen prins Harry en zijn vader koning Charles. Ze hebben elkaar vanmiddag gezien op een landgoed. Meghan Markle en de kinderen waren er ook. Harry en Charles leefden de afgelopen jaren op gespannen voet. Harry legde al zijn taken neer en verhuisde naar Amerika. Het was een nare dag voor koeien in de Eempolder in de provincie Utrecht. Ze raakten in paniek door een legeroefening met helikopters en braken door het schrikdraad heen. De oefening met 60 militairen en laagvliegende helikopters was aangekondigd, maar de boer had zijn koeien toch buiten laten staan. En in België zit iedereen voor de televisie om naar de kwartfinale tegen Spanje te kijken. De wedstrijd op het WK begint nu. Gisteren was de eerste kwartfinale en die werd gewonnen door Frankrijk. En dan nog tennis. De finale van Wimbledon gaat bij de mannen tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner schakelde Novak Djokovic uit. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is nog rond de 20 graden en vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen.
15: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging wordt er gemeld op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Beek en Duitsland doe je er op dit moment 7 minuten langer over.
16: Hey.
17: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
16: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
17: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
18: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
19: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
20: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
21: Brussel Zuid.
20: Hé, nu al?
19: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
22: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
22: Beren goed, thanks bo.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: En actie olifant.
23: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
27: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
28: Opgelost, autotaalglas.
29: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1.

0: Zomerdeal.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.

0: Gentlemen.
1: De Puk 40.
2: One night and one night only.
1: Rob's Parallele Universum Parade.
2: The stage is yours.
1: Op Radio Veronica.
3: Heel leuk, bijna verdwenen van de radio. Lisa en Curl Jam, head to toe, kwam binnen in de tipparade op nummer 27... en stond ook al in de verrukkelijke 15 van 10 juli 1987. Ik weet niet meer wie het presenteerde. DJ's volledig verdwenen. Als je nog een uur mee wil werken, dan ben je van harte uitgenodigd via de app van Radio Veronica. De lijst, de top 40, de tipparade en de verrukkelijke 15 zijn te vinden op socials. En ja, er is zometeen een belangrijke voetbalwedstrijd. Misschien is die al wel begonnen. Het is Spanje en België. Ik weet trouwens inmiddels ook een radiorappers woord, maar je moet me even de gelegenheid geven om mooie radiorappers van te maken. Voorlopig zeg ik nog dat die Julian Clerc, die net over is aangevraagd, dat we die ook gaan draaien. Van 32.

0: de fijne Gio van Ellien. Wild Horses. Over één liedje heb ik de radioregels klaarstaan. Dus als je mee wil doen, pen en papier of je telefoon in de buurt, dan komt het vanzelf wel goed. Zal ik eens vertellen wat vandaag mijn ego-tip was? Ja, die had ik in 1987 ook al.
1: Stenders. Ego. Tip.
0: Dat was deze. Jennifer Warnes. Oh. Dit had ze geleend van Leonard Cohen. First we take Manhattan. Het werd niet echt een hit, maar was wel een ego-tip.

0: deze week, 10 juli 1987. I've had the time of my life met Jennifer Warnes. First we take Manhattan.
1: Daar komt-ie, de Rijmers!
0: Heb jij ook nog niks verteld, Dennis?
2: Nee.
0: Dus jij kan ook meedoen.
2: Ja.
0: Nou, ik zal je vertellen, ik heb dit keer een woord van 6 letters. Maar

0: de tweede letter.
1: Dat is de eerste letter van de voornaam van het mannelijk gedeelte van dit duo.
0: De derde letter.
1: De derde letter, dat is de eerste letter van de titel van dit prachtige nummer.
2: My name is Luca. I live on the second floor.
0: De vierde letter.
1: Dat is de eerste letter van de titel van dit nummer.
0: De vijfde letter.
1: Ja, ik dacht dat ik hem op het refrein had gezet, maar was niet zo, ja. De vijfde letter, dat is de eerste letter van de titel van deze plaat. En daarvan weet ik zeker dat ik het niet op het refrein heb gezet. Maar zou je kunnen kennen, omdat het intro zo mooi is.
0: Ah. En de zesde. En tevens de laatste letter.
1: Dat is de eerste letter van de voornaam van het mannelijke gedeelte van dit duo.
0: Ik heb een woord, hoor. Ik heb hem.
1: Heb je hem?
0: Ja.

0: Dit is een disco queen. Donna Allen, goede leren broek had ze. Of was het spandex, waar al die hardrock groepen zich ook in hulden. Ziet er wel van goed uit, goede boots erbij, allemaal prima. Ik heb het singeltje nog, dat hoor je. Serious in de officiële lijst van 29 naar nummer 23. We hebben hem gezet op nummer 36. Chris de Platenhoes, ze zegt er nog bij. Wist je dat Donna Allen ooit cheerleader was? Nee, dat wist ik niet.
1: Oh.
0: Ik weet eigenlijk helemaal niks van haar. Ze zong jarenlang nog mee als achtergrondzangeres bij Gloria Estefan. En die zouden wij vandaag nog kunnen krijgen als we daar zin in hebben. Want die stond met de Rhythm is Gonna Get You in de tipperade op nummer 25. Kwam daar nieuw binnen.
1: Ja, en dat liedje was natuurlijk ook wel gewoon You Sure Do, hè, van Strike.
0: You Sure Do, man. Ja, ook wel een beetje, ja. Ik wilde nog even kwijt dat het oninteressant is als je dit terugluistert. Want dat kan natuurlijk morgen vanaf 3 uur op de XXL-standers. Dat weet je allemaal al hoe het afloopt. Maar ondertussen is het 1-0 voor Spanje tegen België. Maar dat is dus op de avond dat we het uitzenden. Als je het later terugluistert op dat opheerdis/standers, dan heb je daar helemaal niks meer aan. Ik weet van jou, Dennis Hoebe, dat wij waarschijnlijk naar de reclame toe moeten.
1: Ja, staat helemaal klaar.
0: Gaan we zo meteen verder met... voor het zingen de Paul Carrick uit, When You Walk In The Room. Tot zo voor weer muziek uit de lijst van 10 juli 87.
2: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
3: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
2: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stam.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Gerard Ekdom.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
3: En nu
2: Rob Stenders.
3: Met de

0: Carrigan, When You Walk In The Room. Weet je wie dat allemaal hebben opgenomen, Dennis Hoebee?
1: Nou, ik heb in ieder geval één iemand klaarstaan waarvan ik dacht, nou ja, dat ga je natuurlijk aan mij vragen.
0: Ja.
1: Zal ik het instarten?
0: Ja, wie dan?
1: De Searchers.
0: Zijn dit de Searchers?
1: Ja, de Searchers, ja.
0: Ja, ja. Ja, dan tik ik die weg. Die had ik ook staan, maar wat dacht je van Jamai en Davy?
1: Oh, man. Ja.
0: Maar waren dat was idols, hè? Ik ben even benieuwd of jij dit illustre duo herkent. Zet je oren wijd open, Dennis. Ik ben benieuwd of je ze herkent. Nou?
1: Nee, ik herken ze niet.
0: Nee, dat vind ik niet zo gek. Piet Veerman en Annie Schilder.
1: Niet.
0: Ja. Nou ja, als je dit duo herkent, dan krijg je van mij 300.000 Monopoly-euro's. Daar gaan we. Let op. Goed luisteren. Spits die oren. Daar gaan we. Het is een heel beroemd duo. WK-hitje. Ja,
1: Johan
0: Derksen, bijna. Johan Derksen, Kees Jansma, de voetbal blues. Ja.
1: Ik herken die Johan.
0: Oh, echt waar, ja? Wat geweldig. Nou ja, we verplichten ons natuurlijk nog wel even tot het draaien van het origineel. Is van Jackie DeShannon. Shannon. Zij had de originele versie van When You Walk In The Room.
2: De Pub 40.
3: De muziek van toen met de oren van nu.

0: Chris Isaak. De verrukkelijke 15. En Lie to Me op nummer 38. Het is overigens 1-1.
1: Daar komt hij, de Rijmers.
0: Spanje, België is inmiddels 1-1. Corrida, hallo, goedenavond.
2: Hoi.
0: Hoi. Of je mee wilt doen met dat grote live radioribbes spel.
2: Oké.
0: Dat is fijn. We hebben dit keer een woord van 6 letters.
2: Ja.
0: Maar die krijg je natuurlijk niet zomaar.
3: Daar moet je wel wat voor doen. De eerste letter.
0: Dat is de eerste letter van dit gezelschap.
4: No sleep till!
0: Hoe heet het, die eeuwige pubers?
2: Beastie Boys.
0: Brooklyn had ook gekund, ja. De
3: tweede letter.
0: Dat is de eerste letter van de voornaam van het mannelijk gedeelte van dit duo. Wie is deze man?
2: Iets met een E, denk ik, maar...
0: Ja, je zou hem Eric Clapton mogen noemen.
2: Die bedoelde ik, ja, ja.
0: Vind je niet verkeerd. Dan zijn we bij de...
3: derde letter.
0: Wat is daar dan weer de naam van?
2: Oh, moeilijk.
5: I live on the second floor.
0: Wat is dit?
5: I live upstairs from you.
2: Ik denk een L.
0: Ja, dat denk ik ook. Van Luca. Ja, ja. Dan zijn we bij de
3: vierde letter.
0: Dat is de eerste letter van de titel van deze plaat. En ik heb hem nu wel klaargezet bij het refrein. Ah, maakt het wel makkelijker.
2: Ik denk een G.
0: Ja, wat zei je? Een
2: G.
0: Een G, ja, denk ik ook. Van Gente
2: di Mare. Nee, niet belachelijk maken, hè?
0: Ik kijk wel uit, want ik heb diezelfde G als jij.
2: Ja, ik weet het.
0: Ja, ja. Dan zijn we nu bij de...
3: vijfde letter.
0: De vijfde letter, dat is de eerste letter van de titel van deze plaat. Nou.
2: Ja, ik kon... ja...
0: Ja.
2: Het ligt op het puntje van mijn tong, maar het was iets met een I.
0: Ja, het is, ja, dat valt niet te ontkennen. Ja, ja, het is een zin die begint met een I.
2: Ja, toch?
0: It's a sin, ja, ja.
2: Ja.
0: Juist. Dan hebben we er nog eentje te gaan, dat is de...
3: zesde en tevens laatste letter.
0: Ja, Corina, opletten, want volgens mij heb je deze al niet meer gehad.
2: Ja, nee, maar nou weet ik het.
0: Oh, nou weet je het, hè, ja.
2: Ja.
0: Ja, dat is de eerste letter van de voornaam van het mannelijke gedeelte van dit duo.
2: Ja, ik denk een E van Eric Clapton.
0: Ja!

0: Heb je nu eigenlijk gewonnen?
1: Ja, sowieso een kurkentrekker van Gerrit Ekdom.
2: Oh, leuk. Tom en man.
1: Ja. Ja. En dan voor jou zelf het popje van Rob Stenders. Hoef je maar 2 keer iets aardigs tegen te zeggen per dag, dat wel.
2: Ja, die lelijke pop heb ik al.
1: Nou, dan komt het origineel.
2: Nee, bedankt je.
1: Ja, bedankt ook. Oh, het is wel hardvochtig allemaal, hè?
2: Ja, nou, sorry.
1: Nee, dat geeft niet. Van jou kan ik het hebben. Dennis Hoebe, die krijgt ooit nog eens een keer zijn rijbewijs. Wij stimuleren hem als collega's. Dus je krijgt in principe iets wat in de achterbak zit van Dennis Hoebe. Ja. Als hij zijn rijbewijs heeft.
2: Oké. Okay.
1: Ja. En voor de rest wens ik je uiteraard, en dan geef ik je hierbij ook cadeau, een hele prettige avond.
2: Nou, dankjewel. Ik geef bij jullie als cadeautje terug.
1: Ja, dat is goed. Fijne avond. Dag, Rina.
2: Ja, jullie ook. Doei, doei. Doei.
3: Up 40. De muziek van toen met de oren van nu.
1: Een heel beroemd liedje is het nooit geworden. Het was een verrukkelijke 15 in. Daar komt hij tot nummer 2. In de grote officiële hitlijst komt hij niet verder dan de dipperaden. The Cure, Catch.

0: Mooi, klein en subtiel. The Cure en Catch, die hoor je nooit meer. Waar hoor je ze nog bij Radio Veronica? Ik heb er nog eentje te gaan. We hebben ook nog wat te kiezen, moet ik zeggen. Maar Jannes die zei vandaag al een keer op de app tegen me... Ik ben zo alleen, Rob.
1: Zo alleen. Dus
0: blijf zo alleen. Ik ben zo alleen. Blijf zo lang mogelijk hangen. Dus we hebben misschien nog wel wat tipperaden dingetjes straks.
2: Ja, zeker.
0: Maar ik ga jullie vertellen wat de echte officiële nummer 40 was in de top 40 van vandaag.
3: De Radio Veronica top 40. En dit staat op nummer 40.
0: Ah, geniet hiervan. Ja, ze doen niet eens hun best meer, hè? Modern Talking en Jet Airliner, die gaan...

Fun, love and money. Maar eigenlijk was het een code. Het was eigenlijk fucking lovely, mate. Mel en Kim. Deze week in de officiële hitlijst van 12 naar nummer 10. Was gewoon een top 10 hit, hè? Dit FLM. We hebben hem vandaag gezet op...

0: Rob Temmers.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro. I'm loving it.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
7: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
14: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
22: chicken. 18 plus, speelbewust.
23: Ja.
24: Serieus?
25: Wat een geld.
26: 80.000. Godverdikke me.
27: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
28: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
27: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus, speelbewust.
29: Radio Veronica.
30: Met het nieuws. Het is 10 uur.
0: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Westerwolde begrijpt dat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De situatie is buiten inderdaad onveilig, zegt de gemeente. Dat ziet weinig in de inzet van extra politie. Het kabinet moet gewoon snel zorgen voor meer opvangplekken in het land. President Trump zei deze week dat de onderhandelingen met Iran geen zin meer hebben en gaf opdracht voor nieuwe luchtaanvallen. Maar vandaag klinkt hij weer heel anders. We gaan toch weer om tafel met Iran, zegt hij. Volgens Trump is dat op verzoek van Iran en is Amerika daarmee akkoord gegaan. De Britse politiek is zich rotgeschrokken van de moord op een oud collega. De vrouw werd met zware wonden gevonden in haar huis en was toen al dood. De politie heeft een man van 26 opgepakt als verdachte. De politica zat vroeger bij de conservatieve partij en stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. En atlete Lieke Klaver is lekker op dreef. Ze heeft op de 400 meter haar persoonlijke record geëvenaard. 49-58. Dat deed ze bij een Diamond League-wedstrijd in Monaco. Klaver eindigde overigens als vijfde. Nadine Visser werd tweede. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips-verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

0: 7 minuten over 10. Vrienden, goedenavond. Dit is de vrijdagavond van Radio Veronica. We waren de hele avond al in 1987. Daar blijven we nog eventjes. Daniel, die zit op Noordzee Jazz. Rob Stenders in Almere.
1: Ja.
0: We kunnen nog eventjes de
1: tiplijstje... Waarom zit ik niet op Noordzee Jazz?
0: Ja, waarom zit jij niet op Noordzee Jazz?
1: Jij niet.
0: En waarom ik niet? Nee,
1: ja.
0: Ja, goede vraag.
1: Ja, goed.
0: Volgend jaar weer. Zijn werkpaarden en luxe paarden.
1: Zo is het ook.
0: Ik denk dat Daniel het werkpaard is, overigens.
1: Ik denk het ook. Ja. En tickets te duur voor mij.
0: Ja, precies. Nou.

0: hoor je toch ook nooit meer. Gloria Estefan en Miami Sound Machine. And the rhythm is gonna get you. Juli 1987. Wat een lekker lijstje, Rob. Ja, dit is heel grappig. Dit is gewoon precies waar ik ongeveer ben ingestapt qua naar de radio luisteren zelf.
1: Ja, ik moet zelf al wel lachen. Dan zie je zo'n gedrukt exemplaar uit de Varengids. Ja. En dan zie je toch staan presentatie Rob Stenders. Dan denk je, ja, dat is waar. Ja. De verrukkelijke 15 van 4 tot 6. Buitengewoon zenuwachtig elke week weer. Want ik mocht toch de alternatieve non-commerciële hitlijst presenteren. Zoals ik het altijd zo netjes noemde. Ja, en we keken in principe ook met een schuin oog naar die top 40. En toen dachten we, heel commerciële types allemaal. Commerciële types. Daar moeten daar het alternatief voor zijn. Maar ja, soms waren het hele leuke liedjes. Ik had het eerder deze avond al over een van mijn ego-tipjes, Whitney Houston. Ja. I Wanna Dance With Somebody. Want ik probeerde wel genre-overstijgend te beoordelen of liedjes goed waren of niet. Maar dat viel niet altijd overal, zeg maar, op die grote Vara-zolder waar altijd gediscussieerd werd over muziek. Viel niet altijd even goed.
0: Ja. Bij bepaalde
1: personen. The rhythm is gonna get you. The rhythm is gonna get you. Ja, ja. Ja, ik heb nog een paar dingetjes staan. Ja, waarvan ik denk, misschien moeten we nog één radio referendum wijden aan de man die het Songfestival altijd won. Johnny Logan. Hold Me Now. Ga je straks nog even vertellen wat de alarmschijf van vandaag was. Dat is er ook eentje uit de categorie Mel en Kim. Oftewel Stark, Aitken en Waterman. Ja. Dan heb ik nog een hobbyliedje. Trouble Funk. Dat was een verrukkelijk 15 tipje met The Woman of Principle. En dan heb ik ook nog deze. En die stond ook in de verrukkelijke 15. En kwam de tipparade verder niet uit. Maar is toch wel een soort, klassiekertje. Een mini-klassiekertje geworden. Deacon Blue.

0: Bubble Funk en The Woman of Principle.
1: Zou het over Samantha Fox gaan, is de grote vraag.
0: Zou best kunnen, ja.
2: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
3: Het radio.
4: Ik vind hier wat van.
3: Referendum.
0: Wordt hij gelogen straft of niet, Johnny?

0: ga mijn best daarvoor doen.
1: Om het wel te krijgen of
0: ja,
1: niet?
0: Ja, ik vind het leuk. Ja,
1: ja, ja. Ja. Ja, what do you say when words are not enough? Zullen we het dan maar gewoon doen?
0: Ja, ja natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Oké.
0: Ja.
1: Jij zegt om met een liedje te spreken, ook toevallig geselecteerd voor eventueel blokje R.
0: Bingo!
1: Oh!
0: Bingo!
1: Ja, ja. Ook André van Duin stond in de tipperaden met Bingo.

0: je erg.
1: Uit de lijst van 10 juli 87. Deze herken je nog in een andere uitvoering.
2: Oh ja. Nico.
1: Steve Allen. Wat zei je?
2: Nico Landers.
1: Nico Landers. Ja, liefde de nacht inderdaad. Ja. Maar deze versie van Steve Allen stond op nummer 21. Love is in the air. Dan hebben we deze. Dat vond ik heel gek. Die heeft dus bijna de top 10 gehaald. En die ken ik helemaal niet. Ene Judy Boucher en Can't Be With You Tonight. Ging van 13 naar nummer 18. Zegt het jou nog wat?
2: Nee, helemaal niet. Nee.

0: iedereen even meedoet, iedereen die nu even luistert. Ja, ook even kijken of jij hem herkent.
1: Ik dacht dat je zei, het is nu echt voorbij.
0: Maar met welk nummer?
1: Ik kon het eigenlijk niet begrijpen, het was een klap voor mij.
2: Ik zat zelf al op.
0: Ik zat zelf ook te denken, oh ja, ja, ja.
1: Zocht me op.
2: Is voorbij.
1: Nee, ik niet meer. Want ik word wederom een vloer.
0: Heb je hem al?

0: Ja, nou, en ook Bingo. Die deed het ook best leuk.
1: Ja.
0: André van Duin. Hoeveel ruimte hebben we nog tot het half is?
1: Nou, nog zo'n 4:02.
0: 4:02.
1: Ik kan precies de World Party in met de Private Revolution.
0: Ja. Ja, Ship of Fools is wel echt een verrukkelijke 15 klassieker geworden. Een van de grootste hits uit de geschiedenis van verrukkelijke 15. En deze ging daaraan vooraf. Vandaag de dag op nummer 13, World Party en Private Revolution.

0: Ik wil jou op mijn label.
1: Private Revolution, ja, misschien wel Prince of the Revolution. Ja. Well Party. En nummer 13 in de verrukkelijke 15 van vandaag. Private Revolution.
2: Lekker hoor, lekker. Heel fijn. Ja,
0: lekker hè.
2: Ik heb er nog toch een paar liggen hoor. Ik dacht, dat doet in een half uurtje. Maar we gaan nog even storen met je tipparade. Want er staan er nog een paar in die ik wil nog even horen.
1: Misfit zeker.
2: Misfit zeker. Ecstasy. Hoe dacht je van Lois Lane? Dat zo meteen.
3: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Crazip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
5: De prijsfavoriet.

0: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
9: En nu,
8: Jannes Drop.
9: Met de P.

Altijd een superleuk liedje van Lois Lane gevonden. Break It Up stond in de tipparade in juli 1987. Zonder is ook nog een voetbalwedstrijd bezig. Het valt me op dat Rob het al zo lang volhoudt. Zonder zeg maar. Maar ik denk dat hij even voetbal kijken is. Want er gebeurt van alles volgens mij op het veld. Het is jammer dat Daniel er niet is. Die is op North Sea Jazz. En die kunnen normaal gesproken altijd een beetje over voetbal praten. En ik sla natuurlijk een enorme flater omdat ik daar gewoon helemaal niks van weet. Maar ik denk dat Rob ons straks nog wel eventjes bij gaat praten over wat er in deze wedstrijd gaat gebeuren. België-Spanje. Alright, we zitten dus in de juli 1987. Ik heb nog wat tipjes liggen die ik uit het lijstje voorop geplukt heb. En eentje daarvan is, die staat daarin. Het is niet meteen de beste plaat, maar het is wel geestig. En ik vind Erik van der Hof leuk. De Roberto Giacchetti in de Scooters staat er nog in met Arrivederci. Ik ga daar nog eventjes 3 minuten 59 over nadenken of ik die ga draaien.

Oh, het blijft echt wel een leuk liedje. Leuk dat ik hem gedraaid heb. Speciaal voor Vincent, voor zijn vrouw. Want die is fan van Roberto Giacchetti en de scooters. Erik van der Hof. Nou, ik spreek hem nog wel regelmatig. En, zoals Ellie ook zegt, ze treden nog steeds op. Begin september op het Hamburgterrein in Zaandam op een evenement. Dit is een favoriet plaatje van Fred Siebling. En ook, ik vind hem erg fijn. Ecstasy, Dear God.

0: Ecstasy.
1: Het is het enige moment dat je legaal ecstasy mag gebruiken hier op de radio.
0: Dear God.
1: Stond in de tipparade. Vincent zegt dus ook, was ook de ego-tip van Jan Douw Kroeske bij de Varen. We zijn bezig met 1987. Juli 1987 de hitlijst. We hebben de hele Pub 40 gehad. We zijn al in bijna een uur bezig met nog een soort tipparade Bubbling Under. En ik heb er eigenlijk nog eentje. En daarna sluiten we het ook af. En dan hebben we nog een heel uur. Misschien wel twee uur daarna of drie uur. We moeten even kijken hoe lang we er zin hebben. Maar daar moeten we nog een soort invulling voor vinden. Maar daar heb ik jouw hulp hard bij nodig. En ik nodig je van harte uit om voor het komend uur wat suggesties door te geven via de app van Radio Veronica. Kunnen wij dat gewoon draaien natuurlijk. En het mag van alles zijn. Misschien heb je wel een liedje van het nieuwe album van de Stones gehoord. Waarvan je denkt, oh ja, dat zou ik graag nog een keer op de radio horen. Of misschien wel een hele onbekende plaat uit de jaren 70. Dat kan ook. Maakt allemaal niet zo heel erg veel uit. Geef het door via de app van Radio Veronica. Een vrijdagavond gaan we dat gewoon draaien natuurlijk. Deze komt nog uit de Amerikaanse hitlijst. Juli 1987. Steve Winwood, I'm back in the high life again.

0: mij in Nederland nooit een hit geweest. Hij stond in de Amerikaanse hitlijst. Steve Winwood, Back in the High Life Again. En ja, die klopt, ja. Hij speelt ook mee op het nieuwe album van The Stones. Op die geweldige track Jealous Lover. Ja. Alright. Kom maar door met je platen. Die we na 11 kunnen draaien. Waar heb je zin in? Geef ze door via de app van Radio Veronica. Stellen we het volgende uurtje gewoon samen. Is dat goed Nederlands? Ja, stellen we het samen. Dat is wel een beetje wat het is. Ik geloof dat 2-1 staat voor Spanje, krijg ik net van op door. Ja. Of is de wedstrijd afgelopen of niet? Dus nog heel even, ja? Ja, ja. Benieuwd. Een
1: minuutje.
0: Tot zo!
2: Veronica. Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Waar ben jij?
5: Ik zit nog in de trein.
6: Het volgende station is station Antwerpen.
5: Ik denk dat het wat later wordt.
4: Je zat zeker weer je serie te kijken.
5: Nee.
4: Ja?
5: Ja, oké, sorry.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
16: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
20: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
20: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: I am Vaiana of Motunui.
24: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
25: See her light up the night in the sea. She calls me.
26: The ocean chose you.
24: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
27: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
28: Radio Veronica.
29: Met het nieuws. Het is 11 uur.
30: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Lunteren is een jongen overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Hij was te voet onderweg in het dorp toen hij werd geraakt. De jongen werd nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de auto is aangehouden. Dat was een 18-jarige man die ook uit Lunteren komt. In Rotterdam zijn zeker 15 huizen ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een flat. Volgens regiozender Rijnmond waren een moeder en twee kinderen thuis toen de brand uitbrak. Ze kwamen veilig buiten. De brand is ook overgeslagen naar de huizen ernaast. Voor de mensen die niet terug kunnen, wordt opvang geregeld. Asielminister Van den Brink begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens hem is het begrijpelijk dat de hulporganisaties zich niet meer veilig voelen. Migrate gaat nog wel door met hulp bieden. Zij vinden hun werk nog te belangrijk om ermee te stoppen. En de Britse politicus Nigel Farage van Reform UK is geschokt door de moord op een partijgenoot. Een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd doodgevonden in haar huis en de politie heeft intussen een verdachte opgepakt. Farage zegt dat ze een belangrijke rol speelde bij de Brexit en is haar daar dankbaar voor. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog hoogzomers.
0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
1: Mooi van Ethos.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Hey jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij Vakanties.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: plaat is dit ook, hè? Tower, See You Tonight. En daarmee zijn we dan officieel in het tweede gedeelte aangekomen. Rob, wat is het geworden voor Spanje? Voor België. Voor Spanje. Voor België. Wie heeft er gewonnen?
1: Spanje heeft gewonnen.
0: Spanje heeft gewonnen.
1: Ja, dat is fijn. Dat was spannend.
0: Dat is spannend. Oké, Spanje heeft gewonnen. En Mm-hmm. Ja, ik kan er niks over vragen natuurlijk. Ja, ik kan er van alles over vragen.
1: Ja, je bent een voetballiefhebber.
0: Daniel is er niet.
1: Nee, die zit op Noordsea Jazz.
0: Ik ben in paniek.
1: Ja, geen probleem. Spanje heeft gewonnen. Die gaan dus naar de volgende ronde, WK. Zullen we deze even draaien. Nog een Nederlands bandje, Nits. Sketches of Spain.

0: It never stops. The Sketches of Spain, dat kan natuurlijk veel vrolijker. Begrijp ik ook heus wel. Met Ad en Karin. En
1: we gaan naar Spanje. En we zijn paren. Door het allerbeste doen. We zijn dus weg.
0: Of, ja. Deze ook niet vergeten. MK.
2: Na die mooie warme reis tot zonnige Spanje.
0: Of hebben we deze.
3: Oh ja.
0: En dan zonder bluff.
3: Yes.
0: Ja. Gewoon de originele versie, zonder bluff. Als blijf je toch in Zeeland steken in plaats van je holiday in Spain. Counting Crows.

0: wil eens een keer gewoon een rechtstreekse verbinding, niet via Zeeland. Holiday in Spain, Counting Crows.
1: Het is gelukt. Het is gelukt. Het is gelukt.
0: Ja. Ja, moeten wij nog eventjes iets voor de Belgen draaien als troost?
1: België,
0: ja, het goede doel is natuurlijk, is er wel een. If it's Tuesday, it must be Belgium, heb ik net zien staan van Melanie.
1: Oh ja.
0: Ja, en ik weet wel dat België uit meer taaldistricten bestaat, maar deze is ook wel leuk, toch? Tek-tek Vlaanderen boven.
1: Oh ja.
0: Ja. Ja. Ja. Doen we die ook nog even en daarna stappen we vast van voetbal af. Zien we wel wat we dan weer gaan doen.

0: volgehouden dan het Nederlands elftal. Ver gekomen. Ja. Raymond van het Groene Woud. Vlaanderen boven.
1: Leuk.
0: Heb je niks gevolgd?
1: Tot voetbal? Nee, dat weet je toch?
0: Helemaal niks. Ja, wel, weet ik wel. Maar misschien dat je...
1: Misschien kon het er... Nou, ik had vorige week had ik... toen jij als sneurkje augurkje was... hebben we met Daniel er even over gehad van... misschien moet ik me de komende tijd eens gaan verdiepen in het voetbal. En de eerste opdracht was om eens weer een club te zoeken... die ik zou kunnen supporten. Ja, waar begin je dan, hè? Welke club zou... Daniel zei Ajax natuurlijk, want die is groot Ajax-fan. Mm-hmm. Dus, maar wat zou jij zeggen? Ook Ajax.
0: Dat zou wat saai zijn. Als je even kijken, als je met een club moet beginnen,
1: ja.
0: Dan waarom pak je niet even gewoon het Veronica clubje van vorig jaar? Telstar.
1: Ja, Telstar. Ja. Dat is een goeie.
0: Ja. Dus voorzichtig, weet je wel, je collega's zijn er vaak.
1: Ja.
0: Je kan af en toe op de tribune zitten, je kan af en toe eens kijken. Ja. En ze hebben het dit jaar hartstikke goed gedaan. Staan volgend jaar weer in de Eredivisie. Begin daar eens.
1: Daar ga ik beginnen, ja. Dat is een goede.
0: Ja, gewoon die wedstrijdjes vervolgen.
1: En over één seizoen, dan ben ik gewoon helemaal voetbalfan. Dan kan ik gewoon meepraten met jullie.
0: Ja, of juist niet, hè.
1: Of juist niet, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja.
0: Heb je nooit voetbal gevolgd? Nergens? Nee. Never? Niemals?
1: Nee.
0: Ook niet in opportunistische tijden, toen bijvoorbeeld het Nederlands elftal het heel goed deed.
1: Ja, dan kijk ik af en toe wel eens een wedstrijdje. Vind ik wel, dat was wel geinig, maar dat vind ik leuk om vanwege de sfeer, weet je wel, met z'n allen.
0: Ja.
1: Maar nee, ja, ik weet het niet.
0: Nee, daar is ook niks mis mee.
1: Ik vind het een leuk spelletje, maar daar houdt het ook een beetje mee op.
0: Je vindt het helemaal geen leuk spelletje.
1: Nou ja.
0: Daar houdt het ook gewoon mee op.
1: Ook gewoon mee op, ja, precies. Nee, maar dat is... Kijk, wielrennen vind ik nog wel geinig om naar te kijken. Tennis vind ik ook nog wel geinig om naar te kijken. Schaatsen vind ik daar gewoon rondjes rijden. Denk ik ook, ja. Zijn mensen helemaal verzot van. Mm-hmm. En voetbal, ik weet niet. Het mist ergens een gen, denk ik.
0: Ja, nou, dat geeft niet. Ik bedoel, al die Amerikanen...
1: Ja.
0: Die doen wel heel eventjes alsof ze gek zijn op het wereldkampioenschap voetbal. Dus of ze eventjes van voetballen houden.
1: Ja.
0: Maar dat verdwijnt ook weer heel snel. Dus dus het is niet erg. Er is ook helemaal niks mis mee. Ik vind het ook wel mooi ook.
1: Ja. Nee, maar het is ook niet helemaal dat ik dwars ben of zo. Dat het mensen zeggen, je bent gewoon dwars. Het interesseert me gewoon niet.
0: Nee, maar dat is toch prima?
1: Ja, wat me wel interesseert...
0: Waarom zitten we elkaar nu over te halen terwijl... Ik vind het prima dat jij daar staat waar jij staat.
1: Ja, normaal gesproken zit Daniel hier. En dan moet ik heel erg mijn best doen om hem te zien te overtuigen. Dus dat is een manier ze niet. Dus we kunnen straks ook nog iets van R.E.M. draaien. Maar eerst, gisteravond, Rolling Stones.
0: Ja. Rolling Stones.
1: De hele plaat is vannacht gedraaid hier op Veronica. Uh-huh. Ik heb geluisterd. En jij stuurde vanochtend ook al een trackje door. En dat Non-de-Ju, dat is toch wel echt een uitschieter op die plaat.
0: Ja,
1: dat Your Life. Almachtig. Ja. Keith Richards die kan niet zo heel goed gitaar meer spelen vanwege zijn artrose. En dus neemt Ronnie Wood de honneurs waar. En dat doet hij bijzonder goed.
0: Ja, het is ook leuk dat Mick Jagger op een gegeven moment ook zegt... Come on, Ronnie!
1: Ja.
0: En dan hoor je hem ook helemaal loskomen. Het is ook een klein eerbetoon aan Brian Wilson... die, terwijl het werd opgenomen, overleed.

0: Ja, minder Veerhout, een 10.
1: Ja, precies. Veerhout is wel erg lang inderdaad. Wat een plaat zeg. Ja. Erg tof. Back in Your Life, de Rolling Stones van het album Foreign Tongues. Wat gisternacht is uitgekomen. Luister het op zijn minst één keer.
0: Ja, ik was wel verrast. Ik vind het wel geinig. Beide, laten we zeggen, antieke artiesten. Yeah. Paul McCartney en de Rolling Stones. Ja. Allebei een nieuwe plaat. Ik vond die Paul McCartney ook zo mooi. Ze hebben natuurlijk dezelfde producer. Dus dat is wel geinig. Ja. Er is alleen één ding. Ja, Paul McCartney kijkt dan dus heel erg terug.
1: Ja.
0: Ja, en deze jongens zijn energiek. Ja. En er zit niks geforceerd aan of zo. Het is ontzettend van nu.
1: Ja.
0: Dus dat is wel geil. Ik denk dat ze wel ook naar Paul McCartney kijken. Zo van, hey, joh, je hebt al een hele oude plaat gemaakt. Maar die is dus ook mooi.
1: Ook
0: zelfde
1: mooi,
0: producer. Ja. Ja. Ja. Ja, goed. Ja.
1: En ook met heel veel gastartiesten. Stones. Dus, die Steve Winwood speelt dus op mee.
0: Paul McCartney
1: speelt er op mee.
0: Ja,
1: precies. Nee, echt de moeite waard om in ieder geval één keertje te beluisteren.
0: Ja, ik denk dat straks Mr. Charm nog even draaien als je tijd hebt.
1: Dat is een goeie, ja. Ik kreeg een appje van Patrick. Die is bij Raccoon geweest vanavond. En die wilde deze even onderweg terug naar huis.
2: Feel like flying.

0: Volgens mij stonden ze in de tuin van het paleis, waar al de hele week allerlei artiesten optreden. Raccoon en Feel Like Flying was de eerste volgens mij van Raccoon, als ik mij niet vergist. Rob, die weet het. Nee, vijzelijke mond.
1: Ik weet niets van deze band.
0: Helemaal niet van deze band. Oké, ze stonden dus in de tuin van het paleis.
1: Ah, dat heb ik net gehoord. Ja, dus,
0: We hebben nog een half uurtje. En daar kun je suggesties voor doen in de app van Radio Veronica. Gaan wij ze gewoon, gaan we gewoon draaien. En we gaan nog even Trinkje van de Stone zo meteen draaien.
1: Ja! Oh, sorry.
0: Tot zo. Ja. Tot zo. Ja.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Gerard Ekdom.
5: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
6: En nu.
5: Jannes Drop.
6: Met

0: Hepsway en Honey Thief. Het is 10 minuten over 11:30. Het is Radio Veronica de vrijdagavond. Normaal gesproken zit hier links naast mij Daniel. Maar die is op North Sea Jazz. Rechts van mij zit Rob Stenders in Almere.
1: Ja, wat hebben wij toch eigenlijk allemaal gedaan? Dat hij was toch in principe met pensioen. Ja. Uitgaanspensioen, of weet ik het weer.
0: Volgens mij moet hij werken daar. Dus.
1: Oh, oké. Okay. Ja, wat doet hij dan?
0: Ja, productie voor een radioshow, daar geen idee. Voor de concurrent.
1: Dat kan allemaal maar, dat steekt maar over. Ja,
0: ja precies. Ja.
1: De North Sea Jazz, ik ben er eigenlijk best wel vaak geweest. Ja. Ook wel eens, omdat ik er moest werken, maar ook wel eens voor de hobby. Ja. Ik mis het al een paar jaar en eigenlijk ben ik er altijd chagrijnig over dat ik er niet ben. Ja. Dus ook dit weekend zal ik daar niet zijn. Of zal ik nog ergens een ticket kopen. In principe heb ik vakantie, dus kan wel.
0: Ik doe, die heeft toch ook, die draait er toch ook plaatjes?
1: Ja. Maar ik zal je vertellen, ik zat vanmiddag naast Gerrit Ekdom en ik zeg, is er niet nog een gastenlijstje of zo? Nee.
0: Nee, dat weet je niet. Dat is dat
1: nou. Nee, het is helemaal uitverkocht en daar zijn ze heel streng op. Nee, okay, goed.
0: Ik weet zeker als we Daniel bellen dat we toch wel ergens een gastenlijstje kunnen vinden, hoor.
1: Ja,
0: ja waarschijnlijk wel, ja.
1: Laten we dan weer eens misbruik maken van de situatie. Dat het gewoon. Eigenlijk vind ik het wel mooi. Ik ken Daniel.
0: Ja. Die werkt hier.
1: Die werkt hier, ja. Is goed, ja.
0: Hij is met partypensioen, ja.
1: Ja. Nou, de Honey Thief. Zullen wij nog even ABBA draaien met Honey? Of
0: heb je
1: gezien?
0: Ja, daar heb ik zeker zin in. Doe maar. Ja, start er maar in.
1: Ja, ik ben daar ooit geweest hè, bij ABBA. Bij de Avatar, de Avatars. Die nep ABBA, weet je wel. Daar ben ik geweest. Ja, zo heet ze, geloof ik.
0: Echt waar?
1: En dan sta je dus te applaudisseren voor ABBA's die niet op het podium staan, maar wel lijken op het podium te staan. En na afloop koop je dan ook nog een potje.
0: Honey.
1: Ja, voor veel te veel geld.
0: Ik dacht dat
1: het is echt een ABBA.

0: Ik koop toch echt serieus geen potje Hardy Hardy.
1: Ja, precies. Ja. Ik dacht dat jij je hologrammen was geweest. Maar het is gewoon,
0: ja, dat ben ik. Echt, ben ik.
1: De hologrammen, echt waar. Het is niet...
0: Ja.
1: Oh, yeah.
0: Dat zijn de abattoirs, niet als slagerij.
1: Ah, oké. Okay. Ja, okay. Nou goed,
0: nee,
1: Jawel.
0: Nee.
1: Ja, wel.
0: Nee.
1: Jawel.
0: Nee, want nee, Hardy Hardy moet toch...
2: Maar vanavond... Oh.
0: Oh, sorry. Ja, dit is er ook Honey Honey. Maar vanavond heb ik hoofdpijn,
1: ja,
0: sorry.
1: Ja, Honey Honey, ja. Ik ben de Bee Gees dan, hè. Ja. Zou die ook honing hebben? Ja.

0: ze hadden geen Honey Honey als merchandise. Nee. Heb ik eventjes opgezocht.
1: Nights on Broadway. Lekker nummer. Ik heb overigens ook post gekregen van Gerard Ekdom.
2: Oh.
1: Die zei, maar dat kan echt niet. Ik zweer het. Dat kan echt niet. Anders had ik je zo meegenomen. Al was het als platenkoffer, maar dat kan niet. De posten van Ella Dekker zijn binnengekomen trouwens.
2: Ja.
1: Die zegt, hey Jannes, hey Rob. Zouden jullie Traps in de live-uitvoering willen draaien van Bruce Springsteen?
2: Natuurlijk.
1: Ja, over Ella vraagt het aan, over Ella gesproken. Denk je dat we daarna nog tijd hebben voor Ella Langley?
2: Oh.

0: Zo.
1: Oh. Zo. Die viel echt heel erg goed.
0: Lekker, ja. Lange tijd hebben we het moeten doen met de soundtrack van We Are The World, waar het op stond. Ja. Duurde even voordat hij ook op een Bruce Springsteen boxje verzameld werd. Ja. Trapped, dankjewel Ella voor het aanvragen van dit liedje. En ik had het al even over Ella Langley.
2: Ja.
0: Ik kan het niet snappen, Jannes. Soms denk je wel eens, nou ja, dat je wel eens iets leuk vindt en de rest van de wereld wil het niet horen. Mm-hmm. Dat kan, hè, dat gebeurt vaak. Mm-hmm. Maar de rest van de wereld hoort het al. Ja. En dan denk je, ja, Nederland kan niet anders dan alleen maar volgen. Ja. En het is gewoon een wereldhit.
2: 5 miljoen streams.
0: Ja, minimaal.
1: 5 miljoen?
0: Ja, en dus dacht de meneer die het hier vertegenwoordigt bij de platenmaatschappij, zal ik het toch maar eens opnieuw proberen.
1: Wat een plaat.
0: Ja, kan toch niet dat wij gewoon achterblijven?
1: Nee.
0: Het is ook rete commercieel ook. Nee. Dus dan gaan we het nog een keer proberen. Met Ella Langley.
3: Choose in Texas.

0: tracks is Ella Landley.
1: En ze heeft cowboylaarzen aan.
0: Hoe had je dat?
1: Ja, dat zie ik op het hoesje.
0: Oh.
1: Het hoesje voor me natuurlijk.
0: Okay.
1: Heb je nog niet gekeken? Nee, ja, goed.
0: Alright, dat was hem.
1: Hoezo?
0: Ja, hoezo? Omdat ik vrees dat jij Snurkje en Geurkje gaat doen.
2: We hebben nog een uur illegale zendtijd.
0: Ja,
2: waar zit je af te haken?
0: Oh ja, doe jij het eventjes? Volgende week ben jij op vakantie, toch?
2: Ja, daarom.
0: Ja, precies. De week daarna ben ik op vakantie. Dus,
2: oh ja?
0: Ja.
2: Nou, reden te meer.
0: Ja, om te stoppen.
2: Oh, oké. Okay. Nou, in dat geval zingen wij allen in koor.
0: Dank voor het luisteren. Tot volgende week. Dan ben ik er nog wel. En Daniel ook weer. Fijne vakantie, Bobby.
2: Bye.
0: Dank.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elk

0: tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
1: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Het is big sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
1: Eyewear. Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2.79. Lidl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je is, met krediet, king en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed.

0: retour.
1: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas. Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In een visvijver in de buurt van Helmond is een lichaam uit het water gehaald. Er was eerder op de avond een zwemmer opgegeven als vermist. Duikers hebben het water daarop afgezocht en een lichaam gevonden. De politie probeert erachter te komen om wie het gaat. Als dat is gebeurd, wordt de familie ingelicht. Het COA is boos dat Den Haag een nieuwe asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis heeft geschrapt. Maar volgens Richard de Mos van Hart voor Den Haag vergeten ze dat er verkiezingen zijn geweest. In het Haagse coalitieakkoord staat duidelijk dat die opvang er niet komt. Het COA is volgens de Mos altijd welkom om te praten over een andere plek. In een flat in Amsterdam was brand vanavond. Het vuur begon volgens stadszender AT5 op de derde verdieping, maar niet veel later kwamen de vlammen ook via de eerste verdieping naar buiten. De brand was wel snel onder controle. Het is niet bekend hoe de brand ontstond en of er gewonden zijn. En Spanje is op het WK voetbal door naar de halve finale. Door een late goal in de slotfase werd het 2-1 tegen België. De Belgische keeper Courtois viel geblesseerd uit. Zijn invaller ging in de fout bij de 2-1. Met het Belgische doelpunt werd de Spaanse keeper Simon voor het eerst in 649 minuten gepasseerd op een WK. Dat is een record. Het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een brand in Rotterdam werden 24 woningen ontruimd. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een portiekwoning en sloeg over via het dak naar de huizen ernaast. Meerdere woningen zijn verwoest. Er raakte niemand gewond, maar zo'n 50 tot 60 mensen stonden wel op straat. Die werden opgevangen in het gebouw van de gemeente. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met helpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze vinden het niet veilig meer voor hun medewerkers. Migrate gaat nog wel door. Zij helpen vooral 's nachts bij het aanmeldcentrum, wanneer er verder niemand is om te helpen. Daar bekijken ze ook wat ze eventueel overdag kunnen doen. Het aantal doden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela vorige maand is gestegen tot net iets meer dan 4100. Het aantal mensen dat gewond of dakloos raakt is onveranderd sinds woensdag. Bijna 18.000 mensen raakten hun huis kwijt en ruim 16.000 mensen raakten gewond. Er worden ook nog duizenden mensen vermist. En de voetbalbond van Colombia heeft geen goed woord over voor de mensen die doodsbedreigingen sturen naar Spits Campas en zijn familie. Die werden het doelwit na de uitschakeling van Colombia op het WK tegen Zwitserland. Campas gaat daarom zelf voorlopig niet terug naar Colombia. Hij miste in de verlenging een grote kans op de winnende goal. Het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm.